0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: groep migranten die een oversteek wilde maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen.

0: Botten die een oversteek wilde maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Bertolf.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt.

0: Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio O.

0: eigen gemeente waar het gaat over de opvang van vluchtelingen. Maar daar hebben ze in Hardenberg wel een reden voor.
1: En ook vandaag kijken we weer vooruit naar de military van Boekelo.
0: Het weer, warm dus, het verkeer. Kunnen we afwachten wat het wordt. De burgemeester van de dag, altijd actueel. En heel veel lekkere muziek, altijd goed. Tot 9 uur bij ons in...
2: Goedemorgen met Oost.
0: Radio Oost. Beginnen we je dag met Hansen en Bob.

0: Zeven minuten over zes, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Wij praten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, Mike Kuipers, de voormalig chef van sterrenrestaurant De Libraïe in Zwolle, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 40 jaar, ga je zo meteen meer over horen. 400 woningeigenaren langs het kanaal Almelo-De Haanderik krijgen van de provincie Overijssel een volledige vergoeding voor schade na werkzaamheden aan het kanaal. Toch moet de Raad van State beslissen of de provincie alsnog een verplicht projectplan had moeten maken. En de landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. In Enschede werd tot nu toe het meeste ingeleverd, namelijk 686 kilo.
0: Ja, kwam iemand met een vrachtwagentje voorbij, volgens mij.

0: Het vuurwerk.
1: Het is snel aan.
0: Wat je allemaal nog onder je bed hebt liggen. Wat valt er dan op in de ochtendkranten? De opening van Trouw. Cruciale Schipholplannen. Kabinet stuiten op forse kritiek uit alle hoeken. We zien een foto van de verkeerstoren. Als de overlast daalt, wil het kabinet direct extra vluchten toestaan. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de luchthaven. Net als omwonenden zijn drie onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. Ja, voor ieder kabinet blijkt het weer lastig te zijn. Want belangrijk voor de economie, maar geeft ook wel veel overlast natuurlijk, Schiphol.
1: Klopt, ik heb de Telegraaf voor me. Het gaat weer eens even over AI, want risico's door opmars AI in de zorg. De opmars van AI in de zorg brengt risico's met zich mee voor patiënten. Bijna 2/3 van de zorgprofessionals grijpt naar AI-tools zoals ChatGPT, wanneer de AI-toepassingen die hun werkgever aanbiedt niet aan hun behoeften voldoen.
0: Een grote foto in de Volkskrant van een wat oudere meneer die staat te tanken bij een pomp. Even kijken, waar is de pomp? Kan ik niet zien waar de pomp nou is. Het is in ieder geval, het lijkt op Duitsland. Maar dat kan, ik kan proberen teksten te ontwaren die in het Duits zijn opgeschreven. Maar het is wel Avia, maar die heb je ook aan beide kanten van de grens. Nou ja, fijn in ieder geval. Het gaat over de brandstofprijzen en tanken in de grensstreek. Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Ja, dat is donderdag een feit, 1 oktober. Dan wordt benzine en diesel 17 cent goedkoper bij de Oosterburen. En dan loont het dus weer. Ik zag gisteren ook allerlei berichten al van mensen die over de grens gaan tanken. Dat klopt niet, want het lijkt mij niet handig, want het is daar nu net zo duur of duurder dan bij ons. Maar vanaf donderdag dus niet meer. Koffie boven het artikel. Of koffie boven het artikel. Kop boven het artikel. Koffie meer intrekken dan benzine. Ik heb ook zin in koffie. Dat zou best eens kunnen.
1: We gaan zo meteen eens even iets halen. Ik heb op de voorpagina nog een artikel bij Tubantia gezien. Het gaat over het vuurwerkverbod. De burgemeester moet meer oog hebben voor de veiligheid. In Twente-Rand krijgen inwoners geen boete als ze vuurwerk afsteken op Oudejaarsdag, wanneer dit netjes gebeurt. Hier wordt het namelijk gedoogd. Het handhaven verschilt in andere Twentse gemeenten. De politiebonden vinden de keuzes van de burgemeester slecht. Als je een paar bladzijden verder kijkt, dan hebben ze een overzicht per gemeente. Er staat dan, nou, bij Almelo staat bijvoorbeeld een vinkje, daar wordt gehandhaafd. Hengelo bijvoorbeeld een vraagteken, daar is nog geen duidelijkheid. Net als in Enschede, Hof van Twente, Rijssenholten en Borne. Maar ook veel vinkjes bij andere gemeenten waar dus wel gehandhaafd gaat worden.
0: Een beetje voor de troepen uitlopen, want daar gaan de burgemeesters van Twente nog overleggen.
1: Ja.
0: Wie is de vuurwerkburgemeester van Twente? John Joosten.
1: Nou.
0: Wie is de burgemeester van de dag?
1: John Joosten.
0: We gaan hem er straks maar eens naar vragen. Wat gebeurt er dan verder nog vandaag? Nou, het is Wereldhartdag. We zeiden het net even al. World Heart Day. Die federatie die daarover gaat, die daarachter staat, vraagt extra aandacht voor hart- en vaatziekten. Vanwege die hartdag kun je overal terecht voor activiteiten. Misschien wel je bloeddruk laten meten. En er is vandaag ook speciaal aandacht voor het vrouwenhart. Het is namelijk ook Dress Red Day. Daarbij gaat het om hart- en vaatziekten bij vrouwen. Vrouwen in Nederland overlijden iedere dag 52 vrouwen. Is dat al echt zo? Zo wat veel. Aan een hart- of vaatziekte. Volgens de stichting is extra onderzoek hard nodig, omdat hart- en vaatziekten bij vrouwen soms moeilijk te herkennen en te behandelen zijn.
1: Ik zit even te kijken of jij rood aan hebt.
0: Ik heb
1: geen rood aan.
0: Maar is dat, misschien dan ook wel voor mannen om dat inderdaad te doen. We gaan er wel over praten straks.
1: Zeker gaan we dat doen. In Deventer dan beginnen vandaag de Interior Design Days, de DIDD. Door de hele stad zijn er workshops en masterclasses en je kunt overal studenten en ontwerpers tegenkomen. Thema is mute, oftewel op stil zetten. Het gaat om de vraag hoe een bepaald ontwerp kan bijdragen aan rust, aandacht en ontmoeting in een omgeving waarin we heel veel prikkels krijgen.
0: Nou, zegt dat wel. Dan het VNG-jaarcongres begint vandaag in Winterswijk. Bestuurders van alle gemeenten komen daar bij elkaar om over allerlei thema's te spreken die spelen op gemeentelijk niveau.
1: Ja, en kinderen die slachtoffer zijn van een toeslagenschandaal overhandigen vandaag een brief aan Kamervoorzitter Tom van Kampen uit Zwolle. In die brief vragen ze de Kamer en het kabinet om een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de toeslagenaffaire voor hun gezinnen. Deze jongeren weten nog steeds niet welke informatie over hun gezin is gebruikt, welke feiten ontbraken en waarom zij uiteindelijk van hun ouders of familie werden gescheiden.
0: Ja, dat dreunt nog heel lang na, die toeslagenaffaire.

0: Inner Circle hoorde je met Sweat.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten, Benjamin.
2: Ja, ik heb het AD voor me. Daar staat de vraag, kan het nog lager op de voorpagina? Nou, we gaan een paar bladzijden verder en daar staat het antwoord. Waterstand Rijn kan inderdaad toch nog lager. De waterstand in de Rijn is nog nooit zo...
0: altijd lager.
2: Ja, nog nooit zo laag geweest. In Duitsland zijn grote stukken droog gevallen en of er al niet genoeg problemen zijn. Het waterpeil gaat nog verder omlaag en wordt de komende weken niet echt beter. Een waterstand van 6,05 meter of misschien zelfs nog iets lager. Dat is wat er de komende dagen gaat gebeuren op de Rijn bij Lobith. Was het laagste record van 6,12 meter half augustus al uniek? Nou, de komende dagen wordt het dus nog ietsje later. Ook de komende weken is het daarom nog kommer en kwel voor de scheepvaart. Op de voorpagina zien we een visser. Ja, en voor die visser is het natuurlijk niet zo'n probleem, maar voor de schepen daar zeker wel.
0: Had jij het net al over vuurwerk en vuurwerk inleveren. Een pagina groot artikel in de Volkskrant. We zien allemaal mensen met plastic tasjes en vuurwerk om dat te komen inleveren. Dit is in Eindhoven. Het zijn vooral oudere mensen op de foto's. Ouderen zeggen vuurwerk to the loo. Is ook de kop boven het artikel. Dat is heel frivol voor de Volkskrant. De inleverdagen voor vuurwerk kennen een bescheiden opkomst. In Eindhoven zijn het vooral ouderen dus die hun zolder opruimen. Ik dacht, dit is mijn kans. Stel je voor, je krijgt brand in huis en dit ontploft. Dat betaalt de verzekering niet. Nou, je had het ook zelf weg kunnen brengen ergens voordat je deze inleverreactie is. Denk ik dan maar. De laatste jaren was de lol er wel vanaf. Je merkte gewoon dat mensen er genoeg van hadden, zegt een Eindhovenaar die zijn vuurwerk zojuist heeft ingeleverd. Oh, ja. We zien de foto met een hele berg. Met vuurpijlen. Allemaal ingeleverd. Gemengde gevoelens, dat hebben sommigen er wel. Bij 89-jarige Bas bijvoorbeeld legt een zak met rotjes, grondbloemen en Japanse kanonslagen op de inlevertafel. Vuurwerk was van zijn zoon. 2 jaar geleden is die overleden. Sindsdien lag het als aandenken nog bij hem thuis. Oh. Maar nu doet hij er toch maar afstand van.
2: Ja, ja, veel ouderen die inderdaad gaan inleveren. Maar ik denk niet dat per se daar het probleem ligt bij de ouderen. Die
0: nee, de hele inleveractie. Nou, we hadden net dan, omdat Enschede was, had dan veel. Die had 600 nog wat kilo, bijna 700 kilo. Maar omdat er een meneer met een vrachtwagen langskomt, ja, dat is natuurlijk niks.
2: Nee.
0: 700 kilo is ook
2: eigenlijk
0: niks.
2: Eigenlijk niet, nee.
0: Voor een hele stad.
2: Er is nog zoveel vuurwerk wat niet wordt ingeleverd. Ja. Maar dat gaan we allemaal merken. Telegraaf heb ik voor me. Premier Jetten quote, volgende keer beter op mijn woorden letten. D66-leider en premier Rob Jetten probeert terug te komen op zijn bekritiseerde uitspraak dat organisaties die rechten van vrouwen, minderheden en LHBTI'ers willen inperken vol op hun bek moeten worden geslagen.
0: Ja, ik hoorde het ook. Ja,
2: volgens hem ging het om een verspreking. Het was een slip of the tongue, aldus Jetten.
0: Nee, jij zegt dat toch ook niet? Ik zeg dat ook niet. Zeker niet in het openbaar als je ergens... voor in de uitzending niet.
2: Nee, en zeker niet als je weet dat er zo erg op je woorden gelet gaat worden. Dan let je nog wel iets beter op wat je gaat zeggen.
0: Het is maar, even weer prikkelen volgens mij. Of even je spierballen tonen.
2: Nee, ja, maar zoals hij het zegt was het een slip of the tongue.
0: Ja.
2: Hij stelt de volgende keer beter op zijn woorden te letten.
0: Ja. Oké, ik vind het ook niks voor Jetten, moet ik
2: niet,
0: zeggen.
2: Nee.
0: Goed. Nou, hij had al eerder wel wat stevige taal natuurlijk, maar toch.
2: Ja.
0: Discriminatie van Roma en Sinti en reizigers is haast genormaliseerd. Ik hoorde het gisteren al inderdaad. Die moeten vaak verzwijgen dat ze van Roma of Sinti zijn. Want anders worden ze gediscrimineerd. En de overheid doet er te weinig voor. Sterker nog, de overheid discrimineert soms zelf. Kinderen krijgen lagere schooladviezen. Jongeren vinden het lastig om een stageplek. Ja, Roma, Sinti en woonwagenbewoners, ze worden dus nog altijd niet volledig geaccepteerd.
2: Nee. Dan een artikel over betere aanpak van probleem waarover vrouwen niet praten. Vrouwen die incontinent zijn van urine of ontlasting hebben vaak last van schaamte. Dan is het extra vervelend als ze hun klachten telkens opnieuw moeten vertellen. Patiënten krijgen sinds kort 1 afspraak waarbij meerdere zorgverleners aanschuiven, staat in de Tubantia. Dat is het resultaat van het bekkenbodem expertisecentrum Twente. Is opgericht door verschillende ziekenhuizen. Vrouwen met complexe problemen op het gebied van incontinentie en verzakking uit heel Twente kunnen hier terecht. Het is gevestigd in ZGT Hengelo. De patiënten krijgen dus 1 afspraak waarbij meerdere medische specialisten zich met hun klacht bezighouden. In het centrum werken heel veel verschillende experts. Het complexe zit vaak in een combinatie van klachten.
0: Goed. Gisteren zag ik het al, nu nog een klein inzetje in Trouw. De 11-jarige, hoe heet ze ook maar weer? Ik kan de naam niet meer vinden. Boda Sivanandjan, afkomstig uit het noordwesten van Londen. Is op 11 jaar schaakschootmeester geworden.
2: Wauw.
0: Ja, heel knap. Die is wel erg expert. Maar daarnaast, daar viel mijn oog op een ansichtkaart van de Titanic uit 1907... Daar blijven maar verhalen over komen, over het gezonken passagiersschip. Het liep op een ijsberg, hè, je weet het. Bakkersknecht Hendrik Bolhuis wist op te klimmen tot kok van de Titanic.
2: Zo.
0: Hij leerde pleviereitjes in gelei leggen. En hij zag het avontuur. De kok op de Titanic was eerst bakkersknecht in Groningen. Iemand wilde hem aanbevelen. Het was absoluut de top, dat hij absoluut de top was. Dus hij was de kok op de Titanic. Maar ik heb het artikel nog niet gelezen, maar ik vrees dat hij dus niet overleefd
2: heeft. Nee, dat leek me ook niet. Wel heel bijzonder. Nee. Een bijzonder verhaal wel.
0: Nou.
2: Ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer.
0: Nou,
2: wel een groot interview met Ruben Hillen nog in de Tubantia.
0: Ah.
2: Ik ken hem allemaal van The Voice natuurlijk. Daar won hij, Ruben Hillen uit Hengelo. 4 maanden later zijn de confetti en het miljoenenpubliek verdwenen. En wordt het tijd voor een plan. Een echt plan namelijk. Want hij zegt, als ik nu denk, het is allemaal gelukt. En dat allemaal binnen een half jaar. Dus ja, wat ga je dan nu eigenlijk doen? Het is tijd voor een volgende stap. Maar wat is die volgende stap? Nou ja, dat is allemaal uitgebreid te lezen in de Tubantia. En ik zie je al druk zoeken.
0: Ja, ja, als we het dan over Ruben Hillen hebben. Dan gaan we Ruben Hillen draaien. Natuurlijk om 5 voor 6:30. Hier is hij met A High Your Love.

0: London Beat and You Bring on the Sun. Nou, die gaat komen hoor vandaag. Iets na 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
1: 400 woningeigenaren langs het kanaal Almelo-De Haanderik krijgen van de provincie Overijssel een volledige vergoeding voor schade na werkzaamheden aan het kanaal. Toch moet de Raad van State beslissen of de provincie alsnog een verplicht projectplan had moeten maken. Volgens bewoners kan zo'n plan duidelijk maken wat er is misgegaan. De provincie erkent dat het plan destijds had moeten worden opgesteld, maar zegt dat dit inmiddels niet meer verplicht is. Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer een derde van de woningen de schade mogelijk door de werkzaamheden is veroorzaakt. Over 6 weken volgt de uitspraak. Maaike Kuipers, de voormalig chef van sterrenrestaurant De Libraïe in Zwolle, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Het weekend voor zijn overlijden liep hij nog de Dam tot Damloop in Amsterdam. Na afloop werd Kuipers onwel en kreeg hij een hartinfarct. Hij raakte in coma, waar hij niet meer uit ontwaakte. Van 2004 tot 2018 werkte Mike in de keuken van De Libraïe, waarvan de laatste 8 jaar als chef. De laatste jaren was Kuipers chef van De Eendracht in de Hofvliet Villa in Zwolle. Mike Kuipers werd 40 jaar. En de 55e editie van de Military Boekelo begint over 2 dagen. Naast business en plezier draait het ook om het padensport op hoog niveau. En die paden moeten natuurlijk goed verzorgd worden. Dat gebeurt in grote tenten op het terrein. Deze stalmeester en zijn team vrijwilligers zijn daar verantwoordelijk voor.
2: Die staldieren, daar gaan ze gewoon 6 zomerdagen gaan ze daarin. En het moet gewoon in orde zijn. Er moet stro zijn, er moet kron zijn, er moet hooi zijn. En dat gaan we allemaal voor de tijd ook al in de stal gooien. Wij kregen voor de tijd al te horen wat ze erin wilden hebben. En dat gooiden wij de voor de tijd in. Dus als de paarden daar binnenkomen, kunnen ze zo snel mogelijk naar de stal toe.
1: Ook wordt er in de stal speciaal dimlicht gebruikt, zodat de paarden rust hebben. Meer hierover hoor je na 8 uur in deze uitzending. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Extreem warm horen wij de hele tijd. Ja, dat wordt het vandaag.
3: Nou. Ja? Hebben we een week geleden al aangekondigd.
0: Zeker.
3: En nou moet het er ook nog van komen, natuurlijk, dat het vandaag extreem warm gaat worden.
0: Nou, het hoeft niet van mij, maar...
3: Nee. Nou, uiteindelijk, hè, onze modellen gaan vandaag nog steeds naar een hele hoge 26, 27 graden toe. En dat zijn natuurlijk hele extreme waarden voor deze tijd van het jaar, want we zitten inmiddels op de ene laatste dag van september. En op dit moment is het buiten al hartstikke zacht, natuurlijk, met temperaturen. Eens eventjes kijken. In Enschede 15,4, in Heino 15,9. Dus dat zijn hoge starttemperaturen. Het is verder rustig en droog met een zwakke oost- tot noordoostelijke wind. Maar het is op veel plaatsen nog wel bewolkt. Maar die bewolking bestaat uit hoge en middelbare bewolking. Daar komt de maan op sommige plaatsen al doorheen. Maar het heeft wel te maken met het vocht wat nog steeds boven onze provincie zit. Een warmtefront is vannacht gepasseerd. De laatste buien met onweer trokken net zojuist nog over Friesland en de Wadden richting het noorden weg. Dus het duurt even voordat die zon er echt bij gaat komen. En dan moet ook nog de wind gaan draaien naar een zuidelijke richting, want daar komt dus die warme lucht vandaan. Dus ik denk dat het vanochtend vrij langzaam gaat met de temperatuurstijging, dat we dan nog vrij veel hoge middelbare wolkenvelden zien en dat het in de middag echt helemaal losgaat. Dan komt de zon tevoorschijn en dan gaan we inderdaad naar extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, met zo'n 25 tot lokaal 27 graden.
0: Ja, ik stapte vanochtend naar buiten en gisteren begin van de avond heeft het ook nog flink geregend in Zwolle.
3: Ja?
0: Het voelde helemaal klam en oerwoud, tropisch oerwoudachtig aan, alsof ik daar dagelijks loop. Maar dat zo dacht ik van, zo voelt dit wel aan. Ja. Dus
3: het, zo voelt het aan. Ja. En dat is natuurlijk, dat vocht moet eerst allemaal even weg voordat uiteindelijk, zeg maar, die zon kan doorbreken en uiteindelijk die temperatuur kan oplopen. Dus dat is het.
0: Heel goed. En morgen nog zo'n dag, begrijp ik. Of wordt het dan weer iets minder al?
3: Nee. Morgen nog zo'n dag. We doen een beetje copy-paste met het verhaal dat het vanavond en vannacht natuurlijk niet meer zo vochtig is. De temperatuur die blijft natuurlijk ook vannacht extreem hoog, 15, 16 graden. En morgen beginnen we dan met heel veel zon, met hoge middelbare wolken. En pas heel laat op de dag komen we vanuit het westen terecht in bewolking met een paar regenbuien. Maar voor die tijd kan die temperatuur misschien nog wel ietsjes hoger oplopen, 26 tot 28 graden. graden heb ik uitstaan.
0: Kijk, twee warme dagen voor de boeg. Margot, dankjewel. Over een uur spreek ik je weer. Tot dan.

0: Alex Warren en The Fever Dream. Hoorde je bijna 7:15 op deze dinsdagochtend, de 29e van september, Benjamin. Wat gaat gebeuren vandaag?
1: Het is vandaag Wereldhartdag. De World Heart Federation vraagt extra aandacht voor hart- en vaatziekten. Op veel plekken kun je gratis je bloeddruk laten meten. Gratis kan dat. Een te hoge bloeddruk is vaak de bron voor hart- en vaatziekten. En vaak merk je het pas te laat. Vaak merk je niet dat je bloeddruk te hoog is en loop je wel risico. We gaan er zo meteen nog over bellen met een cardioloog uit Weijen.
0: Ja, en dan hebben we het dus speciaal ook over het vrouwenhart. Het is namelijk op deze Wereldhartdag ook Dress Red Day. Hart- en vaatziekten bij vrouwen. Daarover lijden iedere dag 52 vrouwen aan. Er is extra onderzoek voor nodig, omdat hart- en vaatziekten bij vrouwen soms moeilijk te herkennen zijn en ook te behandelen zijn. Door rood te dragen kunnen mensen laten zien vandaag dat ze onderzoek naar het vrouwenhart steunen. Vanavond in Hengelo is er een theatershow van een cardioloog. En die gaat dan uitleggen dat het vrouwenhart uniek is, maar dat er nog wel vaak een verkeerde diagnose over wordt gesteld.
1: Ja, in Deventer dan. Daar beginnen vandaag de Interior Design Days, de DIDD. Door de hele stad zijn er workshops en masterclasses en je kunt overal studenten en ontwerpers tegenkomen. Het thema is mute, oftewel op stilzetten. Het gaat om de vraag hoe een bepaald ontwerp kan bijdragen aan rust, aandacht en ontmoeting. In een omgeving waarin we heel veel prikkels krijgen. Dat kan gelden voor interieurdesign, maar in de openbare ruimte en de manier waarop mensen gebouwen en hun omgeving gebruiken, kan dat ook. In de Lebuinuskerk in Deventer kun je 150 ontwerpen van de studenten bekijken.
0: Interessant. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in design en industrieel design en dat soort zaken. Het VNG-jaarcongres gaat over hele andere zaken. Het begint vandaag in Winterswijk. Bestuurders van alle gemeenten komen daar bij elkaar om over allerlei thema's te spreken die spelen op gemeentelijk niveau. Thema van het congres is: we doen het samen, sprekers. Onder meer premier Jetten. Kijken of hij op zijn woorden kan letten vandaag. En koningin Maxima, dan zeker.
1: Ja, dan gaat dat zeker wel goed komen. Tenminste, daar gaan we wel vanuit. Iets wat al heel lang speelt natuurlijk. Kinderen die slachtoffer zijn van een toeslagenschandaal. Die overhandigen vandaag een brief aan Kamervoorzitter Tom van Kampen. In die brief vragen ze de Kamer en het kabinet om een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de toeslagenaffaire voor hun gezinnen. Deze jongeren weten nog steeds niet welke informatie over hun gezin is gebruikt, welke feiten ontbraken en waarom zij uiteindelijk van hun ouders of familie werden gescheiden. De brief wordt inmiddels gesteund door ruim 300 jongeren.
0: Dan een hele reeks justitiële zaken. 68-jarige man uit Haarbrinkhoek staat vandaag terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Almelo. Ruim een jaar geleden, man reed met zijn vrachtwagen een 14-jarige jongen aan op een rotonde.
1: Een man uit Oldenzaal komt vandaag voor de rechter op verdenking van het aanranden van twee vrouwen in Hengelo. Hij zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als taxichauffeur, waarna hij de slachtoffers in zijn bestelbus zou hebben aangerand.
0: En nog een dodelijke aanrijding. De man uit Ol staat daarvoor vandaag terecht. In Voorst was die aanrijding. Verdachte reed met zijn bedrijfsauto veel te hard. Volgens justitie had hij geen aandacht voor het verkeer. Bestuurder reed een fietser aan en deze 75-jarige man uit Twello kwam daarbij om het leven.
1: En dan nog een hoger beroep, want een man uit Almelo staat vandaag in hoger beroep terecht voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk in Hengelo. Hij zou 186 km per uur hebben gereden, waar je 50 km per uur mag. Bij een botsing met een andere auto is de bestuurder van die auto om het leven gekomen. De man is veroordeeld tot 8 jaar cel en een rijontzegging voor 10 jaar. Hij ging daartegen in hoger beroep.
0: Dan andere zaken. Bij het Nederlands hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam wordt er vandaag geen filmpje opgenomen met een camerabril, maar wel geprotesteerd. De onder meer Nederlandse Vereniging van Journalisten. Onder de naam Opstand AI begint er een campagne tegen het grootschalig, ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijke beschermde teksten van freelance journalisten, schrijvers en vertalers. Als je het kunt volgen, teksten die mensen geschreven hebben uit hunzelf, uit hun eigen inspiratie, die dan dus worden gebruikt voor digitale doeleinden. Die teksten worden namelijk gebruikt voor het trainen van Meta's AI-modellen. Het techbedrijf zou daarbij gebruik maken van illegale databronnen. Shadow libraries heet dat. Ja, het klinkt allemaal heel duister.
2: Is het ook wel.
0: Ja, is het ook wel. Ja, de makers eisen volledige transparantie, zeggenschap over hun eigen werk en ook nog een eerlijke vergoeding. Eerdere oproepen aan Meta om daar even mee te stoppen, helemaal mee te stoppen, leverde niks op. En daarom wordt er nu een collectieve procedure ook voorbereid.
1: Oké, dan. Dan is het vandaag nog International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Oftewel een dag tegen de voedselverspilling. Het bestrijden van voedselverlies is volgens de VN essentieel om honger in de wereld tegen te gaan. Uit een schatting van een paar jaar geleden bleek dat een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren gaat. Ontzettend zonde natuurlijk, terwijl bijna 1 miljard mensen leidt aan chronische ondervoeding.
2: Ja, gelooft het niet.
0: Maar ja, goed, je ziet het wat wij zelf weggooien. Een paar weken geleden hadden we daar aandacht aan. Ook weer met de Nederlandse Week van de Verspilling. Ja, we gooien.
1: Wat was er nou, 25 kilo?
0: Ja, zo moet dit. Dat in ieder geval.
1: Ja. Het is echt ongelooflijk. Ja, het gebeurt.
0: Ik doe mijn best niet te doen, alle restjes op te maken, maar dan haal ik toch weer een kastje leeg. Ja. Dan zijn er weer veel blikjes en flesjes over de datum. Dat gooi ik dan ook weer weg. Denk, ja.
1: Het doet dan toch pijn, hè, om weg te gooien. Denk van, oh nee.
0: Al is het maar voor je eigen portemonnee, maar het is gewoon ook zonde. Het is belastend geweest voor de natuur. Het is belastend geweest voor het milieu. En nu gooien we het gewoon weg.
1: Inderdaad. Zonde.
0: Zonde. Recyclen van platen, dat doen we wel. Deze gaat al heel lang mee. Marillion en Kaylee.

0: Ed Sheeran en Celestial om 7:04 op Radio Oost. Waar we straks gaan praten over Wereldhartdag. Het hart, dus hart- en vaatziekten, de bloeddruk is daarin heel belangrijk. Ik krijg straks ook steeds van mijn huisarts op mijn kop dat ik bloeddruk moet meten.
1: Ja, doe je dat?
0: Nee, ik doe dat dus niet. Ik heb inmiddels wel een bloeddrukmeter gekocht, maar hij staat nog in de kast.
1: Ja, dat kun je thuis
0: moet, ook moet je wel doen.
1: Ja. Heel belangrijk. En zeker aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan we het zo meteen over hebben. Want elke dag zijn er nou 52 vrouwen die overlijden.
0: Klopt. En ik verbaas me ook dat het hart van vrouwen dus blijkbaar nog zo'n onbekend terrein is. Nou weet ik wel, de medische wetenschap zich vooral altijd op het mannenlichaam zich heeft gericht. Maar dat je dan nu nog de zaken bij vrouwen lastig te ontdekken, vind ik ook wel schokkend.
1: Ja, dat is zeker schokkend. Dat daar nog niet veel aan is veranderd. Dat is ook een schokkend feit inderdaad. We gaan het ook over het laatste nieuws hebben. Dat zetten we allemaal voor je op een rijtje. En natuurlijk burgemeester van de dag, John Joosten. Burgemeester Dinkeland.
0: Zeker. En hij is ook de vuurwerkburgemeester van Twente. Dat kunnen we ook nog even naar vragen. Want dan doen we allerlei verhalen de ronde over vuurwerk en inleveracties en politie die over bepaalde zaken niet eens is. Afijn, zomaar eens horen van de vuurwerkburgemeester. Dat wordt na 7:30. Tot 7:00 hoor je Creedence Clearwater Revival.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Mike Kuipers, de voormalig chef van sterrenrestaurant De Libraïe in Zwolle, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Een moeder en zoon uit Enschede zijn gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor mensensmokkel. En de Military Boekelo begint over 2 dagen. Op oost.nl lees je meer over het parcours dat nagenoeg hetzelfde blijft, maar in tegengestelde richting wordt verreden.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je over Wereldhartdag. En dan gaat het met name over het vrouwenhart. Daar is nog lang niet genoeg over bekend.
0: Nee, Dress Red Day. Ik zit even om me heen te kijken. Nee, nee.
5: Wij mannen hebben niks roods aan.
0: Niemand die rood aan heeft. Laatste nieuws zetten we zometeen ook voor je op een rijtje. En burgemeester van de dag is vandaag de burgemeester van Dinkeland.
5: En muziek hoor je straks van Olivia Newton-John en Ilo. En wat zullen we nog meer doen, Douwe Bob?
0: Lekker.
5: Wel ja, Douwe ja. Bob.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende, Tapijtmuseum in

0: Heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
2: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Die dag is begonnen met Olivia Newton-John samen met het Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, goedemorgen. Het is 7 minuten over 7 op deze dinsdag, de 29e van september. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Wereldhartdag gaat het veel over het vrouwenhart. Bij bewoners langs kanaal Almelo de Haandrik gaat het over schadecompensatie.
3: Ja, want 400 woningeigenaren krijgen van de provincie Overijssel een volledige vergoeding voor schade na werkzaamheden aan het kanaal. Toch moet de Raad van State beslissen of de provincie alsnog een verplicht projectplan had moeten maken. Volgens bewoners kan zo'n plan duidelijk maken wat er is misgegaan. De provincie erkent dat het plan destijds had moeten worden opgesteld, maar zegt dat dit inmiddels niet meer verplicht is. Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer een derde van de woningen de schade mogelijk door de werkzaamheden is veroorzaakt. Over 6 weken volgt de uitspraak.

0: Er zijn achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen. En de schade tot 2035 kan oplopen tot 20 miljard... als er tenminste niets aan gedaan gaat worden, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Het gaat om kosten van bestaande en nog te verwachten afsluitingen en andere beperkingen voor het verkeer over de weg en over het water. Een groot deel van de Nederlandse bruggen, viaducten en sluizen is de komende tijd aan vervanging en renovatie toe. Maar daarvoor is dus niet voldoende geld nu. Geldt bijvoorbeeld ook voor de sluis en het gemaal bij Eefde, waar het Twentekanaal van afhankelijk is.
1: Wij weten al sinds 2018 dat dit een probleem is. En een gemaal vernieuwen, dat plan ligt natuurlijk al heel lang op de plank, maar de klap wordt er niet op gegeven. Er zijn meer belangen dan alleen de economie. Als je zag hoe ver eigenlijk het water nodig is vanuit het Twentekanaal, en dat is niet alleen voor scheepvaart, maar ook voor de grondwaterstand hier in de regio, dan denk ik dat wij vooral samen met de waterschappen en Vitens moeten gaan optrekken om hier toch heel snel actie te krijgen.
0: Al dus Anne-Ruud Schijgrond van Port of Twente eerder bij ons. Minister Karremans van Infrastructuur zegt in een reactie dat de problemen bekend zijn en dat het kabinet over een paar weken met maatregelen en dus hopelijk extra geld komt.
2: Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn, blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
3: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van doorhebt.
2: Straks bellen we hierover met een cardioloog uit Weijen.
0: Landbouwminister Van Essen zit niet in een landelijk verbod op het afschieten van zwerfkatten. Provincies mogen daar zelf over beslissen, vindt hij, als die maatregel voldoende is om weidevogels te beschermen. Overijssel overweegt het afschieten, naar voorbeeld van Friesland. Daar werden de afgelopen jaren ruim 1200 wilde katten gedood. Maar volgens de minister heeft dat niet echt effect gehad op de teruglopende aantallen weidevogels. Van Essen benadrukt dat onnodig dierenleed ook wel moet worden voorkomen. Hij wijst ook op alternatieven zoals het vangen en mogelijk castreren van zwerfkatten. Een landelijk verbod voor het afschieten, dat wil hij dan dus ook weer niet aan.
2: Nee, over het verbod van afschieten gesproken. Landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd.
0: Een heel ander afschieten.
2: In Enschede werd tot nu toe het meeste ingeleverd, bijna 700 kilo. De actie is bedoeld om mensen anoniem en zonder boete van hun vuurwerk af te laten komen. En ook deze man leverde zijn vuurwerk in.
4: Het is vuurwerk wat ik jaren geleden al heb gekocht. Dat was gewoon vuurwerk wat ook de kinderen gebruikten. En dat heb ik nu ingeleverd omdat ik in de krant las dat je kon inleveren. En ik wilde het ook niet meer thuis hebben liggen, want ik deed er toch niks mee.
2: Bij de komende jaarwisseling, je hebt het vast gehoord, wordt consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk zoals sterretjes blijft toegestaan. In Twente geven gemeenten geen ontheffing voor vuurwerkshows door verenigingen. Kampen en Raalte doen dat wel.
0: Afschieten van vuurwerk vinden katten trouwens ook niet leuk.
2: Nee, inderdaad.
0: Dit geheel terzijde. Dan de temperaturen van vandaag. Die gaan hoog oplopen. Volgens weervrouw Margot Ribbering wordt het een extreem warme dag.
5: Onze modellen gaan vandaag nog steeds naar een hele hoge 26, 27 graden toe. En dat zijn natuurlijk hele extreme waarden voor deze tijd van het jaar. Want we zitten inmiddels op de ene laatste dag van september. Ik denk dat het vanochtend vrij langzaam gaat met de temperatuurstijging. Dat we dan nog vrij veel hoge middelbare wolkenvelden zien. En dat het in de middag echt helemaal losgaat. Dan komt de zon tevoorschijn en dan gaan we inderdaad naar extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar met zo'n 25 tot lokaal 27 graden.
0: Juist, het is toch nog een beetje vochtig en klammig en drukkend. En dus pas op je hart.
2: Ja.
0: Gaan we zo over praten, over het hart. En dan ook nog met name over het vrouwenhart. Want dat is toch echt anders dan het mannenhart. MUZIEK

0: Laatste nummer van Douwe Bob, Note to Self. Het heeft een beetje die country-sfeer,
1: ja,
0: waardoor die op YouTube en bij dat optreden bij die Amerikaanse countryster weer helemaal in de belangstelling
1: staat. Ja.
0: Douwe Bob, om 6:15 op Radio Oost. Het is vandaag zowel Wereldhartdag als Dress Red Day. En daarmee wordt er aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten. Bij Dress Red Day draait het specifiek over om het vrouwenhart. In Nederland overlijden iedere dag 52 vrouwen aan een hart- en vaatziekte. En onderzoek is daarom hard nodig. We gaan erover praten met cardioloog Marieke Ludwig. Ze heeft een eigen kliniek in Weijen. Mevrouw Ludwig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 52 vrouwen die per dag sterven aan een hart- of vaatziekte. Hoe verhoudt zich dat dan tot de mannen?
2: Ja, dat is 52 om 51.
0: Ah.
2: Je ziet eigenlijk dat de getallen voor de vrouwen sinds de jaren 90 ongunstiger aan het worden zijn. En gelukkig zijn hart- en vaatziekten wel beter behandelbaar dan toen. Dus de daling is wel ingezet. Maar dit is ongeveer de verhouding, 52 om 51.
0: Maar waarom wordt het dan juist specifiek voor vrouwen ongunstig?
2: Het wordt ongunstiger voor vrouwen omdat het probleem is eigenlijk, en daarom is het ook zo belangrijk om Dress Red Day te organiseren, hart- en vaatziekten bij vrouwen minder goed ontdekt worden. Dus we denken dat een van de factoren waarom vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten overlijden, is dat ze het minder goed herkennen.
0: Ja.
2: Maar daarbij is het ook zo dat vrouwen met name na en in tijdens de overgang een hoger risico lopen voor hun hart- en vaatziekte dan mannen.
0: Ja, en dat lijkt mij een onbekende factor. In ieder geval bij ons was het onbekend. Ja. We hebben ons natuurlijk ook een beetje ingelezen. En lezen dan ook wel dat het vrouwenhart toch nog wel wat onbekende factoren heeft voor de medische wetenschap. Komt natuurlijk omdat die zich heel lang heeft gericht op het mannenhart. Maar het vrouwenhart is dus echt anders.
2: Ja, en eigenlijk moet je die term vrouwenhart ook niet meer gebruiken. Dat klinkt misschien een beetje belerend, maar het geeft een beetje verwarring. Je moet eigenlijk de bouw van het hart van een vrouw en de aandoening vrouwenhart uit elkaar trekken. De term vrouwenhart gebruiken we dus voor een specifieke aandoening, waarbij de problemen zijn van de kleine bloedvaten of de bloedvaten in de kramp schieten. En dat zijn aandoeningen die ook bij mannen kunnen voorkomen, maar dus veel vaker bij vrouwen. En daardoor is dus een beetje die term vrouwenhart eraan gegeven.
0: Ja.
2: Maar dat geeft nog wel eens verwarring.
0: Maar goed, ook denk ik met een reden dat je specifieker naar vrouwen moet kijken en ook anders naar vrouwen moet kijken.
2: Ja, klopt. Dat is precies de boodschap. En het punt is enerzijds dat vrouwen andere klachten hebben. Dus ze hebben veel minder duidelijk bijvoorbeeld echt een druk of een steen op de borst. Maar zeggen veel meer, ik voel me kortademig, mijn BH zit te strak, ik heb pijn tussen mijn schouderbladen. Dus ze hebben andere klachten. En vrouwen vertellen het ook nog anders. Dus ze zijn heel goed in bedenken waarom ze die klachten hebben. En gaan daar dus minder snel mee naar de dokter.
0: Oh, ontwijkend gedrag. Het zal wel niet hun hart zijn.
2: Precies, nee, het is de overgang. Ik heb het te druk, ik heb ook zoveel stress. Verzin het maar. Vrouwen willen er zelf ook niet aan. En de dokters eigenlijk ook niet. Dus dan krijg je aan twee kanten dat we het niet zien.
1: Ja, nou, vandaag dus Wereldhartdag. Meer aandacht hiervoor. Als we het nou hebben over de risicofactoren. We hoorden net al een fragment waar iemand zei, nou ja, roken natuurlijk. Een heel belangrijk risicofactor.
2: Zeker.
1: Maar als we nou kijken naar andere factoren, waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, je hebt eigenlijk drie groepen met risicofactoren. Dus de klassieke risicofactoren, daar hoort dus het roken bij. Hoge bloeddruk, suikerziekte, zit het in je familie. Maar als je kijkt naar de nieuwe risicofactoren, dan is migraine een belangrijke. Met name dus voor die krampen van de bloedvaten. Auto-immuunziektes, dan maak je dus afweer tegen je eigen cellen. Moet je denken aan reuma of de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. En dan heb je nog de vrouwspecifieke risicofactoren. Dan moet je denken aan vroege overgang, maar bijvoorbeeld ook borstkanker. Het hebben gehad van borstkanker. En zwangerschapsvergiftiging of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dat zijn allemaal risicofactoren.
0: Ja.
2: En die zijn wat minder bekend, maar des te belangrijker.
0: Ja, en die komen er dus extra voor vrouwen bij.
2: Ja, exact. Ja. Ja. En daardoor lopen ze dus ook meer risico dan de mannen.
0: Nou,
2: ja.
0: We moeten geen onderscheid meer maken, dus dat doen we nu niet meer. Bijna 2 miljoen Nederlanders, mannen en vrouwen, hebben een hart- of vaatziekte. Bloeddruk, dat is belangrijk, hè? Dat je die in de gaten houdt.
2: Ja,
0: ik krijg ook steeds op de kop van mijn huisarts, als ik die 1 keer in de 3 jaar zie, dat ik mijn bloeddruk moet meten. En dat doe ik dan nooit, maar dat zou ik eigenlijk wel moeten doen, toch?
2: Ja, absoluut. Dat is echt een ontzettend onderbelicht iets. En de voortrekker van het vrouwenhart in Nederland, Angela Maas, die is echt degene die dat heeft aangezwengeld. Dus vandaar dat ik er even stiekem wil noemen. Maar dat is ontzettend belangrijk. En je bloeddruk, als die te hoog is, kan dat dus voor heel veel ellende zorgen. Voor een hartinfarct, voor een beroerte. Maar soms kan het ook hoofdpijnklachten geven. De mensen zich niet fit voelen. Dat ze zich niet goed kunnen inspannen. Dus meten. En je kunt hem gewoon met een bloeddrukmeter thuis meten. En ik zeg ook vaak, leen hem even van de buurvrouw of van je moeder of noem maar op. Maar check het. En het moet altijd onder de 140-90 zijn. Zit het daarboven, maak een lijstje en ga ermee naar je huisarts.
0: Ja, hij staat in de kast bij mij. Moet ik die kast helemaal
2: staat
0: open doen?
2: Dan,
0: ja, precies. Ja.
1: hoe vaak moet je meten?
2: Ja, dat is natuurlijk wisselend. Ik zou hem sowieso meten als je denkt, ik heb klachten. Dus ik voel me duizelig, ik voel me niet lekker, ik heb hoofdpijn, noem maar op. En anders eens in een paar maanden en afhankelijk van hoe het verder is. Kijk, als mensen medicijnen gebruiken, dan staan ze natuurlijk ook onder controle. Maar meet hem gewoon dus eens in een paar maanden, eens een keer eventjes. En
0: dus
2: kijk wat er gebeurt.
0: Niet iedere dag. Dus.
2: Nee, dan krijg je helemaal mensen die helemaal nerveus worden van al die lijstjes. Dat hoeft niet.
0: Ja, dat is ook weer te veel informatie natuurlijk. Maar meer dan 100 mensen overlijden per dag door hart- en vaatziekten. Dat valt dus voor een deel te voorkomen.
2: Ja, zeker. Niet alles helaas, maar leefstijl wordt echt steeds belangrijker. En daar kun je natuurlijk zelf dingen aan doen. En daarin zien we ook met name dat overgewicht steeds belangrijkere rol gaat spelen helaas. Dus bewegen, een half uur per dag en 2 keer per week krachttraining doen. Dat zijn de dingen die je moet doen. En de dooddoener die mensen mij heel vaak zeggen, ik loop met de hond. Maar wij hebben een van de klinieken tegenover een vijvertje. En dan staan mensen stil bij de vijver.
0: Stil met de hond. Ja, dat is die bedoeling
2: dus
0: niet.
2: Dus lopen. Nee. Echt een half uur aan één stuk. En zorgen dat je hartslag boven de 100 komt. Okay. Dan doe je echt wat aan je conditie. En dat helpt dus ook niet op een elektrische fiets.
0: Nee, natuurlijk niet. Dus daar kan ik dan weer pluspunten scoren. Die heb ik niet. En ik loop iedere dag 3 kwartier. Zonder hond.
2: Heel goed.
0: Zonder hond.
1: Nu alleen nog meten.
0: En nu nog meten, ja precies. Want meten is weten. Dan nog toch wel even terug naar het vrouwenhart. Al mogen we dat niet meer zo benoemen. Mm-hmm. Vandaag extra aandacht daarvoor. Mensen die zich in het rood kleden. U dus ook, denk ik dan.
2: Ja, zeker. Ik heb normaal een blauw tenue aan. Alles van onze kliniek is blauw. Maar ik heb vandaag een rood blouseje aangetrokken.
0: Mooi zo, want die aandacht is wel nodig.
2: Ja, absoluut. Ja, met name dus omdat het niet herkend wordt. Dat is echt essentieel dat mensen zich realiseren. Oh, help, het kan mijn hart zijn. Laat ik er naar laten kijken. Ja. En je kunt dus zelf al een beetje die risicofactoren nalopen. En heb je er een aantal aan de bak. Ja.
0: Ik ben er toch niet gerust op geworden. Geruster op geworden, Marieke. Maar goed, hartelijk dank weer. Laat het iedereen aan het denken zetten. Daar gaat het om, tenslotte, hè, op deze Werelddag. Daar is het voor bedoeld. Zo doe je verder nog iets bijzonders dan vandaag? Behalve ons te woord staan?
2: Nee, ik doe verder eigenlijk gewoon spreekuur. Dat is eigenlijk niet heel bijzonder, maar wel belangrijk.
0: Heel goed. Cardioloog Marieke Ludwig met een eigen kliniek in Weijen. Hartelijk dank voor het commentaar.
2: Dank. Ja, graag gedaan. Oeh.

0: als ik dans.
1: Nielsen en Sexy als ik dans. Straks na 19:30 de burgemeester van de dag. Dat is vandaag die van Dinkeland. Hebben we het over vuurwerk en de opvang van asielzoekers. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
3: Het is net 19:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
4: Een moeder en zoon uit Enschede zijn gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor mensensmokkel. Ze lieten een vrouw uit Colombia, die illegaal in Nederland verbleef, sekswerk verrichten in een massagesalon in Deventer. Volgens de rechtbank maakte de twee misbruik van haar kwetsbare en afhankelijke positie door haar onderdak en werk te bieden. De inkomsten uit het werk werden verdeeld tussen de vrouw en de verdachte. Het OM had een taakstraf van 240 uur geëist, maar de straf is dus lager uitgevallen. Een man van 40 uit Diepenveen heeft volgens het Openbaar Ministerie honderden kilo's illegaal vuurwerk verhandeld. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een anonieme tip. In een opslagbox werd vuurwerk gevonden en in zijn auto lag €12.000, afkomstig uit de handel. De man heeft inmiddels een deal gesloten met het OM. Hij accepteert 141 dagen cel en een voorwaardelijke straf van 9 maanden. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. Mark Kuipers, de voormalig chef van sterrenrestaurant Libraïe in Zwolle, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden. Van 2004 tot 2018 werkte Mark in de keuken van de Libraïe, waarvan de laatste 8 jaar als chef. Mark Kuipers werd 40 jaar. En burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraaghetse en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de lancering.
5: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
4: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken, maar ze kunnen nog meer politici gebruiken. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Laatste nieuws over het weer heeft Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen Marcel.
3: Net al verteld dat het vandaag extreem warm gaat worden. Nou, het ziet er nog niet zo uit buiten. Het is nog overwegend bewolkt.
6: Precies, ja, dat heeft te maken met de vochtige lucht achter het warmtefront. Wat bij ons bijna geen regen heeft gebracht, maar zojuist op Ameland nog even flink wat millimeters heeft achtergelaten voordat het naar de Noordzee wegtrekt. En ja, de warme lucht zit er wel, moet nog een beetje op gang komen. En de zon, ja, die heeft nog even last van dat vocht, die middelbare en hoge wolkenvelden. Op sommige plaatsen kun je al wel een voorzichtig zonnetje zien en op andere plaatsen duurt dat tot eind van de ochtend, begin van de middag. Dus even geduld, AUB, als het nog niet zo lukt met de zon. Maar uiteindelijk denk ik dat het allemaal goed komt met de zon. En dan gaat ook nog eens die wind, op dit moment zwak, uit een oost- tot noordoostelijke richting, bijdraaien naar het zuidoosten. Ja, en dan gaat het echt gebeuren. We gaan echt naar recordhoge temperaturen. Ik heb even gekeken naar het dagrecord voor Enschede. En dat ligt op 25,3 uit 2011. Nou, ik denk dat we daar vet overheen gaan, want vandaag wordt het 25 tot lokaal 27, misschien wel 28 graden. Maar pas in de loop van de middag, dan wordt het echt superzonnig en zeer warm.
3: Ja, want dan komt de zon er dus bij en die blijft er ook bij. Tenminste, niet constant natuurlijk, want er zit ook nog een nachtje tussen. Maar morgen ook nog. Ja. Nog zo'n dag.
6: Ja. Morgen nog zo'n dag en dan beginnen we meteen al met vrij veel zon. Want vanavond en vannacht hebben we niet zo heel veel bewolking. Wordt het ook helemaal niet koud, 14, 15 graden na een prachtige zomeravond. Want die temperatuur blijft vanavond ook uitzonderlijk hoog. Tot middernacht blijft de temperatuur boven de 20 graden. Daarna gaan we uiteindelijk natuurlijk terug naar 14, 15 graden. Morgen veel zon En natuurlijk weer die zachte lucht aangevoerd vanuit het zuidoosten. En daarmee wordt het 26 tot lokaal 28 graden. En het is wel zo dat in de loop van de middag en vooral in de avond de bewolking vanuit het westen weer gaat toenemen. En het front, het koufront, wat dan uiteindelijk weer die hele warme lucht gaat verdrijven, dat komt pas na middernacht. En dat kan een regenfront zijn met bij ons ook kans op onweer. Ja, daarna donderdag zitten we in minder warme lucht. 20 graden is helemaal niet slecht hoor. Voor de eerste dag van oktober met vrij veel bewolken en een enkel buitje. En daarna zien we vrijdag en in het weekend de zon weer tevoorschijn komen. Het is het rustig najaarsweer met 20 graden. Heerlijk toch?
3: Zeker. En voor vanavond ben ik blij dat ik de buitenstoelen, nog terrasstoelen, nog niet heb weggepakt.
6: Ik denk het dat het wel kan,
3: ja,
6: Marcel.
3: Nou, dan gaan we gewoon zitten buiten. Lijkt maar goed. Margo, dankjewel. Tot over een uur.
6: Tot straks.
3: Heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen met files op de A35 Enschede richting Zwolle. Zoals bijna iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer file met 6 minuten vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de Salm-Twente-tunnel en Wierden 4 kilometer en een klein kwartier extra daar. En de N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen toe 8 kilometer en 10 minuten. En andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en ook 10 minuten aan vertraging.

0: America. Je kent ze van Horse With No Name, maar dit was ook een hit van ze. You Can Do Magic.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere dag maandag tot en met donderdag rond deze tijd een Overijssels burgemeester. Op de dinsdag is dat John Joosten, de burgemeester van Dinkeland. Meneer Joosten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is heel erg vroeg bij u, hè, begrijp ik.
2: Dat klopt, ja. Ik zit in het buitenland en daar is de tijdzone iets anders.
0: Daar is de haan net wakker, hoor ik.
2: Ja, je hoort hem inderdaad, ja.
0: Ja, heel goed. Nou, mooi, u bent nog vroeger voor ons opgestaan. Dat waarderen wij des te meer. Maar goed, dat snap ik ook wel. U heeft veel passie voor uw baan als burgemeester.
2: Zeker.
0: Daarover gesproken. Zeker. De passion, hè? Dat was toch wel het nieuws van afgelopen week. Ja, het heeft u vast niet overvallen, maar het houdt u wel bezig, denk ik.
2: Nee, natuurlijk was soms dat iets langer bekend. Maar dat kon niet eerder bekendgemaakt worden. De KRO had al zelf de regie. En dat is vorige week uiteindelijk naar buiten gekomen. Dat die naar het maximum komt volgend jaar. En dat wordt een mooi evenement. Met een groot bereik op televisie. Waar iedereen heel trots op. En daar wordt de hele gemeente mooi in beeld gebracht.
0: Er is ook een tweede haan wakker geworden bij u, meneer Joosten. Heel goed. Ja, de hele gemeente, we hebben er al uitgebreid aandacht aan besteed natuurlijk. Hotelkamers zitten al vol. Er zijn zelfs al oplichters actief rond de Passion. Het houdt de gemeente in de greep.
2: Zeker, zeker. We zijn al druk mee bezig. Maar op een goede manier. Iedereen is heel enthousiast om mee te willen werken ook. Dus het is ook geen uitdaging om iets voor elkaar te krijgen. Het is gewoon de tijd nu nemen om het in goede banen te leiden.
0: Ja, en dat is echt iets waar de hele gemeenschap zich dan mee bezighoudt.
2: Zeker, zeker.
0: Mooi.
2: Het is natuurlijk vrij uniek en iedereen is trots.
0: Heel goed. Kijken of u hier ook trots op bent. Want u staat wel op het lijstje van minister Van der Brink van Asiel. Als weigergemeente. Wij lazen daar een inventarisatie van. Veel gemeenten, en daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad, vinden die term bepaald niet leuk. Weigergemeenten en willen ook wel wat. Hebben allemaal ook wel een reden waarom ze niet opvangen. Wat is die van u?
2: Nou, we zijn druk bezig met een plan te maken. We zijn bezig met voorbereidingen. We hebben in een eerder stadium wel eens een fase gehad dat we heel ver waren bij een zoektocht. Daar heeft de gemeenteraad in dat tijd de pauzeknop ingedrukt, zoals dat heet. Dat had te maken met chaos in Den Haag en politiek Den Haag.
0: Ja.
2: Maar ook met het feit dat we vlakbij Denenkamp, en we beschouwen toch dat een beetje als een onderdeel van Denenkamp, een noodopvang gevestigd is. Die zou gesloten worden, die is verlengd. Dat maakte dat voor de gemeenschap in Denenkamp toch het gevoel is, ja, we hebben al een opvangcentrum. Nou, dat leidde toenertijd tot de politieke keuze om even te wachten. Maar goed, we zijn weer begonnen met het afronden van een zoektocht. We hopen daar over niet al te lange tijd, maar goed, het gaat nog een paar maanden duren, duidelijkheid over te kunnen geven. En hoe we dat precies doen, het plan dat we daarvoor hebben, zal ik aan de minister uitleggen.
0: Ja, en denkt u dat hij daar genoegen mee neemt?
2: Ik zou het niet weten. Meer kunnen we ook niet doen.
0: Je was niet van plan het aan te passen, begrijp ik.
2: Nee, maar er valt ook niet veel meer aan te passen. Maar, ik bedoel, het is, je moet natuurlijk serieus kijken, waar kun je zoiets realiseren en hoe doe je dat dan vervolgens? Dat is niet het hoge hoed toveren van hier morgen heb je het. Zo werkt dat gewoon niet.
0: Nee, aan de andere kant is wel lang genoeg bekend. Hè? U geeft aan, de vorige kabinet, dat werkte natuurlijk niet in het voordeel van die wet. Snappen we natuurlijk helemaal, maar het is lang genoeg bekend om maatregelen te nemen. En iedereen heeft zo zijn eigen excuus. Maar ja, de wet is de wet.
2: Zeker, maar goed, ik zei al eventjes, de gemeenteraad heeft de pauzeknop ingeduwd om allerlei redenen. Zowel de politieke werkelijkheid van Den Haag als ook het feit dat er een centrum in de buurt staat van ons, in ieder geval in een van onze kernen. Ja. Daar waren afspraken over met COA gemaakt, dat die gesloten zou worden. Dus ja, het moet wel van twee kanten komen ook, dit soort zaken. Maar onverlet dat zijn we voortvarend weer doorgegaan. De nieuwe gemeenteraad heeft na de verkiezingen ook vastgesteld in een unaniem raadsakkoord. We houden aan die spreidingswet, dus voeren we die ook uit. En daar zijn we druk mee bezig.
3: Ja, en we horen natuurlijk al lang dat die gesprekken gaan gebeuren met de minister. Is dat al bekend wanneer die gaan plaatsvinden? Of is dat altijd nog
2: 14 oktober.
3: 14, nou, staat in de agenda.
0: Dat zit voor in uw gedachten, horen wij. Joost, heel goed. Nou goed, in ieder geval. En over een andere wet gesproken. De vuurwerkwet, vuurwerkverbod. Ja. Natuurlijk hebben we het ook al vaker met u over gehad. U heeft daar binnenkort nog weer overleg over. Hoe zat het ook maar weer?
2: Nee, er is niet echt een concreet overleg gepland hierover.
0: Oké, omdat...
2: We hebben een standpunt ingenomen als 14 burgemeesters in Twente hoe we ermee om willen gaan.
0: Ja.
2: Dat voeren we uit. En dan zullen we na de jaarwisseling wel gaan kijken hoe is het een en ander ervaren en verlopen.
0: Ja, de burgemeesters wel onderwerp van gesprek. Maar de politiebonden roeren zich vandaag voor op Tubantia, melden zij. Dat ze het een beetje onverantwoord vinden van de burgemeesters. De keuze van de burgemeesters zijn slecht. Omdat het handhaven verschilt per gemeente. Handhaven is natuurlijk sowieso lastig. Dat hebben wij al wel vaker besproken. Zij vinden dat dat wel zou moeten gebeuren, begrijp ik.
2: Nou, ik weet niet of de vakbonden dit baseren op een ander krantenartikel, want dat vermoeden heb ik heel sterk. De vraag is of dat een juiste interpretatie is geweest van dat krantenartikel. Want er wordt geduid op een collega die iets gezegd zou hebben over niet willen handhaven, maar dat heeft hij volgens mij zo niet gezegd. Dat komt uit een gemeenteraadsvergadering.
0: Ja.
2: Er is alleen een realiteit. Wij verwachten dat heel veel mensen illegaal vuurwerk zullen kopen. En je kunt niet iedereen daarop aanspreken. Die capaciteit is er gewoon weg niet. Dus je moet daar keuzes in maken hoe je daarmee omgaat. En dan kijk je inderdaad even naar overlast en excessen die er kunnen zijn. Openbare ordeproblematiek. En daar staan wij gewoon ook naast de politie die daar op dezelfde manier in staat. Uh-huh. Dus volgens mij is dat verschil helemaal niet zo groot zoals dat nu even zomaar gezegd wordt.
0: Nee, het komt inderdaad. Het wordt ook later in het artikel geciteerd. Ze baseren zich inderdaad op Gorter van Twente Rand. De burgemeester daar. Ja. Maar halen daar dan ook Hengelo bij. Weet niet of het zal handhaven. Haaksbergen waarschuwt eerst. Het gaat dus alleen om excessen. Nou, dat vinden ze dus te weinig bij de politiebonden. Snap ik natuurlijk ook wel.
2: Nou,
0: het is wel...
2: Ik lees ook in het krantenartikel, want ik heb het niet van de vakbonden zelf.
0: Nee.
2: Dat zij zich afvragen of wij naast de politie staan. Volgens mij staan we allemaal naast de politie op dezelfde manier. Dus daar waar handhavingsactiviteiten ook door de politie gedaan moeten worden, moeten die gewoon gedaan worden. En zal elke burgemeester daarachter staan.
0: Lijkt mij toch ook, hè? U zit in de driehoek.
2: Ja.
0: Met de politie.
2: Ja, precies. Ja. Daarom. En dit is allemaal besproken in aanwezigheid met de politie en met de politie samen besproken. Dus volgens mij weten we van elkaar waar we staan.
0: Mooi. Hebben we dat afgehandeld. Leukere dingen, meneer Joosten. Of leukere dingen, dit moet natuurlijk ook gebeuren. Gaat u nog woestijn in de Sahara in op een kameel? Of?
2: Nou, nee, dat is niet het soort toerisme dat ik nastreef. Ik zit nu in de stad Marrakesh en dat is gewoon leuk om een keer te ervaren. De zoeks en dergelijke. Ik wil wel nog een mooie tocht gaan maken naar het Atlasgebergte. Maar dat is meer vanuit de natuur dan dat het nou Sahara-sek is.
0: Ja.
2: Dus dat ga ik wel nog doen.
3: Heel goed. Je kan wel goed kwart rijden in de woestijn.
0: Kwart rijden?
3: Ja, dat...
2: ook dat laat ik aan me voorbij.
0: Ik wou net zeggen, dat lijkt mij niet iets voor meneer Joosten. Maar bent u volgende week weer terug? Gewoon op uw post?
2: Ja hoor, zeker. Het is maar een kort weekje even tussendoor.
0: Oh, heel goed. Nou, dan wensen we u veel plezier. Ik zou voorstellen voor het avondeten gebraden haan. Lijkt mij goed.
2: Zo is, kunnen vangen.
0: Zo is lastig uitslapen, meneer Joosten. Maar hartelijk dank dat u ons vanuit daar helemaal even het woord wilde staan als burgemeester van de dag.
2: Prima.
0: Prettig verblijven tot volgende week.
2: Dank je, dag.

0: ons allebei.
1: Guus Hulshof en een lekker liedje.
2: Dat klopt wel.
1: Ja, zeker. Zeker een lekker liedje om 8:10 op Radio Oost. Straks, we hadden het net met de burgemeester van Dinkeland al over de opvang van asielzoekers. Dinkeland voldoet niet aan de spreidingswet.
2: Nee.
1: Hardenberg ook niet.
2: Dat hoorde je misschien gisteren al wel hier op de radio. Zometeen is onze verslaggever bij het AZC in Hardenberg. Naar aanleiding van dat nieuws ga je er zometeen meer over horen. En je gaat ook meer over de military in Boekelo horen natuurlijk.
1: Zeker, de hele week kijken we vooruit. Wanneer gaat het officieel van start? Donderdagavond, volgens mij. Ja. Donderdagavond. We zijn er de hele week. Onze verslaggever Chantal Everaert heeft iedere dag een bijdrage vanuit Boekelo. We hebben ook een military café. We zijn er uitgebreid komend weekend met onze studio. Ja, jij bent er ook?
2: Ik ben er. Ik ben er vrijdag. Zeker, vanaf een uur of, wat zal het zijn? Een uur of 11, dan ben ik er.
1: Met wie Benjamin wil zien, gaat. Military.
2: Aapjes kijken in de studio, ja.
1: Ja, dat is een mooi glazen aquarium. Dan kun je ons allemaal zien staan. José is er, Paula is er, Benjamin is er.
2: Oene is er volgens mij ook zaterdag. Of zeg ik dat nou? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar
1: zeker
2: wel.
1: Bart Kief, denk ik, als verslaggever. Oene als verslaggever lopen er allemaal rond. Tuin van Wissing natuurlijk voor de sport. Want laten we niet vergeten dat het ook om sport gaat. Maar het draait om veel meer dan sport. Daar om netwerken, om bedrijfsleven, over economie gaat het. Over bokbier gaat het.
2: The business and the pleasure.
1: Maar de paarden van hoge kwaliteit, die moeten ook goed verzorgd worden. En hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je zo dadelijk. Na 7 uur en dan zijn we dus ook in Hardenberg met onze verslaggever.
2: Ja.
1: En krijg je het laatste nieuws uit onze provincie. Tot 7 uur hoor je de baby's. Een van hun grootste hits is dit. Isn't it time?

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Let's go!
1: De NOBACH Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 40 uit Diepenveen die honderden kilo's illegaal vuurwerk verhandelde, heeft een deal gesloten met het OM. In Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend. De politie doet onderzoek. En minister Van Essen ziet niets in een landelijk verbod op het afschieten van zwerfkatten. Provincies mogen daar zelf over beslissen als maatregel om weidevogels te beschermen. Dat en meer op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
6: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert kijken naar de afgelopen maand dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
5: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de tunnel en Wierden 4 kilometer. En een kleine 10 minuten aan vertraging heb je daarvan. De N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen toe 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Andersom vanaf Kampen richting Knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. En een klein kwartier aan vertraging. De N332 Raalte-Lochem tussen de aansluiting met de A1 en Lochem. Die hebben we niet iedere dag, maar vandaag dus wel. 3 kilometer file daar en 6 minuten aan vertraging.
4: Goedemorgen met Oost.
7: En straks hoor je bij ons dat Hardenberg ook weigergemeente is. Ze hebben heel lang natuurlijk asielzoekers opgevangen, maar nou willen ze even niet meer.
8: Nee, ze vragen uitstel van de minister. En naar aanleiding van dat nieuws is onze verslaggever Harro even naar het AZC in Hardenberg gegaan om daar in gesprek te gaan. Het laatste nieuws zetten we ook voor je op een rijtje. En de military in Boekelo gaan we het zo meteen ook over hebben.
7: De stalmeester hoor je. En muziek hoor je zo dadelijk ook van Bruno Mars en Linda Ronstadt.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: Wilt u bij GG?

0: Works in Lemelerveld.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Dinsdagochtend, de 29e van september. Het gaat een warme dag worden. Het is 7 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Hardenberg is ook weigergemeente in de ogen van de minister van Asiel. Het gaat daar natuurlijk om de opvang van asielzoekers. En eerst goed nieuws voor bewoners langs kanaal Almelo. De Hendrik.
3: Want 400 woningeigenaren krijgen van de provincie Overijssel een volledige vergoeding voor schade na werkzaamheden aan het kanaal. Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer een derde van de woningen de schade mogelijk door de werkzaamheden is veroorzaakt. Toch moet de Raad van State beslissen of de provincie alsnog een verplicht projectplan had moeten maken. Volgens bewoners kan zo'n plan duidelijk maken wat er is misgegaan. De provincie erkent dat het plan destijds had moeten worden opgesteld, maar zegt dat dit inmiddels niet meer verplicht is. Over 6 weken doet de Raad van State uitspraak.
0: Er moet meer onderzoek komen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Die oproep doen cardiologen vandaag op Dress Red Day. En op Wereldhartdag natuurlijk. Vrouwen overlijden iets vaker aan hart- en vaatzieken dan mannen, vertelt cardioloog Marieke Ludwig uit Weijen. De oorzaak daarvan is vaak niet helemaal duidelijk.
4: Dus we denken dat een van de factoren waarom vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten overlijden, is dat ze het minder goed herkennen. Maar daarbij is het ook zo dat vrouwen met name na en in tijdens de overgang een hoger risico lopen voor een hart- en vaatziekte dan mannen.
0: Ja, andere belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekte, zowel bij mannen als vrouwen, is overgewicht. Daarom heeft Marieke een simpel advies.
4: Bewegen, 1,5 uur per dag en 2 keer per week krachttraining doen. Dat zijn de dingen die je moet doen. En de dooddoener die mensen mij heel vaak zeggen, ja, ik loop met de

0: komt. Maar ja, wij hebben een van de klinieken tegenover een vijvertje. En dan staan mensen stil bij de vijver met die hond. Dus lopen. Echt een half uur aan één stuk. En zorgen dat je hartslag boven de 100 komt. Dan doe je echt wat aan je conditie. En dat helpt dus ook niet op een elektrische fiets.
1: En dus ook niet stilstaan met de hond. Nee, lopen met de hond.
2: Nog vaak. Maar twee keer per week krachttraining. Dan moet ik nog wel eventjes aan gaan doen. Dat kom ik niet aan. Ik weet niet of jij dat doet. Maar...
1: Ja, niet heel lang.
2: Nee.
1: Nou, goed.
2: Goede voornemens.
1: We nemen het allemaal ter harte.
2: Inderdaad. Ander nieuws dan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 een schadepost van 20 miljard veroorzaken als er niet iets aan gedaan gaat worden. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Het gaat om de kosten van bestaande en nog te verwachten afsluitingen en andere beperkingen voor het verkeer over de weg en over het water. Een groot deel van de Nederlandse bruggen, viaducten en sluizen is de komende tijd aan vervanging en renovatie toe. Maar hiervoor is niet voldoende geld beschikbaar. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de sluis en het gemaal bij Eefde, waar het Twentekanaal van afhankelijk is.
3: Wij weten al sinds 2018 dat dit een probleem is. En een gemaal vernieuwen, dat plan ligt natuurlijk al heel lang op de plank, maar de klap wordt er niet op gegeven. Er zijn meer belangen dan alleen de economie. Als je zag hoe ver eigenlijk het water nodig is vanuit het Twentekanaal, en dat is niet alleen voor scheepvaart, maar ook voor de grondwaterstand hier in de regio, dan denk ik dat wij vooral samen met de waterschappen en Vitens moeten gaan optrekken om hier toch heel snel actie te krijgen.
2: Aldus Anne Rut Schrijgrond van Port of Twente, eerder bij ons in de uitzending. Minister Karremans van Infrastructuur zegt in een reactie dat de problemen bekend zijn en dat het kabinet over een paar weken met maatregelen komt.
1: En daar zijn ze weer, de zwerfkatten en het afschieten daarvan. Een landelijk verbod hoeft niet zo nodig van minister Van Essen van Landbouw. Provincies mogen er zelf over beslissen als het gaat om maatregelen om weidevogels te beschermen. Overijssel overweegt het, dat afschieten. Naar voorbeeld van Friesland, daar werden de afgelopen jaren ruim 1200 wilde katten gedood. Nou, allemaal wild waren ze niet, groot percentage bleek niet wild te zijn. Volgens de minister heeft het trouwens ook nauwelijks effect gehad op het teruglopend aantal weidevogels. Hij benadrukt dat het onnodig dierenleed wel moet worden voorkomen. En hij wijst op alternatieven. Wat ook kan, is het vangen en mogelijk castreren van zwerfkatten.
2: Ja, dan het vuurwerk, want Enschede is koploper bij het inleveren van vuurwerk. Door het hele land konden mensen afgelopen weken vuurwerk inleveren in aanloop naar het vuurwerkverbod. Mensen in Enschede leverden bijna 700 kilo in. Het grootste gedeelte kwam waarschijnlijk van deze man, zei hij vorige week tegen de Tubantia.
4: Het is vuurwerk wat ik jaren geleden al heb gekocht. Dat was gewoon vuurwerk wat ook de kinderen gebruikten. En dat heb ik nu ingeleverd omdat ik in de krant las dat je kon inleveren. En ik wilde het ook niet meer thuis hebben liggen, want ik deed er toch niks mee.
2: Bij de komende jaarwisseling wordt consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk zoals sterretjes blijft toegestaan.
1: En zoals gezegd, straks gaan we naar Hardenberg. Onze verslaggever is daar. Hardenberg wil even geen asielzoekers, geen directe vluchtelingen meer opvangen.

0: Bruno Mars en On My Soul zijn laatste nummer. 7:15, je luistert naar Radio Oost. We zeiden het net al, Hardenberg wil de komende 2 jaar geen grootschalige asielopvang. Gemeenten moeten voldoen aan de spreidingswet en dat voldoet dus Hardenberg daarmee niet. En zijn ze dus op de lijst gekomen van weigergemeentes van minister Van den Brink van asiel. Verslaggever Harro Brouwer is in Hardenberg. Harro, Hardenberg heeft er wel goede redenen voor, toch?
1: Je zegt het al, geen asielzoekerscentrum hier meer in Hardenberg willen ze. En dat heeft ermee te maken dat in maart liep het contract hier af met het COA. Ik sta hier bij het asielzoekerscentrum dat langzaamaan wordt ontmanteld. He, dus geen asielzoekers hier meer, maar alleen bouwvakkers die alle units demonteren. Ik zie, als ik even over het hek kijk, helemaal achteraan. Is één bouwlaag al verdwenen en hiervoor staat het nog. Met allemaal plaketten erop. Waarschijnlijk met informatie van wat ermee moet gebeuren. Maar in elk geval, in maart zouden dus de asielzoekers eruit moeten zijn. Het werd uiteindelijk juli. Ja, en nu zegt de gemeente, geef ons maar even 2 jaar geen nieuwe asielzoekers. Dat is het verhaal.
0: Ja. Maar ja, dan kom je dus wel op de ladder van de minister te staan als weigergemeente. Denk je dat, en alle gemeenten, we spraken net de burgemeester van Dinkeland tenslotte, staat ook op die lijst. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen, nou ik zal het geen uitvlucht noemen, laten we zeggen reden om dan niet nu op te vangen. Is die terecht? Hoe denken ze daarover in Hardenberg?
1: Nou ja, verschillende meningen. Ik heb naast mij staan Anne van den Hoek. Anne is directeur-bestuurder van In Beeld, een organisatie die juist opkwam voor de asielzoekers die hier jarenlang hebben gezeten. Asielzoekers konden hier in Hardenberg terecht voor een praatje, om vrijwilligerswerk te doen. Noem het maar op, inburger ook, Nederlands leren. Die asielzoekers zijn er niet. Dus dat toch eventjes vragen. Ja, mevrouw Van den Hoek, de huidige situatie, hoe kijkt u daarnaar?
2: Het feit dat die ontmanteld wordt of dat er überhaupt geen AZC meer komt? Ik bedoel,
1: nou, laten we beginnen met eerst de ontmanteling.
2: Ja, die loopt traag en gedegen, zeg maar. 17 juli zijn de laatste bewoners weggegaan. Toen zijn de huismeesters van COA intern het meubilair en alle losse dingen zijn ze naar de opslag gaan brengen en verwijderen wat weg moest. En daarna is eigenlijk het hele ontmantelingsproces begonnen met de bouwbedrijven. En dat loopt gewoon langzaam en gestructureerd.
1: Ja, en het feit dat het AZC hier stopt, dat was een afspraak.
2: Een afspraak is een afspraak, hè. Maar we wisten allemaal dat het moeilijk ging zijn. Er zijn gewoon bedden tekort, dus het was te verwachten dat dit ook langer ging duren. Maar uiteindelijk is het COA gelukt om 700 mensen over het hek van alle andere gemeentes heen te gooien. Ze zitten door het hele land met hele schrijnende gevallen die een baan hebben moeten opzeggen, huilend die weg zijn gegaan, maar uiteindelijk wel ergens onderdak hebben gevonden.
1: Het asielzoekerscentrum is hier nu klaar, wordt ontmanteld. Ja, en dan die andere discussie, een nieuw asielzoekerscentrum, daarvan zegt de gemeente, doe maar twee jaar even niet.
2: Wat een onzin, echt. Ze hangen alles op aan de sluiting van dit AZC en dat niet prettig is verlopen omdat we er te lang over hebben gedaan. Maar we hebben gewoon een probleem in Nederland. Dat als elke gemeente zegt, ja, geef ons nog maar even 2 jaar, betekent dat er straks duizenden mensen op straat liggen. Niet alleen op de Rapel, in het gras, maar ook gewoon in onze steden. Onzin. Spreidingswet is spreidingswet. Daar moeten ze zich gewoon aan houden. Dus als zij 2 jaar uitstellen, dan duurt het weer nog eens 2 jaar voordat er een bouw begint. Ja, dan is het dus 4 jaar. Waar gaan dan die mensen heen? Het zijn er 300 nog wat. Het zijn er geen 700.
1: Ze voldoen, zoals eerder hier het geval.
2: Ja, en ze voldoen ook nog niet aan de opvangnorm voor de Oekraïners. Ja, dit is gewoon onmenselijk.
1: Denkt u trouwens dat als Hardenberg zich zo opstelt, dat andere gemeenten denken, oh, wacht eens even?
2: Nou, ik denk dat toen wij de sluiting gingen doorzetten van deze locatie, heel Nederland zei, bij ons moet dat ook dwangsommen. Dus daarin waren we een voorbeeld. Ik denk dat er nu politiek gevolgd wordt wat andere gemeenten zeggen, nu even niet. Ja, in dit geval gaat het over, we hebben 10 jaar meer gedaan dan de rest. Dus nou mogen we wel even wachten. Maar dat lost natuurlijk geen probleem op en is ook niet solidair met andere gemeentes.
1: Ja, Marcel, je hoort het.
0: Ja. Harde kritiek.
1: Het maakt het allemaal niet makkelijker.
0: Nee, en harde kritiek op de gemeente inderdaad, hoor ik van mevrouw Van den Hoek.
1: Zeker.
0: Inderdaad, en ze heeft gelijk. Dan moeten andere gemeenten dat natuurlijk gaan opvangen, want anders slapen er dus weer mensen buiten. Nou, ik denk dat de discussie wel gaat lopen in Hardenberg, toch? Als die al niet liep.
1: Nog maar even vragen. De discussie, hoe gaat die hier lopen in Hardenberg?
2: Ik heb echt geen idee. Ik denk dat Doen 22, waar de wethouder van is, heeft een verkiezingsbelofte gedaan, geen AZC. Of in ieder geval zorgvuldig afwegen met de samenleving. Maar volgens mij kan iedereen zien dat de samenleving en politiek op dit moment niet zo goed met elkaar kunnen communiceren. Dus ja, uitstel komt uitstel, afstel hoop ik niet.
1: Het wordt een groot vraagteken en we gaan het allemaal meemaken hier, Marcel.
0: Absoluut, want dan is er ook nog de wet. En de wet, de spreidingswet in dit geval, daar moet je je natuurlijk aan houden, ook als gemeente.
1: Ja, het is dan inderdaad de vraag, wat gaat Den Haag hiervan vinden?
0: Dat is de vraag. Binnenkort zullen ze op audiëntie mogen komen bij de minister van Asiel. Dus dan gaan we dat weer afwachten. Harro, dankjewel vanuit Hardenberg, daar waar het asielzoekersprobleem nog altijd speelt. En de discussie in volle hevigheid is losgebarst. Nu Fleetwood Mac en Everywhere. Dat geldt niet voor de opvang van asielzoekers.

0: Bijna 8:55. Je luistert naar Radio Oost.
1: De Military Boekelo.
0: Ja. Dat was een digitaal paard, volgens mij, wat we hoorden. De Military Boekelo komt eraan, de 55ste editie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Gaat met name natuurlijk deze dagen, Benjamin, over netwerken.
2: Ja.
0: Bedrijfsborrels, bokbier.
2: Zeker.
0: Al het toet Enschede, toet Twente, moet ik zeggen, komt daar naartoe.
2: The business and the pleasure.
0: Vooral business and pleasure. Maar het draait natuurlijk ook wel om hoogprofessionele paardensport met hoogprofessionele paarden. Moeten natuurlijk goed worden verzorgd. Dat gebeurt in grote tenten op het terrein. Die zijn ingericht als stal. Verantwoordelijk daarvoor is stalmeester Jan Blauw en zijn team van vrijwilligers.
3: Hier mijn stalletje laten zien. Van binnenuit. Dus kijk, dit is een stal. Die kunnen ook nog lekker. Ze kunnen ook nog lekker straks naar buiten staan kijken. En daar hebben ze dan ook. Met dit warme weer. Nou, daar staan de paarden ook lekker met het hoofd die kant op. Die kant gaat los.
4: Dus ja, het is gewoon een luxe resort is het voor ze.
3: Ja, ze hebben het hier echt lekker voor elkaar. Ja, dit is mijn domein. Ik zorg dat alle paarden hier terecht kunnen tijdens Military Boekelo. En daar zijn we dus op het moment gewoon heel druk mee bezig. Om alles voor te brengen, dat de paarden het straks allemaal goed hebben.
4: Want hoe hou je de paarden tevreden? Want dit is natuurlijk een tijdelijke stal. Maar het moet dit natuurlijk wel in topconditie zijn.
3: Ja, die stal, daar gaan ze gewoon 6-7 dagen gaan ze daarin. En het moet gewoon in orde zijn. Er moet stro zijn, er moet kron zijn, er moet hooi zijn. En dat gaan we allemaal voor de tijd ook al in de stal gooien. Wij krijgen voor de tijd al te horen wat ze erin willen hebben. En dat gooien wij de voortijd in. Dus als de paarden daar binnenkomen, kunnen ze zo snel mogelijk naar de stal toe.
4: Het is wel belangrijk, hè? Dat die dieren een goede plek hebben waar ze het goed hebben.
3: Ja, hier is het altijd lekker rustig. We hebben ook dingen wat we moeten regelen. Er zijn altijd dingen, no branden, gewoon felle lichten. Daar heb je geen last van, maar s'avonds mag het hier niet te veel zijn. Dus er moet nog een extra kabel in, er moet nog dimlicht in. Dus dat s'avonds, tegen 11 uur, dan gaat het licht zakt helemaal weg met dimlicht. En dan hebben de paarden alle rust hier.
4: Misschien dat ik hier moet gaan slapen volgende week.
3: Ja, maar s'avonds 11 uur, dan is het hier rust.
4: En u bent dan stalmeester, zoals dat heet?
3: Ja.
4: Dat is een eretitel?
3: Nou, eretitel. Het is wel heel leuk om te doen.
4: Wat maakt het zo leuk dan?
3: Ja, je bent altijd met een heleboel mensen bezig. En de paardensport, ja, dat doe ik al vanaf mijn 6e, 7e jaar af. Dus. En dan groei je erin. We hebben zelf paarden. Dus, en dan groei je hier ook in. En dan word je een keer gevraagd. Ja, dan stap je niet meer.
4: Want hoe lang doet u dit nu al?
3: 36, 37 jaar.
4: En altijd bezig met de paarden?
3: Altijd bezig met de paarden. Vanmorgen al bezig geweest thuis. En ook weer hierin. En dan gewoon weer tot vanavond door. Dus, en we hebben een heel vast team waar we mee werken. In het begin van de week doen we het altijd met 2-3 man. De voorbereiding. Zorgen dat alles voor elkaar komt. Dat we alles besteld hebben. Wat er gebeuren moet. Nou, en dan is vanaf dit weekend. Ja, dan gaan we alles verder. De laatste dingetjes in doen. En vanaf maandag, dinsdag, ja, dan komt alles binnen.
4: En Boekelo heeft het goed voor elkaar?
3: Boekelo heeft het echt voor elkaar, ja. Wij doen er alles aan. Dus,
4: volgens mij ben je er klaar voor.
3: Ja, ik ben er wel klaar voor. Laat ze maar komen.
0: Stalmeester Jan Blauw. Chantal Everaert sprak met hem over de military.

0: met Simons hoorde je. En Catch and Release. En je krijgt zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
15: Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis, met ook een vestiging in Zwolle, gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf ontwerpt bouwprojecten, waterbeheersingssystemen en milieubeschermingsoplossingen. Daarvoor krijgt het bedrijf wereldwijd opdrachten. Deze verslaggever vertelt waarom het bedrijf banen gaat schrappen.
16: Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. Ook de architectuuractiviteiten die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen. De bestuursvoorzitter Heather Polinsky die laat in een persbericht weten dat deze ingreep nodig is. Zij heeft het over het aanbrengen van focus. Markt waar de vraag nog wel groot is, daar willen ze zich nu echt op richten.
15: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. 400 woningeigenaren langs het kanaal Almelo-De Haandrik krijgen van de provincie Overijssel een volledige vergoeding voor schade na werkzaamheden aan het kanaal. Toch moet de Raad van State beslissen of de provincie alsnog een verplicht projectplan had moeten maken. Volgens bewoners kan zo'n plan duidelijk maken wat er is misgegaan. De provincie erkent dat het plan destijds had moeten worden opgesteld, maar zegt dat dit inmiddels niet meer verplicht is. Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer een derde van de woningen de schade mogelijk door de werkzaamheden is veroorzaakt. Over 6 weken volgt de uitspraak. En in Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De politie roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. En dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Dan voor het weer nog een keer naar Margot. Ribbering Margot, het wordt een extreem warme dag, vertelde je al eerder. Nou,
17: ja.
5: Het ziet er inderdaad wel wat benauwd uit, maar het is vooral bewolkt in Hengelo.
17: Ja. We hebben nog steeds te maken met hele vochtige lucht achter het warmtefront, wat vanochtend vroeg met veel bombarie Friesland en de Waddeneilanden is uitgetrokken. Op sommige plaatsen in korte tijd 25 tot 30 millimeter met onweer daar. Maar bij ons is het droog. Met op dit moment dus nog vrij veel restbewolking. Het zijn hoge middelbare wolkenvelden. Dus het wordt wel wat een beetje lichter. Maar het is even geduld, AUB. Het is wachten op de zon. En dat gebeurt pas in de loop van de ochtend en in de loop van de middag pas. En dan gaat ook de wind langzaam die zuidcomponent krijgen. Op dit moment nog een lichte noordcomponent in de wind. Oost tot noordoost windkracht 2. Vanmiddag zuidoost windkracht 3. Ja, en dat tezamen moet dat leiden tot uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Wellicht gaan we ook richting een dagrecord. Dat dagrecord dat staat nog steeds op naam van 2011. Toen werd het in Enschede 25,3 graden. En als het dus allemaal mee zit, gaan we daar dik overheen met temperaturen van 25 of 26, misschien wel 27 graden vandaag.
5: Kijk, zou een liedje kunnen zijn. Waiting for the sun. Wachten op de zon.
17: Ja, inderdaad. Ja.
5: Kom niet verder dan Here Comes the Sun van de Beatles.
17: Oh, is ook mooi.
5: Ja, is ook mooi natuurlijk. Maar goed, die zon die komt er dus bij en die blijft erbij, afgezien van de komende nacht natuurlijk, maar morgen ook. Hè? Nog zo'n dag.
17: Ja, en dan hebben we de meeste zon vooral in de ochtend. Want we krijgen een vrij heldere avond en nacht met opvallend hoge temperaturen. De temperatuur komende nacht wordt niet lager dan 14, 15 graden. En daar beginnen we morgen mee. Dus het zou morgen wellicht nog iets warmer kunnen worden dan vandaag. 26 tot 28 graden. De meeste zon in de ochtend, 's middags vanuit het westen. Wel wat middelbare en hoge bewolking. En pas rond middernacht de regen. Misschien ook wel onweersbuien van het koufront. En als dat eenmaal gepasseerd is. Het koufront trekt in de nacht naar donderdag over onze provincie. Donderdagochtend valt er nog een bui. Dan wordt het 20 graden. Op zich zijn dat natuurlijk ook hele mooie temperaturen voor de eerste dag van oktober. Wel weer vrij veel bewolking op de donderdag. Maar daarna, vrijdag en in het weekend, dan komt de zon wel weer terug overdag. Want in de nacht en ochtend hebben we misschien wel kans op dichte mist. Overdag wordt het met een beetje zon 20 graden.
5: Ja, klinkt als een mooie herfst. Of na zomer nog. Ja, ik zie voor het eerst ook nu wel blaadjes vallen. Het begint wel te komen.
17: Ik zag ze al eerder vallen hoor.
5: Jij zag ze. Ik zie overal wat vallen. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dankjewel Margot. En een fijne dag.
17: Graag gedaan. Ja.
5: Dan de files die er over zijn van de ochtendspits staan op de A35 Enschede richting Zwolle. Die staat er iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer met 6 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo. Die staat er ook iedere dag tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 5 kilometer en ook 5 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek ook 5 kilometer en ook al daar 5 minuten. Dan nog even dansen met Dan Hartman. Hier is Relight My Fire.

0: film. Cyprus, de single-versie. Volgens mij gaat dit nummer nog heel lang door van Dan Hartman. En mag van mij ook, maar helaas.
1: Tijd tekort.
0: Meer zit er niet in de computer vandaag. 8:50 geweest. Tijd voor een overzicht van wat we vanochtend allemaal hadden. Veel ging het over het hart.
1: Zeker, en dan ook met name hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want vrouwen overlijden daar relatief vaker aan dan mannen. We hadden het erover met cardioloog Marieke Ludwig uit Weijen. Ze vertelde dat er 3 risicofactoren zijn.
2: De klassieke risicofactoren, daar hoort dus het roken bij. Hoge bloeddruk, suikerziekte, zit het in je familie. Maar als je kijkt naar de nieuwe risicofactoren, dan is migraine een belangrijke. Met name dus voor die krampen van de bloedvaten. Auto-immuunziektes, dan maak je dus afweer tegen je eigen cellen. Moet je denken aan reuma of de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. En dan heb je nog de vrouwspecifieke risicofactoren. Dan moet je denken aan vroege overgang, maar bijvoorbeeld ook borstkanker. Het hebben gehad van borstkanker. En zwangerschapsvergiftiging of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dat zijn allemaal risicofactoren. En die zijn wat minder bekend, maar des te belangrijker. En daardoor lopen ze dus ook meer risico dan de mannen.
1: Cardiologen willen dat er meer onderzoek komt naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Om daar aandacht aan te vragen zijn ze vandaag in het rood gekleed, want het is ook nog Dress Red Day.
0: En dan wordt binnen een paar maanden duidelijk waar Dinkeland een AZC gaat vestigen. Op dit moment is de gemeente een van de zogenoemde weigergemeenten. Betekent dat ze nog niet voldoende asielzoekers opvangen, wat wel zou moeten volgens de spreidingswet. De burgemeester vertelt dat het een bewuste keus van de gemeenteraad is om het even rustig aan te doen met die opvang.
3: We hebben in een eerder stadium wel eens een fase gehad dat we heel ver waren bij een zoektocht. Daar heeft de gemeenteraad in dat tijd de pauzeknop ingedrukt, zoals dat heet. Dat had te maken met chaos in Den Haag en politiek Den Haag. Maar ook met het feit dat we vlakbij Denenkamp, en we beschouwen toch dat beetje als een onderdeel van Denenkamp, een noodopvang gevestigd is. Die zou gesloten worden, die is verlengd. Dat maakte dat voor de gemeenschap in Denenkamp toch het gevoel is, ja, we hebben al een opvangcentrum. Nou, dat leidde toen al tijd tot de politieke keuze om even te wachten. Maar goed, we zijn weer begonnen met het afronden van een zoektocht. En we hopen daar over niet al te lange tijd, maar goed, het gaat nog een paar maanden duren, duidelijkheid over te kunnen geven. En hoe we dat precies doen, het plan dat we daarvoor hebben, zal ik aan de minister uitleggen.
0: Burgemeester John Joosten van Dinkeland. Daar valt Oort Marsum ook in. Ons gesprek werd wat gestoord door hanen. Hij kraaide veel meer dan 3 keer. En ik weet niet of de burgemeester helemaal de waarheid heeft gesproken. Maar daar gaan wij maar vanuit.
1: Zo is het. Ja, waar in Dinkeland dus plannen worden gemaakt, wil Hardenberg juist geen plannen maken. De gemeente heeft om een uitstel van 2 jaar gevraagd. Ze vinden dat ze de afgelopen jaren genoeg hebben gedaan. De afgelopen 10 jaar had de gemeente namelijk een AZC die afgelopen zomer de deuren sloot. Uitstelplannen vallen niet in goede aarde bij Stichting In Beeld, dat zich de afgelopen jaren inzette voor mensen in het Hardenbergse AZC.
4: Wat een onzin. Echt. Ze hangen alles op aan de sluiting van dit AZC. En dat niet prettig is verlopen omdat we er te lang over hebben gedaan. Maar we hebben gewoon een probleem in Nederland. Dat als elke gemeente zegt, ja, geef ons nog maar even 2 jaar. Betekent dat er straks 1000 mensen op straat liggen. Niet alleen op de rapel, in het gras, maar ook gewoon in onze steden. Onzin. Spreidingswet is spreidingswet. Daar moeten ze zich gewoon aan houden. Dus als zij 2 jaar uitstellen, dan duurt het weer nog eens 2 jaar voordat er een bouw begint. Ja, dan is het dus 4 jaar. En waar gaan dan die mensen heen? Het zijn er 300 nog wat. Het zijn er geen 700.
0: Ze voldoen. Zoals eerder hier het geval.
4: Ja, en ze voldoen ook nog niet aan de opvangnorm voor de Oekraïners. Ja, dit is gewoon onmenselijk.
0: Ja, en zich niet houden aan de spreidingswet natuurlijk. Dat is wel het geval. We hebben een aantal weigergemeenten in onze provincie. Die hebben allemaal zo hun eigen redenen.
1: Zo is het.
0: Dus eerder hoorden we al van de burgemeester van Staphorst dat zij inmiddels een oplossing aan een oplossing werken. En ook de anderen zeggen er wel aan te werken, maar zeggen ook dat ze al veel andere mensen opvangen en statushouders ook huizen bieden. Afijn, deze discussie is voorlopig nog niet afgelopen. Voor ons nu wel vanochtend in ieder geval.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
6: Deze week Bertolf.

0: Bertolf uit Zwolle heeft de nieuwe oogst te pakken voor deze week. Heart Over Mind hoor je regelmatig voorbij komen tot aan vrijdagmiddag. Dan hebben we weer een nieuwe oogst gekozen.
1: Ja, ja.
0: Ook van nieuwe oogst gesproken. Jong talent, straks na 9 uur op je radio. Bent van Losser, niet meer jong, maar wel talent. Voor goede muziek, de vraag van de dag, een stichtelijk woord. En natuurlijk de pimpam plaat waar je zelf je inbreng weer mag geven.
1: Absoluut.
0: Op de letter
1: R.
0: Ah, de R van de Rolling Stones.
1: Oh, mooi, ja.
0: Ik zat Ringo Starr. Heeft ook een solo.
1: Ook heel mooi. Ja, ik zat te denken aan Radiohead.
0: Oeh, ja.
1: Hoor je natuurlijk
0: zou dat passen bij ons?
1: Ah, moet kunnen, toch?
0: Ramones.
1: Ramones,
0: hoor je
1: mooi.
0: Ook niet zo vaak. Ja, ja, ja, ja. en misschien deze. Ouderwetse rock and roll van Little Richard.
1: Oude ouwe.
0: Ja, dat is lekker toch wel. Dat hoor je te weinig, toch?
1: Even laten draaien.
0: Hoor. Ja, even laten draaien.
1: Ja, hebben we daar tijd voor?
0: Dan komt hij aan, Little Richard. Show like the fall. Good golly, Miss Molly, Little Richard kun je ook voor kiezen. Hebben wij nog iets met een R gevonden?
1: Ja, wel toch? Rihanna.
0: Rihanna. Precies. Good girl going back. Here's Umbrella. En tot morgen.

0: Goedemorgen met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Hey, Remo.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis, met ook een vestiging in Zwolle, gaat zo'n 1000 banen schrappen. Bij het bedrijf werken 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Waar de banen gaan verdwijnen is niet duidelijk. In Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De oorzaak moet nog worden onderzocht. En de moeder en zoon uit Enschede zijn gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor mensensmokkel.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
3: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
2: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
4: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
6: Radio Oost.

0: is van mij.
1: 9:10, doe maar.
2: Bert van Lossen. Bij Oost.
1: En sinds een dag of twee, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 29 september 2026. En de zomer is opnieuw begonnen. Het is vandaag uitzonderlijk warm voor eind september. 25 tot lokaal 27 à 28 graden. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht rond de 15 graden. En morgen opnieuw zomers met 26 tot 28 graden en veel zon. Donderdag duidelijk koeler, rond de 20 graden met kans op een bui. Wat is er in het nieuws vandaag? Nou, bij ons de Military Boekelo. Het parcours wordt aangepast. Volgens de organisatie wordt de cross veel intensiever. Vuurwerkzaak Diepeveen, een deal met het Openbaar Ministerie houdt een vuurwerkhandelaar voorlopig uit de cel. En Enschede is de koploper bij vuurwerkinleveractie. Daar is 686 kilo vuurwerk ingeleverd. Wat is er nog meer in het nieuws? Nou, meer Nederlanders vinden het gerechtvaardigd dat een man zijn vrouw slaat. Staatssecretaris Judith Thiele noemt de uitkomst van het onderzoek schrikbarend. Een 34-jarige Amsterdammer is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. En de Hoge Raad doet vandaag uitspraak trouwens tegen Willem Engel. Hey, leuk dat je erbij bent. Bij Oost, tot 1 uur ben ik jouw gasten hier op Radio Oost. Met zometeen Savage Garden, de Bouwzen heb ik zometeen. En natuurlijk de Pim Pam Plaat, liedjes of artiesten met de letter R.

0: First Aid Kit blijft een heerlijk radioliedje. Mijn Silver Lining hoorde je op radio. Ze is 8:30.
1: Van vandaag.
0: Even naar de vraag van vandaag. Er zijn van die dingen in een relatie die eigenlijk helemaal geen ruzie waard zijn. Maar waar je toch iedere keer weer kapot aan ergert. De vuilnisbak legen, maar geen nieuwe zak erin doen bijvoorbeeld. Of alle kastdeurtjes open laten staan. Of zeggen, we moeten binnenkort weer eens lasagne maken. Waarbij we natuurlijk betekent jij. En daarom de vraag van vandaag. Wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je gigantisch aan ergert? Dus wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je gigantisch aan ergert? Het mag ook betrekking hebben op huisgenoten. Nou, kom maar door via de radio. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Zometeen help van de Beatles. Dit is Cool and the Gang. Straight ahead uit de jaren 80.

0: The Beatles op Radio Zee in 2028. Daar kijk ik al naar uit. Komt er een vierdelige serie, een film over de Beatles. Over elke Beatle één filmpje.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oh, daar kijk ik nu ook al naar uit. Ja, nu nog twee jaartjes, maar iets om naar uit te kijken.
0: We zijn volop bezig met opnames voor die filmreeks.
1: Gaaf.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, Benjamin.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij de jas nog aan?
1: Ik heb het koud.
0: Heb je het koud?
1: In deze studio is het een stuk warmer, moet ik toegeven. Ja. Maar net bij ons op de redactie, ik had me toch koud. Ik zat gewoon te rillen. Ik zat mijn handen bij elkaar te wrijven. Dus ja, ik heb mijn jasje vast.
0: Hoe zit het met de veiligheid en klimaatbeheersing in de andere studio?
1: Vraag ik me soms ook wel af.
0: Ja, het is hier ook of heel koud, of het is heel warm.
1: Als het buiten warm is, is het hier koud en ook andersom.
0: Ja, nou, maar goed, dat maakt niet uit.
1: Ja, joh, als dat echt is.
0: De koffie is bruin en de hits zijn goed op radio. Zometeen, wat heb jij in het nieuws?
1: We gaan het hebben over hartklachten. Het is namelijk een Wereldhartdag. En we gaan het nog maar eens even hebben over die vuurwerkinlevenacties.
0: Ah ja, en zometeen natuurlijk de Pim Pam Plaat. Liedjes met een R of artiesten met een R zijn van harte welkom. Ik heb Robbie Williams al aangevraagd gekregen. En ook René, dat is de eerste zometeen. Een leuke hit uit de jaren 80. High time we went.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Hey, Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 9:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Er moet meer onderzoek komen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Die oproep doen cardiologen vandaag op Dress Red Day. Vrouwen overlijden relatief vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen, vertelt cardioloog Marieke Ludwig uit Weijen. Alleen de oorzaak daarvan is nog niet helemaal duidelijk.
14: We denken dat een van de factoren waarom vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten overlijden, is dat ze het minder goed herkennen. Maar daarbij is het ook zo dat vrouwen met name na en in tijdens de overgang een hoger risico lopen voor een hart- en vaatziekte dan mannen.
1: Een andere belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekte bij zowel mannen als vrouwen is overgewicht. Daarom heeft de cardioloog een simpel advies en dat is bewegen. In Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De politie roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan nu dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Vorige maand is de bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
15: Tussen 5 en 9 zie je een piek tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
1: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. En Enschede is met bijna 700 kilo koploper bij het inleveren van vuurwerk. In Deventer werd ruim 330 kilo ingeleverd en in Zwolle ruim 520. Door het hele land konden mensen afgelopen weken vuurwerk inleveren in aanloop naar het vuurwerkverbod. Van deze man, waar Tubantia mee sprak, kwam in Enschede waarschijnlijk het grootste gedeelte.
16: Ik heb nog een beetje rondjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd. Dus dan breng ik ze maar weg.
17: Ja. En hoeveel rotjes zijn het?
16: Oh, een vrachtwagentje vol.
17: Nee, want het busje waar het in moet, van het inleverpunt, dat is kleiner dan het busje van u.
16: Ja, dat klopt.
0: Oh, vandaar dat ze aan die kilo's komen.
1: Ja, inderdaad, bijna 700 kilo dankzij, ja, niet allemaal dankzij deze man, maar de meeste dingen wel. Bij de komende jaarwisseling wordt consumentenvuurwerk landelijk verboden, zoals je vast al weet. Alleen klein vuurwerk zoals sterretjes blijft toegestaan.
0: Sterretjes, ja? Ja, wel leuk, sterretjes.
1: Dat komt even, toch?
0: Ja, 9:55 op radio's. Ik heb even het weer voor je. Vandaag steeds meer zon. Uitzonderlijk warm voor eind september. 25 tot lokaal 27 à 28 graden. Vanavond blijft het lang warm. Vandaag zo rond de 15 graden. Morgen opnieuw zomers met 26 tot 28 graden. En veel zon. Donderdag duidelijk koeler, rond de 20 graden met kans op een bui. Maar eerst even genieten van vandaag en van morgen natuurlijk. Radio's, het is tijd voor Pimpam Blaad. Liedjes met een R. Die zijn van harte welkom en ook artiesten met een R. Heb jij er eentje voor me? Laat het me weten. Dub hem even op de Oost-app 0645671331 of via Facebook. Facebook/Bert van Losser. En dan de vraag van vandaag. Wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je gigantisch aan ergert? Heb jij iets, Benjamin?
1: Voeh, ik zit even te denken.
0: Of een huisgenoot of... Ik heb wel een voorbeeld. Ja. De lege wc-rol laten hangen, kastdeurtjes open laten, schoenen midden in de kamer, overal lampen laten branden.
1: Ik heb totaal geen klachten, als ik me nu zo even bedenk.
0: Je hebt geen klachten? Nee. Ook niet toen je nog thuis bij papa en mama woonde?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Okay.
0: Nou, Charles de Jonge, Denschede, die heeft wel eentje continu op de mobiele telefoon kijken terwijl er visite is.
1: Oh ja, of niet tijdens het eten. Ja, nu komt er wel bij.
0: Okay.
1: Tijdens eten mag er wel wat minder op de telefoon worden gekeken.
0: Nou, zij zit gewoon lekker te scrollen, Instagram te scrollen.
1: Nou,
0: een beetje.
1: Het ligt misschien ook wel een beetje aan mij, want zij eet gewoon één bord te eten en ik eet wat meer. Dus dan zit ze op mij te wachten, dus dan heeft ze niet zoveel zin in.
0: Ah, oké.
18: Tot 1 uur bij Oost.

King of Entertainment. Ik heb het over Robbie Williams, You Know Me, op Radio Oost. Het is 14 voor 10. Je luistert daar bij Oost. Ik ben Bert. Ik ben er tot 1 uur vandaag. In het kader van de Pimpamplaat liedjes met een R die kunnen worden doorgegeven via de Radio Oost app. En ook artiesten met een R. Reinhard Meij, als de dag van toen. Die ga ik ook doen. Zo meteen tussen 10 en 10:30 hier op Radio Oost. Tony kwam met deze suggestie. The Hughes Corporation and Rock the Boat.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis, met ook een vestiging in Zwolle, gaat zo'n 1000 banen schrappen. Bij het bedrijf werken 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Waar de banen gaan verdwijnen is nog niet duidelijk. In Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. En een moeder en zoon uit Enschede zijn gisteren veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor mensensmokkel.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni. Er werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
15: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: is 3:10. In dit uur spelen we hem weer. De voorbij de koffie dialect quiz. Blijf luisteren. Ik heb leuke liedjes voor je in het kader van de Pimpamplaats. Mag jij nog steeds liedjes aanvragen ook? Via Doostep 06-4567-1331. Liedjes die beginnen met een R. Of artiesten die met een R beginnen. Dus kom maar door. Via de Radio Step of via Facebook /Bert Verlosser. Zometeen Rock Voisin aan de outside. Heerlijk liedje uit de jaren 90. We trappen nu af met een hit uit de jaren 70. The Real Thing. And You To Me Are Everything.
1: Radio Oost.

0: Quasien aan de uitzijde, hoe die je voorbij trekken. Het is 11:50. Je luistert naar Radio's de Pim Pam Bla.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: En wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je gigantisch aan ergert? Laat het me even weten. Is het bijvoorbeeld een lege wc-rol laten hangen, kastdeurtjes open laten, schoenen midden in de kamer, overal lampen laten branden? Wil mij er nog wel eens overkomen. De vaatwasser net niet helemaal leegmaken, overkomt mij ook wel eens. De vuilnisbak leeg zonder nieuwe zak. We moeten dat nog even doen, terwijl jij het mag doen. Dat soort dingetjes. Dus laat het me even weten nog. Wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je dus gigantisch aan ergert of stoort? En partner mag je ook, voor partner mag je ook huisgenoten kiezen. Hè? 12:50 dus op radio's. Liedjes met een R, daar ben ik naar op zoek. Of artiesten met een R. Zometeen op radio's Joe Jackson met The Real Man. En Frank kwam met Kate Ryan. Heerlijk zomersliedje, past wel bij een dag als vandaag.

0: vrolijke muziek van The Family 5 Star. Rain or Shine op Radio Oost.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat doet jouw partner dat eigenlijk helemaal niet zo erg is, maar waar jij je gigantisch aan loopt te ergeren? Anja. Hij laat alle keukenkastjes openstaan. Ik loop de hele dag deuren dicht te doen. Nou, dat zou mij ook kunnen overkomen aan jou. Henk uit Almelo, ze zet de lege wc-rol bovenop de nieuwe rol. Vervanging is blijkbaar één stap te ver. Marianne uit Enschede. Sokken liggen altijd naast de wasmand, nooit erin. Ja, dat is wel een kleine ergernis ook. Of Jan uit Raalte. Ze vraagt wat ik wil eten en zegt daarna bij ieder voorstel: nee, daar heb ik geen zin in. Ja, vraag het dan niet, hè? Jan, verder gaat het wel goed toch, hè? Kleine ergernis, hè? Allemaal met een knipoog. Oh, dit is ook wel mooi, dit. Peter uit Oddenzaal, hij kijkt een serie zonder mij verder. Dat vind ik bijna vreemd gaan. Ja, dan zit je lekker in de serie en dan moet ze werken. Ja, ik zou het niet doen, maar Peter kan me voorstellen dat iemand het wel doet. Bert uit Nijverdal, tandpasta dopje. Nooit terug op de tube. Waarom bestaat het dopje dan? Ja, oké. Okay, nou, dankjewel. Tot zover dus de vraag van vandaag. Marianne Gillet, je hebt deze aangevraagd.

0: dit had zomaar... Ja, dit had zomaar een cap op kunnen leveren.
1: Een
0: cap.
1: Cap, oh ja.
0: De Family Doc zit er namelijk in. Steve Ronan, daar gevraagd deze door Marianne Gillet. Het is 10:58 hier op radio. Zometeen het regionale nieuws. Wat heb je mee?
1: Gaat het hebben over een demonstratie in Zwolle van een pro-Palestijnse actiegroep op 7 oktober. En oud-FC Twente-speler Brian Ruiz wordt de trainer.
0: Ah, mooi.
1: Mooi nieuws.
0: Ja, zeker. Ja. Zometeen verder natuurlijk hier met dit feuilleton hier op radio's. Met onder andere Danny Vera zometeen als de pinplaat, de pinpanplaat extra en rollercoaster.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Ja, een

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Het is 11:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
5: Een pro-Palestijnse actiegroep wil op 7 oktober demonstreren in het centrum van Zwolle. Volgens burgemeester Peter Snijders ligt die datum gevoelig. Hij heeft de organisatie daarom gevraagd een andere datum te kiezen, maar die gaat daar niet op in. De demonstratie is daarnaast volgens de regels aangekondigd. Op 7 oktober is het precies 3 jaar geleden dat er een dodelijke aanval op Israël plaatsvond door Hamas. Hierbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven. De demonstranten vragen aandacht voor onder meer de situatie van Palestijnen. De burgemeester ziet nog geen aanleiding om rekening te houden met onveilige situaties. Een man van 40 uit Diepenveen heeft volgens het Openbaar Ministerie honderden kilo's illegaal vuurwerk verhandeld. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een anonieme tip. De man heeft inmiddels een deal gesloten met het OM. Hij accepteert 141 dagen cel en een voorwaardelijke straf van 9 maanden. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. Er is een overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Huisartsen spoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. Volgens deze huisarts heeft dit te maken met een ander probleem.
6: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuisleven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken. Post, want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuisleven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
5: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken. En oud-FC Twente-speler Brian Ruiz wordt interim bondscoach in zijn thuisland Costa Rica. Ruiz speelde 3 jaar voor FC Twente, waarmee hij landskampioen werd in 2010 en een jaar later de KNVB-beker won. Ruiz is inmiddels 41 jaar en een aantal jaar geleden gestopt met voetballen. Sindsdien is hij bezig om trainer te worden. Het nationale team van Costa Rica zit in een dip. Na slechte resultaten werd de bondscoach ontslagen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
7: Moeten we het nog over het weer hebben?
5: Ja, waarom niet?
7: Ja,
5: lekker warm.
7: Ja. Volgens mij tikken we de 27 graden aan, hè?
5: Ik denk het wel. Ik heb mijn jasje hier nog wel aan. Maar als ik naar buiten ga, dan doe ik hem uit.
7: Ah, oké. Okay. Nee, maar het wordt vandaag gewoon heerlijk weer. Zometeen het uitgebreide weerbericht met onze eigen Margot Ribberink. En ze gaat ook weer een liedje toevoegen aan haar lijst. Hittekracht.

0: Vandaag wordt in Amerika National Coffee Day gevierd. En je weet dat je misschien iets te veel koffie drinkt wanneer je een presentatie van een uur al hebt afgerond voordat de rest überhaupt zit. Toch?
1: Leuk, goeie.
0: Of wanneer Starbucks inmiddels meer hypotheek op je huis heeft dan de bank.
1: Ja.
0: Dat is er ook wel eentje. Nederland en koffie is natuurlijk ook een behoorlijk serieus huwelijk. Ik hoef niet eens te vragen hoeveel koffie je vandaag drinkt. Veel belangrijker, dat is eigenlijk een vraagje. Hoeveel heb jij er al op dit moment? Dus laat me even weten, hoeveel heb jij er al op dit moment? Ik heb er eentje gehad.
1: Ja, van mij weet je het, hè?
0: Ja, jij niks.
1: Ik drink geen koffie.
0: Nee, en Marcel in de ochtend?
1: Die heeft er al, ja, die heeft er wel 3-4 achter kiezen, denk ik. Ja, ja, zeker wel.
0: Wordt hij dan ook steeds drukker ook?
1: Ja, hij is helemaal gefocust dan, hè? Als hij koffie drinkt, dan komt het helemaal goed.
0: Nou, laat me even weten, even een klein onderzoekje. Hoeveel bakken koffie heb jij nu al op? Het is 10:55, dus laat het me even weten via de radio.
2: Tot 1 uur bij Oost.
3: Lekker kopje koffie, dank u wel hoor.
4: Top.

0: Dit is misschien wel de beste radioplaat van Direct. Tenminste, dat vind ik zelf zo. Maakt mij wel vrolijk. Through the Looking Glass op radio's. Het is 16 voor 11 hier op radio's. Hoeveel koppen koffie heb jij nu al op? Laat het me even weten. Francis de Jong uit het mooie Hengelo. Ik zit achter mijn eerste bakkie. En lekker dat zo'n eerste kopje koffie 's ochtends smaakt. Jenny heeft er 2 gehad. Eentje nog maar. Ik werd wakker door de deurbel. En daar was Albert Heijn met de boodschappen. Koffie gezet met een koekje erbij. Als start van de dag. En genieten van Rollercoaster van Danny Vera. Arnold Hoek. Hoi Bert. Begin met 1 T. Vervolgens de thermoskan 9. Zal zo'n 7 koppen zijn. Groet uit Holte, Arnold. Zo, 7. Jacqueline heeft nog geen koffie gehad. En Jan Roosink heeft al 3 pakjes koffie gehad. Lekker, Jan. En Johan Jansen uit Zwolle. 2 koffie. En ik heb Janko aan de telefoon. Janko, goedemorgen. Janko.
1: Ja, goedemorgen, Bert.
0: Goedemorgen. Janko uit Nieuwe Leuze. Hoeveel bakken koffie heb je al gehad? Er zit wat
1: vertraging. Ik heb er inmiddels 4 op.
0: Oh, je hebt er 4 gehad. 4 bakken koffie. En hoe drink je de koffie?
1: 4.
0: Ja. Oh, dit is een...
1: Zwart.
0: Ja, oké. Okay. Dit is een...
1: Pure koffie.
0: Ah, oké. Okay. Dit is een Babylonische spraakverwarring, want er zit wat vertraging op de lijn, maar dat maakt niet uit. Ik heb een leuke radio-tv-oost-cap voor je, Janko, voor je mooie antwoord. En dankjewel, hè. Ja. En ik wens je een fijne dag. Er zit heel wat vertraging op, hoor je dat? Janko Rabbingen was dat uit Nieuw-Leuzen. Dan gaan we even wat aan doen. Vertraging op de lijn, dames en heren. De maan is sneller te bereiken dan de Radio Studio. Dat merkt u wel bij deze. 14 voor 11. Zo meteen gaan we een spelletje spelen. Namelijk de voorbij de koffie dialect quiz. Pas mooi bij het aantal bakken koffie natuurlijk, hè?

0: Another One Bites the Dust, you're the queen op Radio Oost. We gaan een spelletje spelen.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: En je mag zelf kiezen wat je wil. Een sportieve waardebon of de RTVO's cap voor jezelf en voor je huisdier. Want komende zondag is het namelijk Werelddierendag. Aan de telefoon Adrie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bert.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, heel goed, het pas.
0: Nou, daar ben ik blij om.
2: Ja, ja. Ik ook.
0: En nog druk met heel veel dingetjes?
2: Ja, tuurlijk, we wel. Dus we gaan met de cursusvak Twents natuurlijk, met Tickle College in Hengel. Dat gaat met aan de gang naar de herfstvakantie. Dus ja, dat is ook mooi.
0: Nou, hartstikke mooi. En ik zag nog een mooi fotootje van je. Je was laatst bij de collega's van 1 Twente.
2: Bij 1 Twente of bij... welke bedoel je?
0: Ja, ik zag een fotootje dat je ergens op bij een tv-studio of een radiostudio was.
2: Oh, dat is NPO1. Dat was Evenblij en...
0: Frank Evenblij. Dat vind ik een van de mooiste radioprogramma's. Op zondagavond is dat.
2: Ja, ter plekke was dat. Dat was natuurlijk weer zo'n onderzoek. Hadden ze dan over...
0: dialect, ik weet het weer.
2: Leur met een Twents accent. Ik zie helemaal geen baan. Dan moet je er zelf in creëren, denk ik dan maar.
0: Ja.
2: Heel moeilijk.
0: Dat zet je in. Ja, want ik op zondagavond af en toe, tenminste radio luister, stem ik altijd af op dat programma. Echt een leuk radioprogramma.
2: Ja, was hartstikke mooi. Ik heb heel veel reacties op gehad en ook heel veel positieve reacties. Dus,
0: nou, hartstikke goed toch?
2: Ja, het was een leuk interview. Dus ik heb natuurlijk nu weer vier verder bedacht.
0: De voorbij de koffiedialect quiz. Kom erop met de woorden. Dan zoeken wij, jij en ik dus aan de andere kant van de radio, de antwoorden. En zometeen na 11 uur gaan we dan de finale spelen van de voorbij de koffiedialect quiz. Ik ben een en al oor, Adrie.
2: Ja. Nee, dit zijn weer vier mooie woorden, vind ik. Het eerste is stiepelgat. En dat schrijf je STIEPELGAT. Dus stiepelgat. Is dat A, een uitgaanstype? Ja, je weet wel zo een die altijd in het café zit en stiepelgat. Is het B, een verwaand iemand? Of is het C, het gat waar de deurpaal in staat? Van de niemdeur bijvoorbeeld. Dus een stiepelgat, is dat A, een uitgaanstype? B, een verwaand iemand? Of C, het gat waar de deurpaal in staat.
0: Zo, een stiepelgat.
2: Stiepelgat. Ja, STIEPELGAT. Stiepelgat. Dan heb je het tweede woord. En dat is een knupwerk. En dat schrijf je KNUPWEARK. Knupwerk, is dat A, ijzervlechten? Is dat B, macramé? Ik weet dat gevreubel waar je een bloempot in kunt hangen. Of is dat C, een buiskoppeling? Dus knupwerk, is dat A, ijzervlechten? B, macramé? Of C, buiskoppeling?
0: Zo, ik vind ze lastig. Oh,
2: ja, dat wordt nog veel moeilijker. Maar je zegt dat elke toon zegt hij dat. En hij heet Goos.
0: Maar
2: heel veel. Ja, maar vind ik wel. Maar goed, je hoeft ook met 100% te scoren. Hè. Dat hoeft natuurlijk niet in het leven. Dat kan niet.
0: Ja.
2: Drie is Weent Jepsen. En dat schreef hij W-E-E-N-D-J-A met een omloop P-S-E. Een Weent Jepsen. Is dat A, een windvaan? Is dat C, een windjek? Of is dat C, een lichtzinnige vrouw? Dus een windjepse, is dat A, een windvaan, B, een windjek of C, een lichtzinnige vrouw?
0: Bestaan die?
2: Zeker. Uiteraard. Ja, ik weet het niet precies natuurlijk, want ik ben degene, hè, dat snap je natuurlijk maar. Nee, maar ze bestaan natuurlijk maar.
0: Oké. Okay.
2: Dan het vierde woord is gestuurder. Dat is G-E-S-T-O, omloopt A, D-I-G, gestuurder. Is dat A, gestuntel? Is dat B, rustig? Of is dat C, gemopper? Dus gestuurder, is dat A, gestuntel, B, rustig of C, gemopper? En het vijfde woord, dat is een veldhaan. En dat schrijf je V-E-A-L-D, A-A-A, N-N. Nou ja, je kunt ook zonder twee N schrijven, maar de nadruk ligt dus op den haan. Veldhaan, dubbel N aan het eind. Is dat A, een patrijs? Is dat B, een ooievaar? Of is dat C, een reiger? Dus wat is een veldhaan? A, een patrijs. B, een ooievaar of C, een reiger?
0: Nou, dankjewel.
2: Ja,
0: zometeen na 11 komen we met de antwoorden. Tot straks, hè.
2: Joe.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas, watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Op 7 oktober wil een pro-Palestijnse actiegroep demonstreren in het centrum van Zwolle. De burgemeester van Zwolle heeft de organisatie gevraagd een andere datum te kiezen, maar die weigert daar gehoor aan te geven. Een man van 40 uit Diepenveen, die honderden kilo's illegaal vuurwerk verhandelde, heeft een deal gesloten met het OM. En oud-FC Twente-speler Brian Ruiz wordt interim bondscoach in zijn thuisland Costa Rica.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Bij ons. Binnen nu en een uur gaan we kaarten weggeven voor de Military Boogaloo. Zometeen de finale van de Voorbij de Koffie Dialect Quiz. En het onmogelijk weetje gaat over stellen die blijkbaar regelmatig woorden over iets hebben. Maar wat is dat iets? Dat hoor je ook in dit uur hier op Radio Oost.
2: Radio Oost.

0: heerlijke muziek van Santana op radio's. We're all right, hoorde je. Het is 11:11.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Straks dus het onmogelijk weetje. En we gaan in dit uur ook nog kaarten weggeven voor de Military Boekelo. Met een extra lange zaterdag uitzending van de Bas en Bert ochtendshow. Eerst de warming-up. En dan 4 uur lang vanaf het Military terrein. Met onder andere Frans Bauer. We hebben Edgelia Romley. Dus wordt ontzettend leuk. Komende zaterdag dus. Even kijken. Het is 11:12. Dan is het tijd om even de finale te spelen. Echt de finale te spelen van de Voorbij de Koffie Dialect Quiz.
2: De Voorbij de Koffie Quiz.
0: En ik heb Johan Jans aan de telefoon. Johan, goeiedag.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Waar wil je voor spelen? Voor een sportieve waardebon of voor de RTVO's cap en de cap voor je huisdier?
3: Ik ga voor de cap.
0: Je gaat voor een dubbele cap dus. Je krijgt er ook één voor een huisdier. Want omdat het komende zondag natuurlijk Werelddierendag is. Daar hebben wij aan gedacht.
3: Dat klopt, ja.
0: Prachtig. Adrie?
4: Ja?
0: Ja, het gaat dus om een RTVO's cap voor Johan en voor een huisdier.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nou, dat is toch een fantastische en geweldige prijs. En eeuwige roem natuurlijk.
0: En Johan, heb je toevallig ook een huisdier?
3: Nee, helemaal niks.
0: Oh, maar goed, je kan de cap natuurlijk ook weggeven aan de buren, hè?
3: Zeker weten.
0: Zeker weten. Nou, Adrie, laat ons niet langer in spanning.
4: Nee, nou, ik ben begonnen met een stiepelgat. En een stiepelgat is het gat waar de deurpaal in staat. Dus dat is C.
0: Heb je die goed, Johan?
3: Ik heb C, ja, zeker weten.
0: Jij had C. Ja. Nou, laat ik dan toevallig ook C hebben.
4: Want een stiepel zit natuurlijk tussen de nienden. En die kun je voorthalen en dan kan ook de hele heuwagen en zo kan erin. En alle grote spul. Ja. Dus daarom zit er een stiepel tussen die beide duren.
0: Oh,
4: maar
0: heb je
4: dat natuurlijk aan een gat in waar je de stiepel in kunt zetten. Hè, als er helemaal niks aan.
0: Dan heb je dat weer goed uitgelegd, Adrie, hoor.
4: Ja.
0: Ja.
4: Knapwerk, dat was B. Dat is een macramé.
0: Die heb ik fout. Jij, Johan?
3: Ik ook.
0: Oké, ik had C. En jij?
3: A.
0: A, nee, zeg eens A, ja.
4: Ik heb nog wel aans een opzocht, hoor. Of ijzervlechten ook echt knupwerk was. Maar dat kon ik namens vinden. Geen enkel woordboek. Dus, maar wat andersom. Dus knupwerk is wel macramé, laat ik maar zeggen. Maar ik zoek het ook altijd aans een weer. Maar dit is toch echt macramé.
0: Oké.
3: Oh, nou, weer mag je net.
4: Ja, Weerdjepse, dat is C. Dat is een lichtzinnige vrouw.
3: Nee.
0: Ja, die heb ik goed, ja.
3: Nee, ah!
0: ik heb er nog voor gezegd ook, toch?
3: Oh.
0: Ja.
4: Oh. Ja.
0: Ja.
4: Een windvaan is een wind, je hebt, of een windvaan is bijvoorbeeld een windijzer. En windjack, dat weet ik helemaal niet. Dat besteed helemaal niet in Twente. Tenminste, niet de omzetting als windjepse. Dus, maar een windjepse is dus een lichtzinnige vrouw.
3: Oh, oké dan.
4: Ja.
3: Ik had B.
0: Nou, ik had C, dus ik sta voor met 2-1. Dus die cap gaat mijn kant op, Johan.
3: Ja, bijna.
4: Nou, ik ben er nog niet.
3: Dat twee.
4: Ja, gestadig, dat is ook weer, dat is rustig.
0: Ja.
3: Yes.
0: Ja, ik heb ook yes. Dus 3-2, het kan alleen maar gelijk worden.
3: Ja, gelijk spelen kan worden.
0: Ja, dan heb je nog gewonnen, Johan.
4: En het vierde woord is een veldhaan en dat is A, een patrijs.
3: En dat heb ik ook goed.
0: Die heb ik ook goed.
4: Ah.
0: Ja, dus... Ja, ja nee, 4-3. Adrie, ik mag toch Johan wel een RTVO's cap geven en voor een huisdier...
4: Alleen voor de meute. En hij is hartstikke enthousiast, tuurlijk.
0: Ja, hij is een van de meest enthousiaste luisteraars. We hebben alleen maar enthousiaste luisteraars. Maar er is er eentje die heel erg enthousiast is. Dat is altijd Johan.
4: Ja. Nou, dat vind ik ook. Nee, dat vind ik.
0: En Johan heeft nog iets... Een prachtige lach. Luister maar.
4: Ja.
0: Nou, als je Johan hoort lachen, dan kan je dag toch niet meer stuk.
3: Nee.
0: Nou, Johan, je krijgt van mij een RTVO's cap en ook eentje voor een huisdier.
3: Oké dan.
0: Gefeliciteerd. Bedankt voor het meedoen. Doei, doeg.
3: Adrien, bedankt.
0: Hoi.
4: Doei.
0: Adrien, de groeten.
4: Dankjewel.
0: Doei.

0: Vol passie, Clouseau natuurlijk. En we hopen binnenkort Koen Wouters aan de telefoon te krijgen in de Bas en Bert ochtendshow. Waarom? Omdat Bas Nijhuis alle teksten uit zijn hoofd kent van Koen Wouters. Ja? Echt waar. Ja, serieus. Oh, en van Clouseau. Hij is helemaal fan van Clouseau ook.
1: Moet je hem ook echt even testen dan?
0: Ja, nee. Gisteren waren we met de Oosttribune Theatershow waren we in het fantastische Delingsvaart. Hartstikke leuke mensen, hartstikke lieve mensen. Het was hartstikke leuk daar om daar te zijn. Ook een mooie zaal in de gashouwer. En toen heeft hij nog even Sweet Caroline gezongen, Bas. Bas kan echt goed zingen, hoor.
1: Voor de mensen die er niet bij waren, nou, volgende keer even een ticket scoren dan.
0: Komende zaterdag. Als je denkt bij jezelf, ik wil erbij. Ik heb de relatiekaart dan nog van Jan van Staar. Dus als je erbij wil zijn, komende zaterdag staan we in de Rechhof in Goor. Zaterdagavond met Bas, met Gert-Jan van Beek. Tijmen van Wissing speelt dan een thuiswedstrijd. en Jan van Staar. Dus komende zaterdagavond de Oosttribune Theatershow. Als je erbij wil zijn, schroom niet. Stuur even een appje met Goor of Oosttribune. Dan bezorg ik jou misschien wel wat vrijkaarten. Zometeen trouwens gaan we ook kaarten weggeven voor wat betreft de Military Book Club.
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Hoor je zometeen paarden begin ik. Dus ik zal het even laten horen. Dit dus. Deze, dit. En je hoort dan een liedje met een dier in de titel. Dan even appen Military. Dan zet ik jou misschien op de dobbelsteen. En dan bepaalt de dobbelsteen waar de twee vrije kaarten voor de Military naartoe gaan. En ik doe er ook een RTVO's cap bij. En de Military is ook hondjes kijken en honden kijken. Dus voor je trouwe viervoeter hebben we ook een cap.
1: Alles erop en eraan.
0: Even aan het onmogelijk weetje. Dit is iets waar stellen dus blijkbaar regelmatig woorden over hebben. Niet over de schoonfamilie, niet over de thermostaat en ook niet over wie de vaatwasser moet uitruimen. Volgens een onderzoek maakt ongeveer 20% van de stellen ruzie omdat een van de twee hier volgens de ander te veel geld aan uitgeeft. Dus waar geeft iemand te veel geld aan uit? Tenminste, volgens de partner.
1: Ik denk kleding.
0: Kleding?
1: Ja.
0: Is niet goed.
1: Oh.
0: Nou, kom maar door. Via de radio-step 0645671331. Heb jij het goede antwoord, krijg je van mij een sportieve waardebon te waarde van €50. Wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Bij Ethernet in Goor dreigt een groot banenverlies. En je had het er net al over, Military in Boekelo. Gaan we zometeen ook even vooruit op blikken, want dat begint allemaal overmorgen al, hè?
0: Oké, de Military Boekelo.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja,
2: Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed? Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Oh, vergiffen.
4: Meteen.
3: Nee, ik doe zoveel leuke dingen tegelijk. Zo, dit moet ik doen. Trouwens, Jan Tina, je bent erbij komende zaterdag. Ik heb 2 kaarten voor je voor de Oosterbunnen Theatershow. Wil je er ook bij zijn? App even Goor en dan stuur ik je wat kaartjes toe. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
5: Bij Ethernet in Goor dreigt een groot banenverlies. Het bouwmaterialenbedrijf overweegt om te stoppen met de productie van vezelcement golfplaten. Daardoor kunnen 57 van de 92 medewerkers op de locatie hun baan verliezen. De productie zou worden verplaatst naar fabrieken in Frankrijk en Litouwen. De vestiging in Goor moet vervolgens worden omgevormd tot een logistiek centrum. Volgens Ethernet krimpt de markt en wordt de Europese productiecapaciteit onvoldoende benut. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Waar het al zeker is dat er banen gaan verdwijnen, is bij het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. In totaal zo'n 1000. Het bedrijf, met ook een vestiging in Zwolle, ontwerpt onder andere bouwprojecten en waterbeheersingssystemen. Daarvoor krijgt het bedrijf wereldwijd opdrachten. Deze verslaggever vertelt waarom het bedrijf banen gaat schrappen.
6: Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. Ook de architectuuractiviteiten die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen. De bestuursvoorzitter Heather Polinsky die laat in een persbericht weten dat deze ingreep nodig is. Zij heeft het over het aanbrengen van focus. Markt waar de vraag nog wel groot is, daar willen ze zich nu echt op richten.
5: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Bij een botsing tussen een 45 kilometer auto en een personenauto in Hengelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de politie, ambulance als brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen is nog niet bekend. Beide voertuigen raakten beschadigd en zijn afgesleept. En de 55ste editie van de Military Boekelo begint over 2 dagen. Naast business en plezier draait het ook om de padensport op hoog niveau. En die paden moeten natuurlijk goed verzorgd worden. Dat gebeurt in grote tenten op het terrein. Deze stalmeester en zijn team vrijwilligers zijn daar verantwoordelijk voor.
7: Die staldier, daar gaan ze gewoon 6-7 dagen gaan ze daarin. En het moet gewoon in orde zijn, er moet stro zijn, er moet kron zijn, er moet hooi zijn. En dat gaan we allemaal voor het heet ook al in de stal gooien. Wij kregen voor het eten al te horen wat ze erin wilden hebben. En dat gooien wij er voor het eten in. Dus als de paarden daar binnenkomen, kunnen ze zo snel mogelijk naar de stal toe.
5: Ook wordt er in de stal speciaal dimlicht gebruikt, zodat de paarden rust hebben.
3: Dat verhaal heb ik wel eens verteld over de military. We hadden Ronald Nijboer, die was onze chef sport. En de military, nou, nu is het allemaal live op TV Oost. Omdat de jury dat ook alles beter kan beoordelen. Maar vroeger hadden wij een special, heette dat.
5: Ja.
3: 40 minuten uitzending military. Moest je de hele dag opnames maken, 's middags monteren. En je hebt allemaal verschillende hindernissen. En we hadden 1 hindernis, hadden we. Nou, je ging met 3 man het veld in. Jij deed dan bijvoorbeeld 4 hindernissen met de cameraman. Nou, ik zei de gek dan ook 4 hindernissen met de cameraman. Maar je hebt 13 of 14 of misschien wel 23 hindernissen. Maar goed, we misten dus 1 hindernis. De gaffel. Dat was zo'n, weet je hoe dat eruit zit?
5: Ja.
3: De giraf, de gaffel. Volgens mij heette het zo, de gaffel.
5: Ja.
3: En die hadden we niet.
5: Uh-oh.
3: Chef sport Ronald Nijboer even met de handen in het haar. Maar niet voor lang, want die dacht van joh, het was regenachtig. Oh ja, 3 jaar geleden was het ook regenachtig. Hadden ze ook dezelfde hindernis. Dus heeft hij die hindernis van 3 jaar geleden er tussen gemonteerd. Niemand heeft het in de gaten gehad, behalve 1 iemand. Dat was namelijk de sponsor van die hindernis.
5: Oh.
3: Die zat s'avonds lekker te kijken naar de tv. En die dacht van, nu komt mijn sponsorbord in beeld. Van een heel andere sponsor.
5: Die was niet blij.
3: Ja, nee, maar de tv-uitzending was wel gered natuurlijk.
5: Uiteindelijk wel goed gekomen.
3: Ja, vind ik een van de mooiste verhalen van de military.
5: Snel gehandeld.
3: Ja, nee, maar
5: dat kan natuurlijk.
3: Dat konden ze wel, de gebroeders Nijboer, snel handelen. Oh. Je hebt nog een Michael Jackson feitje.
5: Zeker. We kennen het nummer allemaal van de Beatles, maar er zijn heel veel artiesten die het nummer ook hebben gecoverd. Onder andere Ike en Tina Turner, Aerosmith ook, maar ook Michael Jackson.
3: Maar Michael Jackson, heeft hij dat liedje gedaan ook?
5: Die heeft dit liedje gecoverd.
3: Weet je, zullen we hem gewoon helemaal draaien?
5: Ja, laten we dat doen.
3: Ja, oké. Okay. Heerlijk. Een leuk feitje weer. En Michael Jackson heeft toch ook alle rechten gekocht van de Beatles?
5: Zeker.
3: Die kon dit liedje natuurlijk rechtenvrij uitbrengen.
5: In de jaren 80 was die Paul McCartney te slim over.
3: Ja. En later heeft hij er natuurlijk zelf centjes aan verdiend.
5: Heel veel centjes.
3: Ja, nu ook weer. Want nu gaat het ook weer naar de Evan Jackson.
4: Tot 1 uur bij Oost.

0: Cirkeltjes rond Circle of Life, Jordan, Sir Elton John op radio's. We gaan even naar de finale voor wat betreft het onmogelijk weetje.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Even naar het onmogelijk weetje. Volgens een onderzoek maakt ongeveer 20% van de stellen ruzie omdat een van de twee hier volgens de ander te veel geld aan uitgeeft. Joke Kieftenbel die denkt auto is niet goed. Johan Jansen cafébezoek is ook niet goed. Monique Wassen, ik denk dat de meeste mensen te veel geld uitgeven aan de action. Prulspul, nee, is niet goed. Horeca, Jan Horstman, leuk dat je nog even gesproken hebt afgelopen zaterdag bij de open dag hier bij Radio Oost. Niet goed. Jan Post, schoenen, niet goed. Uitgaan, niet goed. Nou, eens even kijken of we nog een winnaar kunnen krijgen. Jacco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, wat denk je? Wat is het?
3: Ik dacht aan de boodschappen.
0: Aan de boodschappen?
3: Ja.
0: Ja, boodschappen. Waarom denk je boodschappen?
3: Ja, ik denk toch dat er soms wel eens onnodig misschien dan wat gekocht wordt en de keuzes daarin gemaakt wordt.
0: Ja, maar ik denk dat wij mannen iets makkelijker zijn dan vrouwen. Wij stouwen die kar gewoon vol, hè?
3: Precies.
0: En wij komen altijd met dingen thuis die eigenlijk niet op het lijstje staan. En vergeet dingen die wel op het lijstje staan.
3: Juist. Dat denk ik wel.
0: Dat overkomt mij vaak. Dan denk ik, ik moet even naar de supermarkt. Zie ik allemaal lekkere dingen. Dat koop ik dan. En vervolgens, het belangrijkste heb ik dan niet gekocht.
3: Precies, ja. Nou, ik denk dat dan wel de reden is.
0: Nou, je hebt het helemaal goed, Jacco. 1 op de 5 stellen zou dus ruzie maken omdat er volgens de ander te veel geld wordt uitgegeven in de supermarkt.
3: Nou,
0: ik heb een sportieve waterbal. Die kan voor €50 online uitgeven.
3: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Nee. Nou, gefeliciteerd dan bij deze. En leuk dat je het mee hebt gedaan.
3: Ja, is goed. Ook bedankt hoor.
0: Oké, doedel. Groetjes, hè. Doedel. Het is 12:12.

0: ontplofte. Toch leuk dat jullie allemaal graag naar de military van Boekelo willen. En anders kun je met Bas en ondergetekende mee, hè, komende zaterdag. Hè? Want zaterdag staan we dus op de military Boekelo. Met onder andere Edcilia Romley, Frans Bauer gaan we ook nog even bellen. Komende zaterdag in de Bas en Bert Ochtendshow. De extra lange Bas en Bert Ochtendshow. Eerst de warming-up en dan vanaf de military.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Dit is de Dobbelsteen. Ik heb op 1 gezet. Gert op 2, Tony op 3, Marian op 4, Nicole op 5, Paul op 6, Hans. Nou. Zo. Gert. Gefeliciteerd. Gert Harbers. Want hij is namelijk op 1 gevallen. Je bent erbij dus komende zaterdag. Dit is Edwin Evers.

0: stuurde laatst nog een appje. Even, jullie zijn goed bezig. Ja, hij staat bij ons gewoon op de playlist. De nieuwe single van Edwin Evers, Vaste Grond, hoorde je voorbij trekken. En even bij het scheiden van de markt. Gefeliciteerd, Gert.
1: Dankjewel, Bert. Dankjewel.
0: Veel plezier. En we gaan elkaar zien komende zaterdag bij de Military.
1: En het mooi weer erbij. Droog. Dat is wat anders dan het modder in de afgelopen jaren.
0: Oké, nou, tot zaterdag. Hoi, hoi.
2: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
3: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
2: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
4: Samen, dat is wel het belangrijkste.
2: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
5: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
2: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij Ethernet in Goor dreigt een groot banenverlies. Het bouwmaterialenbedrijf overweegt om te stoppen met de productie van vezelcementgolfplaten. Bij een botsing tussen een 45-kilometer auto en een personenauto in Hengelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En in Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend. De politie doet onderzoek.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil.
20: Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
21: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
22: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
23: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja.

0: De Spider Murphy Gang. Een skandaal in Spermity.
1: Bent van Lossen. Bij Oost.
0: Tot 1 uur is dit Back to the 80s hier op Radio's. Jouw 80s lunch. En je kan nog een sportieve waardebon winnen van 50 euro. Hoe dat kan? Nou, Lionel Richie is inmiddels 77. Hij werd de afgelopen tijd behandeld voor hartritmestoornissen, maar heeft bevestigd dat hij, goed nieuws dus, terugkeert als jurylid van American Idol. En dat geeft ons natuurlijk een uitstekende reden om terug te gaan naar de Lionel Richie van de jaren 80. Ik wil een liedje van Lionel Richie op de dobbelsteen zetten. Dus heb jij een liedje voor mij, de jaren 80 van Lionel Richie, voor op de dobbelsteen?

dobbelsteen, laat hem even weten. Bijvoorbeeld Online Lang uit 83, Hello uit 84 of Dancing on the Ceiling. Kun je er ook gewoon op zitten met Dancing on the Ceiling uit 1986. Laat hem even weten dus. Welke van Lionel Richie zou jij graag willen horen? En wil je graag op de dobbelsteen voor een sportieve waardebon van €50? Laat het me even weten via 06 4567 1.

0: Time After Time. Blijft ook een fantastisch liedje van haar. Ik heb het over Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En deze komt bij elk jaren 80 feestje voorbij. Dan Aykroyd vertelde een prachtig verhaal uit de tijd van Ghostbusters 2. Hij en Bill Murray namen tijdens de opnames twee politiemotoren uit het wagenpark van de film mee. En vervolgens reden ze achter elkaar door een afgesloten Central Park in New York. Zwaailicht aan, sirenes aan en volgens Aykroyd geen problemen. Ze waren tenslotte de Ghostbusters.
1: Alles recht. Het is een hoender is geroosterde stoeter. Takken.
2: Pretel.
1: Opwarmen en krom.
2: Krom.
1: Hart maken.
2: Kloor.
1: Wie loort deze olle henne is even zien. Hoe op.

42 jaar geleden was het een hit in Nederland. Ray Parker Jr. uit de eerste Ghostbusters film. Zometeen het regionale nieuws en zometeen natuurlijk ook een Margootje. Want Margot Ribberink gaat zometeen een liedje toevoegen aan haar lijst Margot's Hittekracht.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: www.123gold.de.
12: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is bijna, ja, het is half 1 precies. Zo, man van de klok op dit moment. Céline met het laatste regionale nieuws nu op Radio Oost.
15: Goedemiddag. De gemeente Zwolle mag het pro-Palestina-protest niet verbieden komende 7 oktober. Volgens burgemeester Peter Snijders ligt de datum gevoelig en heeft hij de organisatie gevraagd om een andere datum te kiezen. De organisatie die met het protest aandacht vraagt voor de genocide in Gaza gaat daar niet in mee. De demonstratie is volgens de regels aangekondigd en de burgemeester ziet ook geen aanleiding om rekening te houden met onveilige situaties. Op 7 oktober is het precies 3 jaar geleden dat er een dodelijke aanval op Israël plaatsvond door Hamas. Hierbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven. Minister Jamie van Essen ziet niets in het landelijk verbod op het afschieten van zwerfkatten. Provincies mogen daar zelf over beslissen als maatregel om weidevogels te beschermen. Overijssel overweegt het afschieten naar voorbeeld van Friesland. Daar werden de afgelopen jaren ruim 1200 wilde katten gedood. Maar volgens de minister heeft dat nauwelijks effect gehad op de teruglopende aantallen weidevogels. Van Essen benadrukt dat onnodig dierenleed moet worden voorkomen. Hij wijst ook op alternatieven zoals het vangen en mogelijk kastreren van zwerfkatten.
16: Wat een onzin. Echt.
15: Welzijnsorganisatie In Beeld in Hardenberg is kritisch op het verzoek van de gemeente Hardenberg om de komende 2 jaar geen asielopvang te regelen. Directeur-bestuurder Anne van den Hoek noemt het uitstel onmenselijk.
16: Wat een onzin. Echt. Ze hangen alles op aan de sluiting van dit AZC en dat niet prettig is verlopen omdat we er te lang over hebben gedaan. Maar we hebben gewoon een probleem in Nederland. Dat als elke gemeente zegt, ja, geef ons nog maar even 2 jaar, betekent dat er straks duizenden mensen op straat liggen. Niet alleen op de Rapel, in het gras, maar ook gewoon in onze steden. En onzin. Spreidingswet is spreidingswet. Daar moeten ze zich gewoon aan houden.
15: Afgelopen 10 jaar ving de gemeente asielzoekers op. Die locatie sloot afgelopen zomer. planning was dat het begin dit jaar de locatie al ontmanteld zou zijn, maar dat proces verliep traag.
16: 17 juli zijn de laatste bewoners weggegaan. Toen zijn de huismeesters van COA intern het meubilair en alle losse dingen zijn ze naar de opslag gaan brengen en verwijderen wat weg moest. En daarna is eigenlijk het hele ontmantelingsproces begonnen met de bouwbedrijven. En dat loopt gewoon langzaam en gestructureerd.
15: Van den Hoek zegt dat het verzoek van de gemeente om een adempauze niet solidair is met andere gemeenten die zich wel aan de spreidingswet moeten houden. Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling kan nu dag en nacht. Meldpunt was al 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar, maar de chatfunctie was alleen nog tijdens werktijden te gebruiken. Vorige maand is de bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
17: Tussen 5 en 9 zie je een piek, dus in de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
15: Veilig Thuis krijgt elk jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: Oké, dankjewel. Dan gaan we eens even praten over het weer. Margot Ribberink, heb jij de mooiste dagen van de week in het verschiet als weervolger?
18: De mooiste dagen. Ik denk in ieder geval de warmste dagen van de week. Op dit moment is het kwik al behoorlijk opgelopen op de plaatsen waar vanochtend de zon al wel heeft geschenen. Markelo bijvoorbeeld 24,5, Delden 23,5. Maar er zijn ook een aantal plaatsen die vanochtend toch nog tegen wat hoge en middelbare wolkenvelden hebben aangekeken. Steenwijk 19,1, Giethoorn 19,4. Maar die zon die komt in de loop van de middag, als die wolkenvelden naar het noordoosten wegtrekken, overal tevoorschijn. En de temperaturen gaan nog verder omhoog. En waar komen we dan op uit? Nou, ik denk op de plaatsen waar het nu nog een beetje bewolkt is, op 25 graden, zomers warm in ieder geval. En op de warmste plek zal het, denk ik, misschien wel 27,5 graad gaan worden. En daarmee zullen we ook een dagrecord te pakken hebben. Dat staat in Twente, in Enschede, op naam van, 2011. 29 september 2011, toen werd het 25,3 graden. Nou, daar zitten we nu al bijna boven. Dus wat dat betreft is het uitzonderlijk warm.
14: Ja, gaat het ook het warmst worden weer in Enschede vandaag? Heb je daar
18: dat
14: inzicht in?
18: Dat denk ik wel, ja. Ja, ik heb er wel inzicht in en ik zet mijn kaarten op Enschede. 27,5, denk ik. Oh jee, er wordt meegetypt.
14: Ja, 27,5 hebben we opgeslagen bij deze Marco, natuurlijk. Mm-hmm. En we luisteren aandachtig naar je. En dan vanavond en vannacht en morgen komt er nog een dag aan, hè?
18: Ja, er komt nog een dag aan. En ook vanavond is het uitzonderlijk warm. Want het is natuurlijk zo dat de zon om 7:30 ondergaat. Maar tot 10:00 blijft die temperatuur boven de 20 graden. Daarna zien we dat het afkoelt naar 14 of 15 graden. Dat is de starttemperatuur van een hele warme woensdag. Met de meeste zon in de ochtend. 'S middags vanuit het westen wel wat bewolking. Een zuidoostelijke wind, net zoals vanmiddag. En temperaturen misschien wel nog ietsjes hoger. Dus 26 tot 28 graden. Noteert u maar.
14: Ja, oké. 26 tot 27 graden ook genoteerd. En dan gaan we wat stappen terug doen.
18: Ja, dan gaan we een flinke stap terug doen. Want 17 graden is de norm. Dus als we vandaag 27 graden halen, kun je je voorstellen, 10 graden boven normaal. Dat is echt heel bijzonder natuurlijk. En vanaf donderdag gaan we terug. En wat er gebeurt is dat er in de nacht naar donderdag een koufront passeert met regen- en onweersbuien. En daarna gaan we terug naar 20 graden. Ik denk dat donderdag wel een dag is met vrij veel wolken. En dat de zon vrijdag en zaterdag en zondag er weer bij gaat komen. Dus wat dat betreft is het wel heel uitzonderlijk dat we nu nog even in de zomer zitten. En vanaf donderdag 1 oktober een beetje in de herfst.
14: Ja. Blijven we dan rond de 20 steken de komende dagen? Na morgen bedoel ik, hè?
18: Ja. De donderdag is al een dag met 20 graden, maar dat is nog een dag met veel bewolking. En daarna zien we vrijdag, zaterdag en zondag echt prachtig nazomerweer in oktober. Met wat frissere nachtjes en kans op mist. Nou, als dat eenmaal is opgetrokken, en dat gebeurt nog wel in oktober, dan komt de zon tevoorschijn en wordt het alsnog 20 graden. Dus we zitten nog steeds boven normaal, ook in de eerste dagen van oktober.
14: Ja, zaterdag de cross country, de military van Boekelo, onder gunstige omstandigheden, denk ik.
18: Dat denk ik wel. Hè. De natuur heeft natuurlijk water nodig. Zitten springen op water. En dat ene frontje wat dan in de nacht naar donderdag passeert, dat levert niet genoeg op natuurlijk om de droogte te verlichten. Maar ja, voor Boekelo is het natuurlijk wel heel fijn dat het die dagen droog is. En dat het overdag in de zon nog zo'n 20 graden wordt.
14: Dankjewel, Margo.
18: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Ik kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
19: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
18: De Zeeuwse kust.
19: Margotje, Margotje.
18: Fantastisch, toch?
14: Margo, zit de kracht. Radio Oost. Nou, Margo.
18: Ja, nou ja, we zitten bijna op de tropische temperatuur. Er kan maar één nummer bij vandaag. En dat is natuurlijk Club Tropicana van Wham uit 1983.
14: Was je George Michael of Andrew Ridgely, Margo?
18: Nee, George Michael toch wel.
14: George Michael, hè?
18: Ja.
14: Wat een legende, eigenlijk.
18: Ja,
14: ja, ja, zeker. Dankjewel. En we spreken elkaar. Fijne dag. Dag, Margo.
18: Dag.

0: Staat ook op de playlist. Margo's Hittekrachten kun je op Spotify vinden. Deze van George Michael samen met Andrew Ridgely. Club Tropicana van Wham. Uit de jaren 80. Hij ligt in de hoek.
1: Is de dobbelsteen.
2: Ik zat op te zoeken.
0: Ja, nee, ik heb hem al gebruikt natuurlijk voor wat katen voor de military. Dobbelsteen. Lionel Richie vandaag. Waarom Lionel Richie? Nou, het gaat niet zo lekker met hem. Maar hij heeft toch wel aangekondigd dat hij American Idol gaat doen. Dus dat is wel leuk. In ieder geval positief nieuws. Hij heeft natuurlijk in het ziekenhuis gelegen, Lionel Richie. 77 inmiddels. Hij werd de afgelopen tijd behandeld voor hartritmestoornissen. Maar heeft bevestigd dat hij dus terugkeert als jurylid van American Idol. En daarom dus 6 liedjes van Lionel Richie. Rob Dijkhuis op 1 All Night Long. Stuck on You. Guus Mooi weer op 2. Op 3 Hello. Truus Boonstra, dankjewel. Op 4 Love Will Conquer All. Laurens Vos. Op 5 Dancing on the Ceiling. Christa en Herma. Say You, Say Me. Nou, laat ons niet langer in spanning.
2: Ik ga voor je. Het is nummer 3.
0: Nummertje 3. Hello van Lionel Richie. Een van zijn allergrootste natuurlijk. Die gaan we draaien hier op Radio Oost. Tenminste, als ik hem kan vinden natuurlijk. Lionel Richie. Hello. Is dit hem?
3: Hello. Is it me you're looking for? It's my Japanese joke.
4: That's okay. It's quite all right.
3: Because I really love this song.
4: Thank you.

What have I done to deserve this? The Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Het is 8-1. Zometeen. Ja, zometeen. Kort en Marjolein met de verjaardagskalender. Yeah.

0: We gaan even naar Cor en Marjolein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Wie zijn er allemaal jarig?
1: Nou, dat is de allereerste herenkapper van Nijverdal.
2: Ja.
0: Ah.
1: Die is 61 jaar geworden vandaag.
0: Hoe heet die?
1: Emiel.
0: Emiel. Oh, Emiel is jarig vandaag. Wie zijn er al meer jarig?
1: Dan Ron Jans, voetbaltrainer.
0: Ron Jans? Hoe oud is Ron Jans geworden?
1: 68.
0: Ron Jans, de voormalige voetbaltrainer natuurlijk.
1: Dan Nicolette Kluiver, presentatrice, 42 jaar geworden.
0: Oké.
1: Okay. De zoon van Adelle Bloemendaal, John Jones.
0: Ja.
1: Dat is acteur en ook de Vergeet Piet van het Sinterklaasjournaal.
0: Oh, de Vergeet Piet ook jarig vandaag.
1: Ja. En Nicolas Marsander. Voetballer.
0: Oh, Moisander. Oud voetballer van PEC Zwolle. Niklas Moisander. 41 jaar. De oud voetballer van Zwolle.
1: En Karel Klaver, hockeyspeler. 48 jaar.
0: Je hebt iets met poppenspelers, hè?
1: Ja. Nee, hockeyspeler.
2: Hockey.
0: Hockey. Oh, ik dacht een poppenspeler.
1: Mooi hockeyspeler.
0: Ja. Nou, ik spreek jullie al. Nee, morgen ben ik er even niet, want ik ben even een paar dagen weg. Morgen zit Oene, dus morgen moet je het met Oene doen.
1: Met wie?
0: Met Oene Loonstra, die zit er morgen en overmorgen. Vrijdag zit Everter. En als alles goed gaat, ben ik ook op de military. Maar het moet wel echt alles goed gaan de komende dagen.
1: Zeker.
0: Ik wens jullie een fijne dag. Doei.
1: Doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Overijsselaars herkennen hartklachten het slechtst van Nederland. Vooral klachten bij vrouwen worden slecht herkend. Bij Eternit in Goor dreigt een groot banenverlies. Het bouwmaterialenbedrijf overweegt om te stoppen met de productie van vezelcementgolfplaten. En bij een botsing tussen een 45 kilometer auto en een personenauto in Hengelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Het is weer Pies en Freya. Ja, Phil Collins en Paul McCartney hadden heel lang ruzie. Eindelijk is het blijkbaar bijgelegd. Nou, fijn. Maakt het 1:08. Goedemiddag.
1: Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
0: Fijn dat je lekker naar de radio luistert op deze dag, waarbij we toch wel veel mogen verwachten van het zonnetje. Heel benieuwd naar hoe dat gaat zijn. Ik had het in alle eerlijkheid niet meer verwacht, zo aan het einde van september. Maar fijn dat je in elk geval lekker de radio hebt aangezet. En dat is een goede keuze, want je krijgt fijne muziek te horen. Wat dacht je van zometeen de nieuwe oogst in handen van Bertolt en de boss Bruce Springsteen? Komt er ook aan.

en de Crocodile Rock op Radio Oost. Nou, van dit liedje kun je toch bijna niet stil blijven zitten? Nee, ik in elk geval niet. Maar mocht je direct je rek- en strekoefeningen hebben gedaan, dan is dit misschien wel wat voor jou. Wellicht heb je het al gezien. Elke ochtend kun je op TV Oost genieten van Overijssel Beweegt. Kun je ook terugkijken op oost.nl. Binnenkort zijn er nieuwe opnames. Jij kan ook meedoen als je wil. oost.nl/Overijssel Beweegt. Ga eens even een kijkje nemen.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Ja, een

0: Een minuutje over 1:30 is het. Tijd voor het nieuws. Shireen Beunen heeft dat voor ons. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Door problemen met het koelsysteem lijkt het erop dat de Schech in Deventer in oktober niet open kan gaan. Omdat de problemen specialistische kennis vergen over de ijsbaan, is het probleem niet zomaar opgelost. Vrijdag hoopt de ijsbaan meer te kunnen zeggen. En ook de ijsbaan in Enschede heeft problemen. Die problemen gaan dan weer over het dure energieverbruik. Uitbater OptiSport vindt dat het achterstallige onderhoud en de technische gebreken de kosten flink omhoog jagen. Maar de gemeente is het daar niet mee eens. Vorig jaar sloot de gemeente Enschede een 10-jarig contract met OptiSport en pompte eenmalig €250.000 in de ijsbaan. Nu komt er een onafhankelijk onderzoek waaruit moet blijken wie er gelijk heeft. In Almelo is vannacht een geparkeerd busje volledig uitgebrand. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. En de politie roept ook mensen op om meer informatie hebben zich te melden. Dagelijks sterven 52 vrouwen aan hartziekten, maar overijsselaars herkennen de risico's maar slecht. Cardioloog Marieke Ludwig van de medische kliniek in Weijen maakt zich zorgen. Vrouwen overlijden relatief vaak aan hart- en vaatziekten, eerder dan mannen. De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk.
2: We denken dat een van de factoren waarom vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten overlijden, is dat ze het minder goed herkennen. Maar daarbij is het ook zo dat vrouwen met name na en in tijdens de overgang een hoger risico lopen voor een hart- en vaatziekte dan mannen.
1: Vrouwen hebben andere klachten dan mannen. Zo ervaren ze geen druk op de borst, maar zijn ze kortademig, hebben pijn tussen de schouderbladen en hebben ze het gevoel dat de BH-band te strak zit. Het is zogenaamde Dress Red Day en daarmee vragen cardiologen vandaag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Oud FC Twente-speler Brian Ries wordt interim bondscoach in zijn thuisland Costa Rica. Ries speelde 3 jaar voor Twente, waarmee hij landskampioen werd in 2010 en een jaar later de KNVB-beker won. Ries is inmiddels 41 en een aantal jaar geleden gestopt met voetballen. Sindsdien is hij bezig om trainer te worden en het nationale team van Costa Rica zit in een dip. Na slechte resultaten werd de bondscoach ontslagen. Meer hierover lees je op oost.nl of in de app.
0: Dankjewel. Best wel een warme dag vandaag. Hè? Momenteel is het nog ietsje frisser, rond de 20 graden. Maar dat kan maar zo oplopen tot zo'n 27 of zelfs 28 graden. Er is wel een beetje bewolking, maar toch ook wel die zon. Het blijft ook vanavond nog lang warm. En uiteindelijk zal het afkoelen naar een graadje of 15. En het blijft droog.
3: Bij Oost in de middag.

0: Mark Cohn hoorde je op Radio Oost. En Walking in Memphis. Een ode aan al die grote muziekhelden die daar in Memphis muziek maakten. Waaronder bijvoorbeeld Elvis.
1: Paula's platenkast.
0: Geen Elvis voor je meegenomen vandaag. Wel iets heel anders fijns uit mijn platenkast. Dus ik zou zeggen, doe even je ogen dicht. En ga denkbeeldig in een leie oude fauteuil zitten. In een donker knus hoekje van je huis. Schenk even een lekker kopje thee in of kopje koffie. Doe een gebreide dekentje over. En geniet gewoon even van de muziek. Want dat is wat mij betreft hoe je het beste toch van vinyl kan genieten. Hè? Dat je elk kraakje lekker kan horen. Ik heb ook een hele fijne voor je meegenomen. Ik zei het net al. Je kent ze namelijk van deze plaat. Ik heb het natuurlijk over de Kings uit Engeland. Maar ik heb voor je meegenomen het nummer waarmee ze doorbraken. En eigenlijk is dat best wel een belangrijk nummer geweest in een beetje de rockmuziek. Want hoe zij muziek maakt en dan vooral die harde gitaar, en daar hou ik ook wel van, is vrij vernieuwend geweest. Dat heeft heel veel andere mensen die dit soortzelfde muziek maakten geïnspireerd. De manier waarop zij de gitaren gebruikten, dat geluid dan een beetje verdraaide. Nou, je moet het zelf ook maar gewoon luisteren. Dan weet ik zeker dat je ook wel snapt waarom ik dit een van de fijnste nummers vind van The Kinks. The Kinks uit 1964 is dit You Really Got Me.

John Paul Young op Radio Oost maakt het een paar minuten voor twee. Je hoorde Love is in the Air. Ja, en in Kenia hing er wel iets heel erg bijzonders in de lucht. En dan denk je, Kenia, dat is wel heel erg ver hier vandaan, Paula. Nou, geloof me, ik heb echt een goede reden. Want ze zijn al een jaar lang aan het reizen. Afkomstig uit Enschede, maar inmiddels aangekomen met hun busje in Kenia. Hoe dat allemaal precies zit, dat hoor je zo meteen. Want ik ga ze even met ze bellen, kijken hoe het met ze gaat. Ik heb het allemaal meer over Carlijn en haar hele gezin, die daar dus al een jaar mee bezig zijn. Zijn lekker op rondreizen en zien daar van allerlei mooie dingen en doen ook bijzondere dingen. Straks meer.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Laatste nieuws in Overijssel. Een automobilist is tegen een boom- en lantaarnpaal in Diepeveen gebotst en is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Zwolle mag het pro-Palestina-protest van 7 oktober niet verbieden. De demonstratie gaat niet in tegen de regels. En door problemen met het koelsysteem lijkt het erop dat de Schech, de ijsbaan in Deventer, in oktober niet open kan gaan. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim €300 miljoen hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de twee huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noordern en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
18: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
19: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
18: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
19: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Radio Oost.

The Monkees op Radio Oost en I'm a Believer. Hey, heb jij binnenkort nog een vakantie staan? Of misschien gewoon een fijne autotrip? Nou, de ultieme autotrip hoor je zo meer over.

0: Ryan Paris hoorde je met Dolce Vita op Radio Oost. Ja, en van Dolce Vita in Parijs of in Frankrijk gaan we nu toch even naar een andere plek. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe het vandaag gaat zijn qua weer. Het is een mooie dag. Ik zou me best kunnen voorstellen dat misschien een paar mensen even de barbecue aanzetten, toch? Dat je dit geluidje een beetje hoort. En dan ruik je natuurlijk ook die lekkere barbecue lucht. Dat heb je direct door, hè? Zeker als het gewoon van die kolen barbecue is. Nou, stel je nou eens voor dat je datzelfde barbecue geurtje ruikt, maar niet dit geluid hoort, maar dit geluid. Dat is raar, hè? Ja, ik denk dat je dan wel even vreemd opkijkt van wat gebeurt me hier. Nou, het gebeurde afgelopen tijd in Kenia, waar Carlijn samen met haar gezin rondrijdt. Uit Enschede komen ze op de dag af vandaag een jaar op reis, inmiddels dus in Kenia. Carlijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, in jullie omgebouwde brandweerbus. En wat was dat nou met die barbecue lucht?
1: Ja, we hebben zojuist 300 kilometer naar het noorden van Kenia gereden op kookolie eigenlijk, gebruikte olie uit de keuken.
0: Wat goed, en dat is ook nog eens heel erg milieubewust eigenlijk, toch?
1: Zeker.
0: En goedkoop.
1: En goedkoop, want het is dus gewoon rondgevraagd en dan bij elkaar verzameld. En het is een afvalproduct waar ze zelfs hier in Kenia, waar ze echt heel creatief zijn met afval, toch eigenlijk geen bestemming voor hebben.
0: Ja.
1: Iedereen denkt nu al na over, goh, hoe kan ik mijn auto ombouwen naar rijden op kookolie? Want dit is wel heel interessant.
0: Want dit is wat jullie vaker doen, of niet? Want normaal gesproken niet, toch, dacht ik?
1: Nee, dit was onze eerste test, die dus met vlag en wimpel geslaagd is. En we wilden het wel al heel lang doen, maar het kwam er nog niet van om het ook echt uit te voeren.
0: En maar naast bandensporen kunnen we jullie dan ook volgen aan de hand van de barbecue lucht?
1: Precies, ja.
0: Prachtig. Jullie zijn dus op de dag af vandaag een jaar op reis. Een jaar geleden vertrokken uit Enschede met jullie omgebouwde brandweerbus. Al heel wat plekken gehad. We hebben elkaar ook regelmatig gesproken. Jullie zijn bijvoorbeeld ook in Turkije geweest, in Iran en inmiddels aanbeland in Kenia. Waar jullie volgens mij ook wel een poosje blijven, of niet?
1: Ja, veel langer dan bedacht. We hebben het visum al een keer verlengd. Dus zo loopt dat soms. We zijn steeds meer aan het vertragen.
0: Meestal zijn jullie, nou, wat is het, een paar maanden in hetzelfde land, maar trek je wel rond. En nu is dat echt al, hebben jullie denk ik ook al wel een maand of twee op zitten daar?
1: Ja, we zijn al 4 maanden in Kenia zelfs.
0: Zo lang al?
1: En zo lang. En echt inderdaad langer op één plek. Want we vonden een ongelooflijk mooie educatieve permacultuur boerderij. Groot community project, maar wel gerund door de Nederlandse Els, die dit samen met haar Keniaanse man Kamanda heeft opgezet. Mm-hmm. Ontzettend bijzondere plek. Echt een pareltje. En er is
0: dat moet je misschien toch even uitleggen. Want dat waren een hele hoop woorden. Ik snapte de term boerderij.
1: Ja, precies. Wat zij eigenlijk doen is, zij willen heel kort gezegd kinderen weer helpen verbinden met de natuur. Dus met name de kinderen uit Nairobi, die echt in die grote betonnen stad zitten. Weer leren over de natuur. Buiten krijgen. Handen in het zand. Nou ja, dat zeg maar.
0: En daar gaan jullie dus helpen?
1: Ja, wij zijn daar de afgelopen 2 maanden bezig geweest met een grote natuur, zeg maar, avonturenspeeltuin bouwen in het stukje bos wat bij de boerderij hoort.
0: Wauw, wat vet. En dat is ook eigenlijk
1: leuk,
0: wat jullie heel graag wilden doen, toch? Want het is niet alsof jullie één grote vakantie hebben. Misschien ergens ook wel een beetje. Maar jullie doen ook heel veel dingen onderweg. Want de kinderen die hebben gewoon les. Jullie geven hun les. En jullie proberen ook op de plekken waar jullie zijn dan te helpen.
1: Ja, zeker. En dit is eigenlijk 2-in-1. Want we hebben er ook meteen een thuisonderwijsproject van gemaakt door de kinderen echt te leren over, hey, hoe zit een project nou in elkaar? Wat voor fase doorloop je? Wat voor rollen heb je daarin? En dan hebben we eerst een conceptplan gemaakt en dat echt formeel voorgelegd aan Els om feedback te vragen enzovoort. En uiteindelijk het bouwen samen. Dus er zit voor hun ontzettend veel leerzaams ook in.
0: Ja, dat kan ik me heel goed indenken. En over leerzaam gesproken, een van jullie kinderen die is nu ook ergens anders, toch, in Kenia op stage?
1: Ja, die hebben we net eergisteren weer opgehaald. Maar zij is inderdaad, zij is helemaal, haar passie zijn paarden. En ze wil graag iets gaan doen uiteindelijk ook met paarden. En er is hier een hele toffe plek van vrienden. een paardenranch. En daar is ze geweest. 2 weken in haar eentje.
0: Zo, dat is ook wel spannend lijkt me toch? Want jullie zijn natuurlijk normaal gesproken met z'n zessen en de 2 katten bij elkaar in de bus. En dan opeens is er eentje niet.
1: Ja, het was erg kaal en een beetje saai. En de kleren die overal op de grond verspreid waren, die hebben we niet gemist.
0: Nee, dat zal. Oh, wat heerlijk. Heel mooi vooruitzicht ook nog voor de komende tijd. Want jullie zijn daar dus nog wel eventjes. En het is toch elke keer mijn vraag. Wat is het volgende plan? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je die misschien ook gewoon nu niet hebt.
1: Nou ja, alleen heel grof. Dus we weten dat uiteindelijk in november loopt ons visum af. En dan gaan we naar Oeganda.
0: Ah, Oeganda. Is dat? Ik ben heel slecht in topografie. Ja. Is dat naast Kenia?
1: Ja.
0: Oh ja. Dus dan kun je zo.
1: De parel
0: doorrijden van
1: Afrika wordt het ook wel genoemd. Het schijnt heel groen te zijn, echt regenwoudgebied. Er zitten gorilla's en chimpansees en zo.
0: Oh, dat is weer heel wat anders dus.
1: Ja, en heel bergachtig. Dus we gaan het zien. Het wordt een heel ander avontuur dan.
0: Nou, ik wil nog zoveel aan jou vragen, Carlijn. Maar we moeten gewoon over een paar weken maar weer bellen. Want je vertelde ook net nog dat je nog bavianen had weggejaagd. Die zaten vlak bij de bus en die willen jullie daar liever niet hebben. Want dat zijn best gevaarlijke apen. Nou ja, er is nog veel meer over jullie te vertellen. Maar ook te zien, bijvoorbeeld op jullie website, onceuponatruck.nl. Of jullie Instagram ook te vinden via onceuponatruck. En dan blijf je helemaal op de hoogte van Carlijn en haar gezin.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: thuis en in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: 2:30, tijd voor het nieuws. Serien Beunen heeft dat voor ons. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bij een botsing tussen een 45 kilometer auto en een personenauto in Hengelo is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en zowel de politie, ambulance als brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen is nog niet bekend. Beide voertuigen raakten beschadigd en zijn afgesleept. Welzijnsorganisatie In Beeld in Hardenberg is kritisch op het verzoek van de gemeente Hardenberg om de komende 2 jaar geen asielopvang te regelen. Directeur-bestuurder Anne van den Hoek noemt het uitstel onmenselijk. Afgelopen 10 jaar ving de gemeente asielzoekers op die de locatie sloot afgelopen zomer. De planning was dat begin dit jaar de locatie al ontmanteld zal zijn, maar dat proces verliep traag. Van den Hoek is niet te spreken over die oproep van de gemeente.
5: In dit geval gaat het over, we hebben 10 jaar meer gedaan dan de rest. Dus nou mogen we wel even wachten. Maar dat lost natuurlijk geen probleem op en is ook niet solidair met andere gemeentes.
4: De gemeente Zwolle mag het pro-Palestina-protest niet verbieden komende 7 oktober. Volgens burgemeester Peter Snijders ligt de datum gevoelig en heeft de organisatie gevraagd om een andere datum te kiezen. De organisatie die met het protest aandacht vraagt voor de genocide in Gaza gaat daar niet in mee. De demonstratie is volgens de regels aangekondigd. En de burgemeester ziet ook geen aanleiding om rekening te houden met onveilige situaties. Op 7 oktober is het precies 3 jaar geleden dat er een dodelijke aanval op Israël plaatsvond door Hamas. Hierbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven. En door problemen met het koelsysteem lijkt het erop dat de Schegg in Deventer in oktober niet open gaat. Omdat de problemen specialistische kennis vergen, is het probleem niet zomaar op te lossen. Vrijdag hoopt de schaatsbaan meer te kunnen zeggen. Meer lees je op oost.nl of in de app.
3: Yes, dankjewel. Zomerse dag vandaag, momenteel zo'n 23 graden. Het zonnetje dat is er wel, maar wel een beetje achter de wolken. Maar het warmt daardoor nog wel een beetje op. Het kan aan het einde van de middag zo'n 28 graden worden zelfs. Vooral in het oosten van de provincie. Op andere plekken blijft het een beetje steken rond de 25 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En uiteindelijk zal het dan afkoelen naar een graadje of 15. Morgen opnieuw een zomerse dag, 26 tot 28 graden. En ook veel zon. Nou, dat belooft veel goeds toch voor het komend weekend. Ik hoop dat het dan ook zulk mooi weer is. Want dat is namelijk de cross country bij de Military in Boekelo. De hele week kun je bij ons kaarten winnen. Simpelweg door te luisteren of je paarden een gehinnik hoort. Hoor je dat? Laat het dan weten via de Oost-app. En wie weet win jij dan wel kaartjes.
6: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Spin Doctors en Two Princes.
1: De Military Boogaloo.
0: Is dit weekend natuurlijk weer. Komende vrijdag zijn we er al met de radio te vinden. Vanaf een uurtje of één ben ik er ook bij. Heel benieuwd, ik ben er dus nog nooit eerder geweest. Maar het is wel een hele belevenis. Ja, en zaterdag is dan natuurlijk de cross country hè, bij de Military Boogaloo. Je kan de hele week daar kaarten voor winnen bij ons. Het enige wat je hoeft te doen is een appje te sturen als je paardengehinnik hoort. Dat kan via de Oost-app of via 0624561331. En misschien ben jij dan wel de gelukkige. Ja, en als klap op de vuurpijl, en dat vind ik helemaal fantastisch, geven dan ook nog iets weg. Ik moet er ook een beetje om grinniken. In verband met Dierendag alvast. En dat past natuurlijk ook goed bij de military. Matchende petten voor zowel jou als je hond. Ja. Vind ik hilarisch. Ik heb al wel even gezegd van ja, ik heb twee katten. Kunnen die hem ook op? Nou, waarschijnlijk wel. Binnenkort maar eens even proberen. Hoewel, het zijn halve honden, die apporteren ook. Dus dat is er te winnen. Luister goed of je het paardengehinnik hoort. Zo ja, laat het dan even weten via de app

0: De Steve Miller Band hoorde je en Jet Airliner.
1: De Military Boogaloo.
0: Komende zaterdag dan is het zover. De Cross Country in de Boekelo, de Military. En jij kan daar kaarten voor winnen. Hoe? Nou, ze hebben net een hele hoop mensen een berichtje gestuurd dat ze wel kans willen maken op kaarten. Ik heb hier zo een dobbelsteen. En op die dobbelsteen staan natuurlijk 6 nummers. En ik heb ook 6 mensen uitgeloot die in elk geval kans maken. Henk, Gerrit, Tony, Hugo, Carla en Marian. Dus even kijken welk nummer gaat het worden. Oh, bijna een plafondplaat eruit. Nummer 1 is de gelukkige. Ga ik die eens even snel bellen. Kijken of ik die te pakken kan krijgen. En dan ook direct blij kan maken met die kaartjes. Eens even zien. Oh ja, hij gaat in elk geval over. Spannend. Dan moet diegene natuurlijk ook de telefoon opnemen. Hè? Anders dan, Hallo Henk, je spreekt met Paula van Radio Oost.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Wat heb jij met de military?
2: Nou, ik ga al ruim 30 jaar samen met mijn dochter naar de military. En nu ook met een kleindochter.
0: Ach, wat mooi, ja.
2: Ja, en we zijn in normaal gesproken 's morgens om 9 uur tot 's middags 4:30, 5:00.
0: Zo, lange dag.
2: Ja, ja, we genieten van iedere hindernis. En ja, de dochter die heeft zo, die reed zelf ook altijd. En dan gaan ze bij de hindernis ook al kijken van nou, hoeveel galopsprongen hebben ze nodig. Tussen bij een dubbelsprong of hoe is de afsprong en dat soort dingen allemaal.
0: Oh, dus je komt ook wel echt voor de cross-country. Want je hoort ook mensen vinden de sfeer heel fijn. Vinden het gezellig om daar met mensen bij te praten. Maar het gaat jullie ook echt om de paarden.
2: Ja, en of het nou regent of niet, maakt niks uit.
0: Nee. Mooi weer of geen weer, jullie zijn er.
2: Ja, we gaan altijd.
0: Oh, wat goed. Nou, dan heb ik mooi nieuws voor je, Henk. Want het is 2 kaartjes zijn voor jou.
2: Oh, hartstikke fijn.
0: Ja, kun je lekker heen zaterdag?
2: Ja, heel fijn.
0: Of had je al kaartjes en kun je nu extra mensen meenemen?
2: Nee, we hadden nog geen kaartjes. En
0: nu wel.
2: Mensen willen of we proberen nog wel kaartjes te bestellen via de paardenbond.
0: Oh ja.
2: En dan heb je nog iets korting. Want het is natuurlijk wel prijzig.
0: Ja, nou dat snap ik, Henk. Maar ik heb mooi nieuws, want je hebt ze nu helemaal voor niks.
2: Ja, maar als je het berekent over de hele dag, is het wel waard.
0: Goed zo, goed om te horen. Nou, dan ga je ongetwijfeld een mooie dag hebben zaterdag. Heel veel plezier en kom nog even langs Oost als je in de buurt bent. Want wij staan er ook.
2: Ja, jullie staan altijd aan de rechterkant.
0: Ja, dat klopt. Ze weten ons te vinden.
2: Ja.
0: Ja, helemaal op de hoogte, Henk. Wat mooi. Hey, tot zaterdag, hè, van harte.
2: Ja, vrienden, bedankt.
0: Doeg.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Laatste nieuws in Overijssel. Hardenberg voert de lijst aan van meest verduurzamende koopwoningen in Overijssel. Ruim 24% van de koopwoningen is daar met behulp van één of meer regelingen verduurzaamd. En het energieverbruik in de hal van IJsbaan Twente is flink hoger geworden. En dat komt door achterstallig onderhoud en technische gebreken. Althans, dat vindt de uitbater. Maar de gemeente is het daar niet mee eens.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
21: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
22: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: van Penny Lane. En van Penny Lane gaan we naar Omme. En daar is onze Oene. Oene, wat is de bedoeling daar?
1: Nou, jij noemt Penny Lane. Ik ben aan de Hesselt-Mulletstraat 22 genomen. Daar is wijksteunpunt Oldenhagen. En vanavond is daar een heuse spelletjesavond voor de bewoners, maar ook voor nieuwe mensen te ontmoeten. Het is allemaal gratis. En wat het allemaal verder inhoudt, het is een zeer actieve avond. Hoor je zo meteen.
0: Tot zo, Oene.

0: Tot 4 uur bij Oost in de Middag.
1: Oh, kijk eens. De kubok volgaan.
2: Goed, weer zien.
0: Paula Keizer.
1: Nou, dan kun je mooi helpen.

0: Guus Meeuwis en Van Gant. En het is een nacht. Ja, men zegt altijd, als het even niet lukt in het leven, je kan niet altijd 6 gooien. Ben wel heel benieuwd hoe het zou zijn als ik nu met een dobbelsteen ga gooien. Even kijken. Daar gaat hij. Het is geworden 3. Nee, je kan dus inderdaad niet altijd 6 gooien. Ik had even wat anders voorgezet. Deze, dit moet ik eigenlijk hebben, want ik wou naar onze Oene toe.
1: In Overijssel.
0: Oene, jij bent namelijk in Ommen en daar gaat vanavond een spelletjesavond plaatsvinden. Met ongetwijfeld ook dobbelstenen, kan ik me dan zo indenken.
2: Dat zeker, maar ik ben even stil van jouw psychologische benadering over het leven. Je kunt niet alles hebben. Heerlijk.
0: Ja, fijn hè.
2: Waar doe je het van? Ja, heel goed. Ja, een spelletjesavond in het wijksteunpunt Oldenhagen in Ommen. Ga daarover praten met Debbie Kuipers. Zij is de coördinator van het wijksteunpunt. Elke week, of bijna elke dag, zijn er wel activiteiten in het ontmoetings. Wij zitten nu buiten trouwens vandaag. Mooi weer, het is bijna 27 graden. Ik denk, we gaan gewoon lekker buiten zitten. Debbie, ja, een spelletjesavond, een actief spelletjesavond. Aan wat voor soort spelletjes moeten we dan denken?
3: Make-up, sjoelen, mensen erg je niet, ganzenborden. Ja, dat is maar net wat de mensen willen. We hebben een hele stapel met spelletjes klaar liggen voor vanavond. En ja, wat de mensen willen, dat proberen we te bieden.
2: Het is niet alleen bestemd voor de bewoners hier, maar voor wie nog meer?
3: Nee, dat klopt inderdaad. We zijn een wijksteunpunt, wat het al een beetje aangeeft. Mensen uit de wijk, iedereen die geïnteresseerd is en die het leuk lijkt, die is altijd eigenlijk wel welkom. Alleen deze week, tijdens de week tegen de eenzaamheid, in Ommen noemen we het de week van ontmoeting, willen we toch iets extra's bieden. Dus we organiseren in samenwerking met Wijs Welzijn uit Ommen een spelletjesavond voor jong en oud.
2: Iedereen kan dus hier naartoe komen vanavond. Hoe zit het eigenlijk? Hoe is het eigenlijk gesteld met de eenzaamheid in en rond Ommen, of misschien wel hier in dit wijksteunpunt?
3: Ja, eenzaamheid is altijd een beetje moeilijk te pakken. Wanneer is iemand eenzaam? En ja, daar kun je niet echt een vast iets op zeggen. We proberen in ons wijksteunpunt daar ook heel erg alert op te zijn met elkaar. Dat is ook een beetje het doel van verbinden en ook kijken van ja, signaleren waar liggen de grenzen, waar liggen de vragen. En ik kan niet echt zeggen er is veel eenzaamheid, maar ook zeker niet zeggen dat het er niet is. Het is gewoon heel erg moeilijk om te pakken.
2: De bewoners hier die zijn somatisch, dus die hebben lichamelijke klachten. Je hebt ook een afdeling, daar zijn dementerende ouderen. En die, dat is meer een gestoorde afdeling. Maar het is meer voor de somatische bewoners en dus ook voor mensen van buiten.
3: Nou ja, wij hebben trouwens in Oldenhagen geen gesloten afdeling, zoals je zegt. Dat is een locatie of een organisatie hier naast de Hoeksteen. Maar goed, eigenlijk iedereen die het leuk vindt is welkom. Dus of je nou een vorm van dementie hebt of wat dan ook. Iedereen die het leuk vindt is gewoon welkom. En dan moet je even kijken van ja, lukt het mij? Is het iets voor mij? Iedereen mag komen.
2: Spelletjesavond, is dat een jaarlijks terugkerend evenement in de week van de eenzaamheid tegen de eenzaamheid of wel vaker in dit jaar?
3: Nou, deze spelletjesavond is echt wel de eerste keer. Dus even kijken hoe het loopt. Maar wij organiseren eigenlijk elke dinsdagmiddag wel een spelletjesavond. Alleen dat is dan toch wel wat meer gericht op de oudere mensen. Maar vanavond hopen we ook echt wel wat jongere mensen te treffen. En vandaar ook dat we het samen aanpakken met Wijs Welzijn.
2: Is niet het enige wat jullie deze week doen? Want morgenavond bijvoorbeeld, wat staat er dan op het programma?
3: Ja, morgenmiddag komt er een muzikaal duo. De Golden Fellows komt hier optreden. Morgenmiddag is er ook nog een markt. Een goed in je vel markt in het gebouw van Solideo Gloria hier in Ommen. Waar we ook op een andere manier nog weer het een en ander met andere organisaties proberen te bieden. Maar aanstaande. Er wordt nog heel veel georganiseerd in ieder geval. Maar in het kader van de Week van Ontmoeting is het toch echt even vanavond de spelletjesavond en morgen de Golden Fellows.
2: Even twee dingen nog. De gebakjesactie, wat houdt dat in?
3: Ja, dat is goed. Dat is heel erg leuk. Dat wordt al wel jaren georganiseerd. Vroeger of eerder mocht iedereen zich daarvoor aanmelden. En dan kon je een gebakje halen bij de bakker. Moest je van tevoren aanmelden. En dan kon je bij iemand een bezoekje brengen waarvan je denkt van nou, die kan dat wel gebruiken. Even wat extra aandacht. Tegenwoordig wordt het iets meer georganiseerd. We hebben vorige week burgemeester en wethouders hier uit Ommen gehad. En die hebben individueel een paar bewoners hier bezocht in Oldenhagen. Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje. En donderdag komen scholieren van het Vechtalcollege met hetzelfde doel. En die gaan ook weer bewoners bezoeken. En op die manier verbind je toch wel heel veel mensen met elkaar.
2: En de week, echt afgesloten kun je niet zeggen. Komend weekend staat er ook een groot programma met veel motoren. Vertel.
3: Ja, klopt. We gaan een oldtimerrit organiseren. Dat is wel echt iets voor de bewoners van Oldenhagen. We verwachten hier om en bij de 11 à 12 oldtimers. We gaan ook onze eigen rolstoelbussen daaraan toevoegen, want niet iedereen kan in een oldtimer stappen. Maar we hopen met ongeveer 25 bewoners een ontzettend mooie ochtend te gaan maken en een mooie rondrit hier door het mooie Ommen te rijden.
2: Voorlopig, vanavond dus. De spelletjesavond, entree is gratis. Moet je van tevoren aanmelden?
3: Nee, iedereen is welkom.
2: Okay. Hapje, drankje?
3: Uiteraard.
2: Ja. Okay. Dankjewel in ieder geval, Debbie. En veel plezier.
3: Nou, dankjewel, hè.
2: Nou, je hoort het, Paula. Veel activiteiten hier in Wijksteunpunt Oldenhagen in Ommen met vanavond dus een spelletjesavond. En wellicht zit ze, want jij bent een spelletjesmens.
0: Ik hou van spelletjes.
2: Ja, dat weet ik. Dus jij bent uiteraard ook welkom, maar ik weet niet of je vanavond al wat anders...
0: Nee, ik heb dus al wat anders. Ik baalde echt van, anders had ik voor vanavond in Ommen op de stoep gestaan.
2: Ja, dat begrijp ik. Volgend jaar weer.
0: Precies, zo is het. Dan onthouden we hem. Wat in het vat zit, verzuurt niet, hè? Dat is nog zo'n mooie uitspraak.
2: Ik bedoel maar, zo geeft het.
0: Ik heb een boekje gekregen gisteravond. Die ben ik helemaal aan het lezen, blijkt.
2: Ah, met uitspraken erin. Met gingen, hè?
0: Ja, allemaal clichés.
2: Leuk.
0: Ja. Oene, dankjewel.
2: Laat nog eens een paar horen straks. Jo, graag gedaan, hoi.
0: Vakkundig over het intro ingeluld, dat kunnen we dat, hè?
2: Ja, goed, hè?
0: Ja, door de plaat heen ook. Oene, ik doe het gewoon opnieuw. Want ik vind het ook zonde.
2: Ja, is goed.
0: Dat we dan...
2: Hè? Ja, dat snap ik.
0: Ja. Heb jij nog mooie gezegdes? Dat doen we een poging om opnieuw het intro vol te krijgen.
2: Wie wil, zoekt de mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden.
0: Oh, het leven is een neus. Je moet eruit halen wat erin zit.

5:30 op Radio Oost is het. Raymond hoorde je met Supergirl. En van Supergirl gaan we naar de band Sommieux, die nieuwe muziek hebben uitgebracht. Nieuw op Radio Oost dus. Is dit Feels Part 2?

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is een minuutje over 3:30, oftewel tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hardenberg loopt aan kop met de meest verduurzaamde koopwoningen door overheidssubsidies in Overijssel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En het gaat om maatregelen zoals isolatie en de installatie van warmtepompen. Bijna 1/4 van de koophuizen in Hardenberg is verduurzaamd met zulke subsidies. Wierden volgt daar vlak achteraan, net als de gemeente Hellendoorn. En volgens het CBS zijn de afgelopen jaren vooral spouwmuren, vloer en glasisolatie toegepast. Een man van 40 uit Diepeveen heeft volgens het Openbaar Ministerie honderden kilo's illegaal vuurwerk verhandeld. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een anonieme tip. In een opslagbox werd vuurwerk gevonden en in zijn auto lag €12.000, afkomstig uit die handel. De man heeft inmiddels een deal gesloten met het OM. Hij accepteert 141 dagen cel en een voorwaardelijke straf van 9 maanden. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. De gemeente Zwolle mag het pro-Palestina-protest niet verbieden komende 7 oktober. Volgens burgemeester Peter Snijders ligt de datum gevoelig en hij heeft de organisatie gevraagd om een andere datum te kiezen. De organisatie die met het protest aandacht vraagt voor de genocide in Gaza gaat daar niet in mee. En burgemeester Snijders legt uit dat demonstranten vrij zijn om dit dus te organiseren.
4: De organisatoren zijn in beginsel, en dat geldt voor iedereen, vrij om te bepalen waar, wanneer en in welke vorm een demonstratie plaatsvindt. En ik heb als burgemeester daar zoveel mogelijk dat te laten gebeuren en ook te zorgen voor eventuele veiligheid die daarmee gemoeid is. En alleen op grond van 3 argumenten zou ik een beperking, niet eens een verbod, maar een beperking kunnen aangeven. En dat is volksgezondheid, de verkeersveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden.
3: Die datum ligt gevoelig omdat het dan precies 3 jaar geleden is dat er een dodelijke aanval op Israël plaatsvond door Hamas. Hierbij kwamen zo'n 1200 mensen om het leven. Er is een overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Huisartsen en spoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. En volgens deze huisarts heeft dit te maken met een ander probleem.
5: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg als op de toegankelijkheid van de huisartsenpost onder druk staat. Omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment die ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
3: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
2: Er is toch ook een website van dokters zelf waar je dit soort dingen kan uitzoeken?
3: Is dat zo, ja?
2: Ja, dat dacht ik. Wat was dat? Thuisarts.nl?
3: Thuisarts, ja. Dat is dan niet met AI bedoel je? Dat je gewoon kunt uitzoeken van is dit iets om mee naar de huisarts? Ja, dat is een beter alternatief, denk ik, dan ChatGPT vragen.
2: Precies, want daar kun je dan wel gewoon je klacht invoeren. En dan word je ook al een beetje geholpen. Ja, dat is iets wat ik dan vaak gebruik. Nou,
3: dat wordt dan wel inderdaad gesteund door huisartsen. Dat is waarschijnlijk iets betrouwbaarder.
2: Misschien is dat dan een goeie. Sirien, dankjewel. Meer nieuws te vinden op oost.nl natuurlijk en in onze app. Mooie temperaturen vandaag. Het is momenteel nog een graadje of 24. Dat kan nog op sommige plekken wat warmer worden. Richting de 28 graden zelfs in het oosten van onze provincie. Vanavond blijft het nog best wel lang warm. Maar uiteindelijk gaat het dan toch wat afkoelen naar een graadje of 15. Woensdag, morgen dus, alsnog zomers warm met zo'n 26 tot 28 graden. En veel zon ook. En dan kan het 's nachts nog wel wat gaan regenen. Tot 4 uur. Bij Oost.

0: Carly Simon en You're So Vain op Radio Oost. Hey, weet je nog een poosje geleden? Ruben Hille uit Hengelo won toen The Voice. Ik had echt pintjes gezeten en misschien ook allerlei andere zaken als ik in die finale had gestaan. Maar blijkbaar was dat bij hem helemaal niet aan de hand. Nee, sterker nog, hij was heel relaxed voordat die finale begon.
1: Handsome moms, you know they gotta be clean. Gotta be
0: golden. Dat is toch super. We waren gewoon allerlei imitaties aan het doen van levensliedzangers. Ja, prachtig. Misschien dat er ooit nog wel een levensliednummer van hem gaat komen. Samenwerking wellicht met Amara uit Deventer. Voor nu is dit zijn nieuwste, Ruben Hillen uit Hengelo. A Higher Love.

George Michael en Queen. Maakt het ruim 4:10. Je hoorde Somebody to Love op Radio Oost. Een paar dagen geleden zat ik trouwens nog bij de musical van Queen. Kennen je die? We Will Rock You? Nou, de muziek was echt fantastisch. Het was echt mooi om dat allemaal mee te krijgen. Want ook nog op zo'n grote toneel en met een live band. En echt hele goede artiesten. Maar mocht je nou zeggen, nou, ik vind ook verhaal heel belangrijk, dan weet ik niet of ik heen zou gaan. Ja, ik denk dat Brian May een heel getalenteerd man is. Hij kan ontzettend mooie muziek maken, ontzettend goed gitaar schrijven, maar een musical schrijven, dat is blijkbaar niet een van zijn talenten. Wel genoten. Mooie avond gehad. Het is een paar minuten voor 4. Ik zei het net al. Zometeen na de klok van 4 hoor je Jan Willem samen met Sirine op je radio. Ook bij hen kun je nog kans maken op kaartjes voor de military in Boekelo van komende zaterdag. En zij zijn nog op zoek naar muziek. En die muziek heeft vandaag alles te maken met die temperatuur. Want er wordt flink nagezomerd. En dus zijn ze op zoek naar nummers over het weer. Heb je ook een goede suggestie? Stuur hem in.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. In een leegstaande woning aan de Galvianenstraat in Tubbergen heeft de politie een drugslab in oprichting aangetroffen. Specialisten ontmantelen het lab nu en doen onderzoek. En bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Goor dreigt een groot banenverlies. Het bedrijf overweegt te stoppen met de productie van vezelcement en golfplaten. En daardoor kunnen 57 van de 92 medewerkers op locatie hun baan verliezen.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: scherpe prijzen. Sams.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost.

0: Paul Young van het album No Parley en Come Back and Stay.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: En wat voor dag van Oost. Tjongejongen, die thermometer, het is toch daadwerkelijk... wat is het, 29 september? En ook 29 graden, geloof ik.
2: Bijna oktober. En je kunt je korte broek weer uit de kast halen. Het is gewoon hartstikke warm. Gewoon zomer.
0: Is het. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Mensen die ervan genieten op de terrassen en ook qua muziek... gaan we het daarover hebben. Dat hoor je zo. We kijken ook even verder over hoe we huizen beter kunnen verduurzamen.
2: Ja, en dat veel gebeurt vooral, want dat is waar het over gaat. Het gebeurt heel veel, daar hebben we het over.
0: Ja, en een duurzaam huis van Henny van der Most gaat nu in de verkoop. Dat is het verhaal, dat volgen we natuurlijk al langer. De faillissementen van de ondernemer. En daar was vandaag weer een stap in, een veilingkijkdag. En daar waren we bij.
2: En we gaan het hebben over wat er natuurlijk verder gebeurt vandaag en morgen.
0: Zo is het. En de 6 voor 7 waar je over mee mag denken... dat is de muziek die vandaag gaat over die toch wel bijzonder warme dag vandaag. Hoe nazomer wil je het hebben en welke muziek past daarbij? Nou, vandaag was het helemaal niet gek om even richting zee te gaan... en dansen samen met Bluff.

0: Tetsai en Animal hoorde je. Even nog verkeersinformatie tussendoor. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de N48. Dat is wel buiten de provincie, maar ben je op doorreis richting noorden, hou daar dan rekening mee. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten. Dat is zojuist gebeurd. En het verkeer wordt omgeleid. Volgt de wegomleiding via bijvoorbeeld Ommen en Meppen. Het gaat om de N48 vanaf Balkbrug tot aan Hogeveen. Daar is de weg in beide richtingen afgesloten. Dus houd daar rekening mee als je die kant op moet. Dan gaan we het over wat anders hebben en dat is...
1: De 6 voor 7.
0: En die gaat over de warmte van vandaag.
2: Want het is warm vandaag. Het is gewoon zomerswarm.
0: Kun je wel zeggen.
2: Terwijl het bijna oktober is, dus dat zijn we niet gewend in september. Ik kan het gewoon buiten zitten, op het terras.
0: Zo is het zonnetje erbij. Lekkere temperaturen voor de tijd van het jaar. Is het wel even lekker. Als het boven de 30 komt, dan vind ik het altijd wat minder. Maar dit is goed te doen. En welke muziek past daar dan bij? Straks gaan we ook even wat terrassen langs. We hebben een Bad Kieft op pad gestuurd om daar wat meer over te vertellen. En nou goed, daar hebben we dus ook de muziek bij. Dus zoek de zomerse plaatjes maar eventjes weer op. Die passen bij een dag als vandaag. Geef ze door via Facebook Radio Oost of op 06 4567 133.

0: Sullen Brothers en Quiver en The Arms of Mary. Het weer van vandaag, dat scheelt een jas.
1: De 6 voor 7.
0: En heel veel meer, zou ik bijna zeggen, want het is gewoon zomers.
2: Heb jij nog een zomerhit die je lekker vindt na het luisteren?
0: Oh ja, dat, ik vind altijd wel als de zomer begint. Hè, dat vind ik altijd leuk als dan de winter voorbij is en de lente begint. Dan vind ik altijd een nummer als Boys of Summer van Don Henley. Vind ik echt zo'n nummer dan. Nou, oké, dan is de zomer echt begonnen.
2: Nou, de zomer is geëindigd, maar je zou hem kunnen insturen voor de 6 voor 7 van vandaag. Want die gaat over het warme weer. En dat past heel erg goed bij vandaag, want het is warm, hè?
0: Heb jij zo'n zomerhit en wil je die terug horen straks in ons lijstje voor de 6 voor 7? Dan kun je die nu doorgeven. 0645671331. En dit zou er ook al zomaar eentje kunnen zijn, want het advies bij die warmte is natuurlijk altijd goed drinken en relax.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: De dag van Oost.
14: De warme dag van Oost, kunnen we gerust zeggen. Ik zit even te kijken naar de thermometers in de provincie. Er is er eentje, die hangt wel een beetje in de zon. In de buurt van Enschede staat op 30 graden op dit moment. In Oude Wetering is het 27 en De Leien 27,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
15: In Te Bergen is een leegstaande woning een drugslab ontdekt. De politie trof drugsafval en vaten aan. Die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Specialisten ontmantelen het lab nu en doen er onderzoek. De politie heeft mensen opgeroepen om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien. Bij een steekincident aan de Molenstraat in Enschede is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Volgens getuigen gebeurde dat in een pand van het Leger des Heils. De politie heeft een verdachte aangehouden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer en de ernst van het letsel is nog niets bekendgemaakt. Bij bouwmaterialenbedrijf Eterniet dreigt een groot banenverlies. Het bedrijf overweegt te stoppen met de productie van vezelcementgolfplaten. Daardoor kunnen veel mensen hun baan verliezen. Volgens Eterniet krimpt de markt en wordt de Europese productiecapaciteit onvoldoende benut. De plannen zijn nog niet definitief. En waar het al wel zeker is dat er banen gaan verdwijnen, is bij het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcadis. In totaal zijn zo'n 1000 bedrijven, zo'n duizenden banen. Het bedrijf, met ook een vestiging in Zwolle, ontwerpt onder andere bouwprojecten en waterbeheersingssystemen. Daarvoor krijgt het bedrijf wereldwijd opdrachten. Deze verslaggever vertelt waarom het bedrijf banen gaat schrappen.
16: Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. Ook de architectuuractiviteiten die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen. De bestuursvoorzitter Heather Polinsky die laat in een persbericht weten dat deze ingreep nodig is. Zij heeft het over het aanbrengen van focus. Markt waar de vraag nog wel groot is, daar willen ze zich nu echt op richten.
15: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen precies gaan verdwijnen. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: De files die vind je op bijvoorbeeld de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en Badmen, daar staat er niet dagelijks heen. Nu wel, 6 kilometer en 9 minuten de vertraging. A35 en 35 de overgang bij Wierde. 3 kilometer 5, dat is wel de dagelijkse. En op een ongebruikelijke plek is de A37, Hogeveen richting Duitse grens. Dat heeft ook te maken met het ongeluk op de N48. Daar is de weg in beide richtingen dicht. Dat is wel buiten de provincie, maar als je richting het noorden rijdt, dan kom je over die N48 in die file terecht. Dus bij Hogeveen houd daar rekening mee. De weg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Dan even terug naar onze provincie, de N35. Tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer en 6 minuten. En ook nog de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord. Ook al als je vanaf de A1 daarop gaat en richting Zwolle wilt, kom je in 6 kilometer en zo'n 9 minuten de vertraging. Dan nog even over het warme weer, want het is uitzonderlijk warm vandaag. Lokaal zelfs 7, 28 graden. En ik zei net al van in het zonnetje zelfs 1 met 30 zag ik voorbij komen. Maar er was maar één thermometer. Het koelt weer af, noemen ze dat dan, na 15 graden. Dat is nog best warm voor deze tijd van het jaar in de nacht. Morgen is het nogmaals zomerswarm. Ook weer 26 tot 28 graden, veel zonneschijn. En na middernacht volgt er dan enkele regenbuien vanuit het westen. Donderdag wordt het al vrij snel weer droog. Wolkenvelden overheersen. En op een enkele bui na blijft het dan droog. Bij maxima van 20 graden. Dan gaan we weer iets meer richting normalere temperaturen. Daarna blijft het droog met geregeld zon. En maxima rond de 20 tot 21 graden. Ja.

0: Ook een beetje Nashville Country. Bertolf, de nieuwe Heart of My Overmind. De nieuwe oogst op Radio Oost. Hadden we het hier al over gehad?
1: De Military Boogaloo.
0: Ja, dat is inderdaad het signaal. Nog één keer.
1: De Military Boogaloo.
0: Wil jij zaterdag naar de Military Boogaloo? Dan kun je kaarten winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even te reageren via WhatsApp. De eerste 10 reacties, we hebben de dobbelsteen nog liggen. De eerste 10 reacties, we hebben namelijk een dobbelsteen met 10 vlakjes. Daarvan gaan we er eentje uitloten en die wint dus 2 kaarten. En dan kun jij naar de Military Boogaloo. En als je daar dan bent, met jouw toegangsbewijs de winstkaarten, krijg je ook nog een leuke pet voor de hond, als je die hebt.
2: Leuk. Ja, leuk. Kun je matchend naar de Military.
0: Zo is het, want het is ook nog Dierendag. En wat is het leuker op Dierendag dan een hond een pet op te zetten?
2: Ja, dat is toch gezellig.
0: Goed, nou, dat is dus actie. En je kunt nu reageren. Dat kan op 0645671331. Wil jij naar de Military Boogaloo nu reageren? En dan gaan we daar iemand uitloten die de 2 kaarten wint voor de komende zaterdag. En de komende zaterdag wordt het net zo mooi weer als nu. Nou, iets minder warm.
2: Iets minder warm. Ja, want het is vandaag een hele warme nazomerdag. De Indian Summer heet het ook wel. 27 graden, dat is best wel bijzonder op 29 september. En verslaggever Bart Kieft ging langs de IJssel in Deventer op zoek naar het nazomergevoel. En vond het, inclusief een zwoel gitaartje bij een caravan op stadscamping De Worp.
3: Jump along the creek side, the rock crooked line. Fun girl, your hair in the days open.
4: Warm, het is prachtig mooi weer. Je ziet het, we pakken nu de fietsjes. En we gaan even de IJssel af. Zoeken een leuk terrasje op. En een happy, een bitterballetje, weet ik veel wat. Iets lekkers.
3: Horses trot faster than sparrows fall down. You just fall laughing.
5: Indian Summer, klopt, ja.
6: Klinkt romantisch.
5: Ja. Maar het is mijn broer, hè? Dus,
6: Is dit zonnetje nou lekkerder dan de zon in juli of augustus?
7: Ja, ja, ja. En vooral de contrast van het vroeg donker, het wat, ja, s'avonds wat lekker fris. Ja.
6: Nou, de hond heeft er zin in.
8: Ja, natuurlijk. Het is toch lekker nazomer. Heerlijk genieten zo met dit weer.
6: Geniet u meer van de zon dan in juli, augustus?
8: Nee, wel. Die was te warm. Die was echt te warm.
6: Dit is beter.
8: Ja, dit is wat lekkerder. Lekker windje nog eventjes. Heerlijk zo. Lekker nagenieten.
3: You grew up by playing that valley so wild.
6: Meneer, hoe is het gevoel nu?
9: We mogen niet klagen. Dat doen we ook niet.
10: Tja, de kans dat je begin oktober, hè, want het is bijna, ander weer krijgt, ja, dan is het al heel bijzonder dat je dit weer nu hebt.
6: Ja, dus u geniet er volop van?
10: Ik geniet er volop van, ja. Ook mijn 83ste geniet ik ervan.
6: Op de nazomer. Indian Summer.
7: Yes, dit is genieten.

Maar dit weer zou je toch zeggen tegen Argentina. Rustig, rustig, rustig mensen. Maak je niet zo druk, daar is het veel en veel te warm voor. Dat is het motto van de 6 voor 7. Je kunt ze nog steeds doorgeven. Dat kan op 06-4567-1331. We gaan zo meteen richting het volgende uur, waarin we je helemaal bij gaan houden over het nieuws uit Overijssel. Dat zetten we voor je op een rijtje. En we duiken wat dieper in de verhalen, onder meer over verduurzaming en de verkoop, de veiling van het huis van

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Welzijnsorganisatie In Beeld in Hardenberg heeft felle kritiek geuit op het verzoek van de gemeente Hardenberg om de komende 2 jaar geen asielopvang te hoeven regelen. Het conflict over de ijsbaan Twente escaleert. De uitbater en de gemeente worden het maar niet eens. En Linda uit Luttenberg bedacht de weggeefkoelkast. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido.
12: Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De files in en om onze provincie. Laten we beginnen met een vrij lange file en problemen net buiten de provincie, maar wel voor het doorreizend verkeer belangrijk. De N48 om en richting Hogeveen is dicht tussen Zuidwolde en Hogeveen. Ongeluk met een vrachtwagen. In beide richtingen is de weg dicht en dat gaat nog een hele tijd duren voordat is opgelost. En daarom ook problemen op de A28. Zwolle richting Groningen tussen De Wijk en Hogeveen. Ook daar 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dus als je doorrijdt weet je dat alvast. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo. 6 kilometer, 5 minuten. De N35 Nijverdal-Wierden, 3 kilometer, 6 minuten. En de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar staat 5 kilometer file en ben je 7 minuten langer onderweg. Luister naar Radio Oost. Het is 3 minuten over 5. De dag van Oost. Komt eraan met het nieuwsoverzicht. Al het nieuws van vandaag zetten we voor je op een rijtje. We kijken ook naar de verduurzaming van woningen. Hoe dat beter kan en moet. En de verkoop van de woning van Henny van der Most. Vandaag ging hij in de veiling. De kijkers mochten even kijken. En wij kijken straks met ze mee.

0: understanding. Peace and understanding for America, hoorde je van de Redbox.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: De zonnige dag van Oost vatten we zometeen voor je samen met al het nieuws van vandaag. En we hebben het ook nog over verduurzaming.
2: Ja, want we gaan het hebben over het nieuws van vandaag. Welzijnsorganisatie In Beeld in Hardenberg is kritisch op het verzoek van de gemeente Hardenberg om de komende 2 jaar geen asielopvang te regelen. Directeur-bestuurder Anne van den Hoek noemt het uitstel onmenselijk. De afgelopen 10 jaar ving de gemeente al asielzoekers op en die locatie sloot afgelopen zomer. Van den Hoek is dus niet te spreken over de oproep om een adempauze van de gemeente.
3: In dit geval gaat het over, we hebben 10 jaar meer gedaan dan de rest. Dus nou mogen we wel even wachten. Maar dat lost natuurlijk geen probleem op en is ook niet solidair met andere gemeentes.
0: De gemeente Zwolle mag het pro-Palestina-protest niet verbieden komende 7 oktober. De datum voor dat protest is omstreden, omdat Hamas op die datum 3 jaar geleden Israël aanviel. Burgemeester Snijders wil het protest dat op die dag gepland staat niet verbieden, zei hij gisteravond in de raadsvergadering.
4: Ik snap de gevoeligheid, meer dan. Anderzijds is deze dag natuurlijk niet willekeurig gekozen door de organisatie. Het is een bewuste keuze om dit op 7 oktober te doen. En daar zal ik dan als burgemeester, wat we daar ook van vinden, toch medewerking aan verlenen. En dat heeft alles weer te maken met, waar we het al veel vaker over hebben gehad, wet openbare manifestaties, eigenlijk met de grondrechten in dit land.
0: Ja, de burgemeester verwijst naar het recht op demonstratie.

0: gevoelens van mensen.
1: Ja, volgens burgemeester Peter Snijders ligt de datum gevoelig en heeft hij de organisatie gevraagd een andere datum te kiezen. De organisatie die protest aandacht vraagt voor genocide in Gaza gaat daar niet in mee. Het protest gaat dus voorlopig gewoon door.
2: Door problemen met het koelsysteem lijkt het erop dat de Schech, de ijsbaan in Deventer, in oktober niet open gaat. Omdat de problemen specialistische kennis vergen, is het probleem niet zomaar opgelost. Vrijdag hoopt de schaatsbaan meer te kunnen zeggen.
1: En ook de ijsbaan in Enschede heeft problemen. Die problemen gaan dan weer over dure energieverbruik. Zeker bij de dag als vandaag, zou ik denken. Uitbater Optisport vindt dat het achterstallig onderhoud en de technische gebreken de kosten flink omhoog jagen. Maar de gemeente is het daar niet mee eens. Vorig jaar sloot de gemeente Enschede een 10-jarig contract met Optisport en pompte eenmalig een €250.000 in die ijsbaan. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek waaruit moet blijken wie er nou eigenlijk gelijk heeft.
2: Dagelijks sterven 52 vrouwen aan een hartziekte, maar overijsselaars herkennen de risico's nog maar slecht. Cardioloog Marieke Ludwig van de medische kliniek in Weijen maakt zich zorgen. Vrouwen overlijden relatief vaak aan hart- en vaatziekten, vaker dan mannen. De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk.
3: We denken dat een van de factoren waarom vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten overlijden, is dat ze het minder goed herkennen. Maar daarbij is het ook zo dat vrouwen met name na en in tijdens de overgang een hoger risico lopen voor een hart- en vaatziekte dan mannen.
2: Vrouwen hebben andere klachten dan mannen. Zo ervaren ze geen druk op de borst, maar zijn ze kortademig, hebben pijn tussen de schouderbladen en hebben het gevoel dat de BH-band te strak zit. Het is vandaag zogenaamde Dress Red Day en daarmee vragen cardiologen aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
1: En tenslotte, Hardenbergen loopt aan kop met de meest verduurzaamde koopwoningen door overheidssubsidies in Overijssel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar hoor je zometeen meer over.

0: Douwe Bob. En Note to Myself, dat we nog even moeten hebben over de uitslag.
1: Mooi bruggetje.
0: Van een spelletje.
2: Jazeker.
0: Want we hadden heel veel deelnemers die dus mee willen dingen naar de kater voor de Military Boekelo. De hele week kun je die nog gewinnen. Tot en met vrijdag geven we per uitzending overdag. En ook in dit programma, dus de dag van Oost op een rijtje, geven we 2 kaarten weg voor de Military op zaterdag. Dus wil je daar naartoe? Nou hadden we dus net even een oproepje gedaan. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. De eerste 10, dan mag jij nu gooien met de dobbelsteen.
1: Ik ga gooien, ja. En dan, wie wordt het? Ja, wie krijgt die kaarten?
0: Even kijken.
1: Het is nummer 2 geworden. Wie is nummer 2?
0: 2 op de dobbelsteen. En het is een dobbelsteen met 10 getallen.
1: Ja, heel bijzonder
0: dus,
1: dobbelsteen.
0: Ja, heel bijzonder. Zeg maar een soort piramideachtige dobbelsteen is het. Nou, eens even kijken. Dat is dit nummer. Ik heb hem al eventjes ingevoerd. We gaan toch snel even bellen. Voordat we met het nieuws verder gaan. Het moet even tussendoor kunnen.
1: Dit is ook belangrijk.
0: Zo is het. Want er is iemand die heel graag naar die military toe wil. Die heeft niet voor het eerst geklikt. Goedemiddag, met Jan Lenkobus, Radio Oost.
3: Dag Jan Lenkobus.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Hugo Geuvering.
0: Hugo, wat ben je aan het doen?
1: Aan het douchen of zo?
0: Aan het koken.
3: Aan het koken?
0: Aan het
3: koken, ja.
0: Lijkt wel of je onder de douche staat, inderdaad. Wat gaf de pot?
3: Boerenkool.
0: Ja? Met spekjes?
3: Ja, zeker.
0: Ja, want ik hoorde spekjes pruttelen, volgens mij.
3: Zeker.
0: Ik heb je naam nog één keer weer.
3: Hugo Geuvering.
0: Hugo Geuvering gaat gewoon zaterdag naar de Military Boekelo.
3: Nou, dat is toch mooi.
0: Helemaal goed. Blijf even hangen. Gaan we het regelen. Gaan we ondertussen even wat huizen verduurzamen.
1: Ja, want er zijn de afgelopen 5 jaar flink wat appartementen en huizen verduurzaamd. 850.000 in totaal, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. En vooral in het oosten van het land, dus ook bij ons. Welke gemeenten springen er dan uit in onze provincie? Je hoort het van onze verslaggever Harro Brouwer.
4: Nou, dat is het geval in Hardenberg en in Borne. En daar ben ik nu, in het centrum, bij het energieloket. Armand van der Donk, medewerker. Een van de velen, begrijp ik.
5: Ja, dat klopt. Ja. We werken met zo'n 20 vrijwilligers hier in het energieloket in Borne. En de belangrijkste activiteit die we hebben is mensen adviseren in maatregelen nemen voor verduurzaming. En we hebben ook een aantal energiecoaches die bij mensen thuiskomen om ter plekke advies te geven.
4: En Borne verduurzaamt, dat is wel duidelijk. Want hoeveel procent van de woningen is verduurzaamd de afgelopen jaren?
5: Nou, de officiële getallen laten zien 24,1%. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
4: Dat is bijna een kwart, dat is echt aanzienlijk.
5: Ja, dat is echt een heel mooi resultaat, denk ik.
4: En merken jullie dat ook, dat er veel vraag is van mensen van goh, wat kan ik doen om mijn huis, mijn appartement te verduurzamen?
5: Nou ja, we hebben zo ongeveer 60 bezoekers per maand die hier in het energieloket komen met vragen. Ja, wij zouden het liefst zien dat er nog veel meer mensen komen.
4: Kennelijk weten mensen dus wel te verduurzamen hier.
5: Ja, kennelijk.
4: Nou, daar doen jullie zelf ook goed mee. We staan hier bij een mooie bakfiets. Degelijk ding.
5: Dit is de bakfiets met...
4: grote klep gaat open.
5: En onderdelen. Die wordt door de fixbrigade gebruikt. Dat is een groep vrijwilligers die thuis mensen die het iets minder breed hebben helpen met kleine energiebesparende maatregelen.
4: Laten we even kijken hoor, wat zit er allemaal in? Van die schuime buizen.
5: Ja, buizen van de verwarming te isoleren.
4: Wat is dit?
5: Dat is radiatorfolie.
4: Oh ja, het staat er ook op.
5: Om achter de radiatoren met magneetjes vast te maken. En daarmee wordt het rendement van de radiatoren hoger. En dan hebben we de tochtstrips natuurlijk, bij deuren en soms ook bij ramen, om ook potentieel tocht te reduceren.
4: Verbaast het u dat Borne zo hoog op de verduurzaamheidsladder staat?
5: Nou ja, ik denk dat natuurlijk de laatste jaren hebben we vaker meegemaakt dat in één keer de energieprijzen heel erg omhoog gaan. En dan gaan de mensen rekenen en denken ze van, we kunnen toch wel beter wat gaan doen, want die energierekening wordt wel heel erg hoog.
4: Dat gebeurt dan hier relatief meer dan in andere steden?
5: Kennelijk. Het is een samenspel van onze rol, wat er gebeurt in de wereld. En dat bepaalt het blijkbaar. Ja.
4: Zo, op naar een volgend huis waar verduurzaamd kan worden.
6: De Dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: Nou, we lopen in de provincie voorop met verduurzamen. Hugo kan naar de military. Wat willen we nog meer? Leuke plaatjes voor de 6 voor 7.
1: Ja, dat willen we.
2: De 6 voor 7.
0: Want welke muziek past er bij de zomerse nastoot die we nu toch wel zo'n beetje hebben? Zo eind september in één keer weer richting, net niet helemaal op, de 30 graden.
1: Ja, het is bijna oktober en het is ontzettend warm. De korte broek kan weer uit de kast en daar past muziek bij als het goed is. Dat horen we graag van je.
0: Ja, heb je daar goede ideeën bij? Dan kun je dat doorgeven. En dat kan naar 06-4567-1331. En natuurlijk mag je ook dat doorgeven via Facebook Radio Oost. Eens even kijken, dit zou er zomaar eentje kunnen zijn. Hoewel, dat is wel een beetje uit de buurt, moet ik zeggen.
3: Zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand.
0: Zo, dat is nog eens eventjes een oude van heel lang geleden. Heb jij een beter idee voor een zomerse plaat die jouw zomergevoel op deze dag doorgeeft? Dat kan op 06-4567-1331. Ondertussen heeft Adele het over de regen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: De dag van Oost.
9: 2 minuten over 5:30 is het. Je luistert naar Radio Oost op deze warme, warme dag. Zo is het nu nog in Zoeken. Zo'n 26,5 graad in Oud-Leuzen, 26,5. En in De Pol ook 26,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
10: Landbouwminister Jamie van Essen ziet niets in het landelijk verbod op het afschieten van zwerfkatten. Provincies mogen daar zelf over beslissen als maatregel om weidevogels te beschermen. Overijssel overweegt het afschieten naar voorbeeld van Friesland. Daar werden de afgelopen jaren ruim 1200 wilde katten gedood. Maar volgens de minister heeft dat nauwelijks effect gehad op het teruglopen van het aantal weidevogels. Van Essen benadrukt dat onnodig dierenleed moet worden voorkomen. En hij wijst ook op alternatieven, zoals het vangen en mogelijk kastreren van zwerfkatten. Mike Kuipers, de voormalig chef van sterrenrestaurant De Librije in Zwolle, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Het weekend voor zijn overlijden liep hij nog de Dam tot Damloop in Amsterdam. Na afloop werd Kuipers onwel en kreeg hij een hartinfarct. Hij raakte in coma waaruit hij niet meer ontwaakte. Van 2004 tot 2018 werkte Mike in de keuken van De Librije, waarvan de laatste 8 jaar als chef. De laatste jaren was Kuipers chef van de Eendracht in de Hofvliet Villa in Zwolle en Mike Kuipers werd 40 jaar oud. Een weggeefkoelkast voor restjes in de eten in de buurt. Linda Luttenberg kwam op het idee nadat ze te veel had gekookt en vond het zonde om eten weg te gooien. Pakje Bakje was zo geboren en honderden maaltijden zijn zo al via de weggeefkoelkast bij mensen terechtgekomen. De maaltijden zijn bedoeld voor mensen die het minder breed hebben, maar iedereen kan er terecht. Zelf pakt Linda ook wel eens iets. Meer op oost.nl of in de app.
9: Dan straks het weggeven weer met Mago, maar eerst de files. Die staan op heel veel plekken in de provincie. Er zijn heel wat files vandaag. Daar gaat hij, de A28 Amersfoort richting Groningen, tussen Zwolle Centrum en Afrit Nieuw-Leuzen. 5 kilometer en 5 minuten. Rij je door richting Hogeveen, dan kom je daar ook in een file. Is wel buiten de provincie, maar even goed te weten voor het doorreizend verkeer. Dat heeft weer alles te maken met een ongeluk op de N48. Daarom loopt ook de A28 vast. Die N48 is tussen Ommen en Hogeveen in beide richtingen gesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgereden en het is nog niet duidelijk wanneer die weg weer wordt opengezet. Dan de N35 tussen Zwolle-Zuid en Heino. Daar staat ook niet elke dag een file. Nu wel 3 kilometer en 22 minuten de vertraging. Verderop tussen Nijverdal en Wierde 3 kilometer en 5 minuten. Dan de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 9 kilometer en ook al een kwartier vertraging. Lange files dus op dit moment. Dan nog de N332 Raalte richting Lochem. Tussen de A1 en Lochem 3 kilometer en 5 minuten. En de N340. En dat is tussen het industriegebied Hessenpoort en Oud-Leusen. Ook daar 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Iedereen nog eventjes onderweg. Misschien wel naar een terras, want het is zomers weer, Margot Ribbering.
11: Ja, het is de zomer op de ene laatste dag van september. En niet zo'n klein beetje op. Want we hebben dagrecords gehaald op de beide KNMI-stations. 26,7 Heino, 27,6 in Enschede. En dat oude record is echt verpletterd. Want in 2011 werd het in Enschede 25,3. Zo. En het kan nog hoger. Want bijvoorbeeld Hans Rikhof in Enschede West, die zit in de zon met 29,4 graden, dus bijna 30 graden. Nou, de zon die heeft natuurlijk niet de hele dag geschenen. Ik heb wel behoorlijk wat hoge en middelbare wolkenvelden voorbij zien drijven. En toch is het heel warm geworden. En het komt door de zuidoostelijke wind, de aanvoer van hele warme lucht.
9: Ja, dat is zeker het geval. En dat houdt ook nog wel even aan.
11: Dat houdt ook nog wel eventjes aan. In ieder geval is het ook vanavond een beetje zomers. Pas na 11 uur gaat die temperatuur onder de 20 graden. Uiteindelijk koelt het af naar 14, 15 graden. Dat zijn hele hoge minimumtemperaturen. En dan krijgen we morgen misschien nog wel weer een datumrecord. 26 tot 28 graden. Want we hebben nog steeds die zuidoostelijke wind en aanvoer van hele warme lucht met heel veel zonneschijn. Pas later op de dag krijgen we vanuit het westen bewolking. En in de nacht naar donderdag, dan krijgen we ook met een paar regen- of onweersbuien te maken. Dat is misschien ook de afkoeling. Vanaf donderdag zien we de temperaturen teruggaan naar zo'n gaatje of 20. En dat is nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar.
9: Dat is het zeker. We gaan ook inderdaad zo'n warm weekend krijgen. Want die military is wel eens vol modder, maar dat gaan we niet meemaken deze keer.
11: Nee, het is een droog weekend. Hoewel de natuur natuurlijk staat te springen om regen. En dat frontje in de nacht naar donderdag levert weinig op. En daarna is het in ieder geval voor de military in ieder geval geen modder. De temperaturen 's nachts liggen rond een gaatje of 8. En overdag heb je temperaturen van 20 graden met een beetje mist in de ochtend. En overdag perioden met zon.
9: Ik zou bijna zeggen, de stofkapjes weer uit de kast halen daarvoor.
11: Ja, inderdaad. Ja. Okay.
9: Dankjewel, Margot.

0: Joel en My Life hoorde je op Radio Oost.
1: Het Rotterdamse pretpark en zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot zijn al verkocht. En binnenkort raakt zakenman Henny van der Most ook door zijn faillissement ook zijn landgoed in Gorssel kwijt. Het wordt vrijdag geveild op verzoek van schuldeisers.
0: En vandaag konden eventuele kopers een kijkje nemen in die villa. En onze verslaggever Jan Colijn was daarbij. Goedemiddag Jan.
2: Goedemiddag.
0: Heb je je ogen uitgekeken? Hoe zag het eruit?
2: Ja, ik was er al eens een keer eerder geweest. Dat was ten tijde van, ik denk 10, 15 jaar geleden of zo. Toen was Van der Most, die was raadslid in Lochem namens de VVD. En toen werd hij beticht van illegale bomenkap. En in die hoedanigheid, met die beschuldiging in dat achterhoofd, heeft hij me destijds een rondleiding gegeven. Dus ik was er al eens geweest. Het ligt er fantastisch bij. Ja. Het is echt een fantastisch mooi park.
0: En heb je het ook een beetje onderhouden de laatste jaren?
2: Nou, dat dus, daar zit het addertje onder het gras toch wel. Het dateert uit 1996, is gebouwd in opdracht van een grote bouwondernemer destijds. Van der Most is er in 2009 komen te wonen, heeft er 4,5 miljoen voor betaald. Maar vervolgens, ja, heeft het is helemaal ingericht naar zijn wens. En je moet het mooi vinden, maar het is wel wat gedateerd. Dat gebied de eerlijkheid te zeggen. Maar ja, een enorm landgoed op 6 minuten rijden van de A1. Fantastisch.
0: Ja, was je er alleen of waren er nog meer?
2: Mijn auto die viel wel wat uit de toon, moet ik zeggen. Er kwamen nogal wat BMW's, grote Mercedes'en. Nog een verdwaalde Ferrari en een Aston Martin, die kwamen er nog voorbij.
1: Dikke bakken dus.
2: Ja, dikke bakken. Maar het opvallende was, het waren niet alleen maar de kopers. Het waren heel veel vastgoedhandelaren. Die zeiden van, dan kopen we het en dan verhuren we het. Maar er kwamen ook advocaten die kwamen kijken namens cliënten. Om te kijken of het iets was. Ik heb gesproken met iemand die kwam vanuit Zwitserland. Die kwam voor een speciale cliënt. Had de opdracht meegekeken. Ga ik een kijkje nemen of het iets voor mij is. Maar er was ook gewoon een gezinnetje met baby. Een echtpaar met kind.
0: En daar was wel ruimte voor.
2: Er zijn meerdere gastenverblijven bij. Dus als je kind dan een beetje wat lastig is 's nachts, dan kun je hem op een rustig plekje neerleggen.
1: Nou, dat is handig. Van der Most was er zelf ook bij, toch?
2: Ja, dat viel echt ook op. Want wat je normaal gesproken vaak ziet in dit soort situaties is dat mensen wegblijven. Die gaan even een dagje duiken even ergens onder. Maar Van der Most, die was er niet alleen bij, sterker. Hij was eigenlijk van plan om de rondleidingen zelf te verzorgen. Dat is uiteindelijk voor een andere opzet gekozen.
1: Woont hij daar nog echt?
2: Hij woont er nog steeds. Hij is nog steeds de rechtmatige eigenaar van het huis. Er rusten dan schulden op in de vorm van een hypotheek. Maar hij woont er nog steeds.
0: Ja. Je hebt ook even met hem gesproken. We gaan
2: zeker
0: even naar luisteren.
3: En ik heb alles kwijt. Ja, ik heb alles ingezet op Rivoli. Ik zag dat voor mij, helemaal dat park, helemaal voor mij. En die gemeente gooit er goed in teer. Die zegt gewoon, de rechtbank gaan we niet verlengen. Ik krijg ook geen financier. En dan houdt op. Ik heb heel veel bedrijven opgebouwd. Ik denk dat ik voor de maatschappij, ik wil me niet op de borst lopen, maar toch iets gedaan heb. Hè, over fabriek opgeknapt, hergebruiken. Werkgelegenheid geschept, niet gekocht. 2.500 banen. Dus ja, jongens, ja, ik weet het niet meer. Ik vind de hele geldwereld, banken en wat er aan de hand is op het onderkant in deze wereld, ik weet het niet. Ik ben iemand met verborgen, met huis in Zwitserland of Spanje of weet ik waar. Dit is mijn geestkind.
0: Ja, hij klinkt aangedaan, ook in de documentaire aan het eind zag je ook wel de verongelijkheid die zelf ervaart. Hè? Want en dit is dan ook nog zijn eigen plek die hij dan kwijtraakt.
2: Ja, je doelt op die documentaire Pretpark Henny, inderdaad, die we een tijdje geleden hebben uitgezonden. Maar dat ging om zijn zakelijke spullen, zijn zakelijke eigendommen. Daar heb je nog natuurlijk wat minder emotionele band mee. Hier heeft hij jaren gewoond. En hij noemt het ook zijn geesteskind. Hè? Dus dit komt hem, dit raakt hem echt na aan het hart. En in die zin is het natuurlijk gewoon een persoonlijk drama.
1: Ja, die villa wordt nu geveild vanwege zijn schulden. Hoe hoog zijn die schulden inmiddels?
2: Ja, de totale schulden bedroegen rond volgens het ene faillissementverslag 50 miljoen. Maar het zouden rond de 70 miljoen liggen. Maar hij zegt, de kredietverstrekker in dit geval van zijn huis, van zijn woonhuis, zijn landgoed, die heeft zijn centen al. Het gaat eigenlijk alleen nog om de rentes en de boeterentes. En ja, dat geld heeft hij dus ook niet. Maar die hebben dus het voortouw genomen om uiteindelijk toch te financieren. Ik zeg nog verkeerd, de kredietverstrekker zelf niet. Maar een schuldeiser in zijn zakelijke imperium. Die hebben eigenlijk het voortouw hierin genomen. Want de kredietverstrekker in zijn privélandgoed, dat was een vriendje van hem. En die heeft gezegd van, ik blijf je verder weg.
0: Oké, en ja, dan blijft er ook nog, er zit een heel verhaal achter, want hij is ook nog weer schuldeiser van zichzelf via allerlei constructies.
2: Ja, dus dat is allemaal heel ingewikkeld, maar samengevat, hij heeft gewoon al zijn vermogen heeft hij gestopt in Rivoli pretpark in Rotterdam. Dat bleek onvoldoende toereikend. Daarvoor heeft hij nog weer extra leningen aangegaan. Ja, en uiteindelijk de zeepbel is uiteengespat.
0: Als dit huis nou wordt verkocht, moet hij naar de straat op? Heeft hij een ander alternatief?
2: Hij zegt al, ik ben niet een man met verborgen gebreken met een huis ergens in Zwitserland. Dus hij zegt oprecht, ik weet niet waar ik naartoe moet.
0: Oké. Je hebt er al rondgelopen.
2: Ja.
0: Denk je wat voor prijs het is? Je hebt zelf overwogen van...
2: Ik ga een bod uitbrengen, maar ja, gezien de staat van onderhoud... Kijk, dat bod dat red ik misschien nog net, maar dan moet ook nog een andere keuken erin. Dus ik denk dat daar de bottleneck zit.
0: Ik denk dat alleen de garage al een uitdaging is.
2: Alleen de gastenverblijven al.
0: Oké, okay, nou. Op zich een triest verhaal hoe het allemaal gaat. En
2: ja, dit is natuurlijk... hij was ooit een van de rijkste mannen van ons land. Invloedrijk ondernemer. Hij heeft het natuurlijk ook allemaal opgebouwd... met alleen lagere school.
0: Ja.
2: Heeft niemand benadeeld. Hij heeft nooit gefraudeerd. Dus in die zin, ja... persoonlijk drama.
0: Het is ook een gok vaak gewonnen en nu dan echt verloren.
2: Ja, en heeft toch al zijn centen, al zijn geld op niet of rood of zwart gezet, maar op nul gezet, bij wijze van spreken, lijkt het wel op. Dus een heel trieste afloop.
0: Oké, okay, dankjewel Jan Colijn voor de toelichting over de verkoop van ook nu het huis van de Most.
2: Graag gedaan.

0: jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. In Tubbergen is in een leegstaande woning een drugslab ontdekt. De politie vond drugsafval en vaten die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Voormalig chef van de Libreien in Zwolle, Mike Kuipers, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden. En de 55ste editie van de Military Boekelo gaat over 2 dagen van start. Meer op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot...
18: Hij houdt er eens mee. Als er gauw het goede nieuws komt over het weer, stopt in één keer het journaal. Nou, dan gaan we maar over de files hebben. Die staan op dit moment op plekken waar ze normaal niet staan. Dus let even op. De N35 Almelo richting Zwolle tussen Heino en Hoornhorst. Er moet iets gebeurd zijn, want er staat 3 kilometer file, maar een half uur vertraging staat daar achter. De andere kant op tussen Zwolle-Zuid en Heino, 3 kilometer en 20 minuten de vertraging. Probeer dat even op een andere manier nog uit te vinden wat daar aan de hand is. Dan kijken we ook nog naar de N48. Dat is als je de provincie uitgaat richting Hoogeveen. Die weg is al een hele tijd afgesloten. Vanaf Balkbrug kun je niet door. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. In beide richtingen is die weg dicht. En ook dat gaat nog wel eventjes duren. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Ook daar een file op dit moment. En dat is 8 kilometer lang en 13 minuten de vertraging. En ik zie dat de weg in beide richtingen dus op die N35 dicht is. Vanwege een ongeluk dat gebeurd is tussen dus Zwolle-Zuid en Heino. Sterkte als je onderweg bent. We gaan zometeen nog even verder met de Dag van Oost en kijken wat er vanavond en morgen verder allemaal nog te doen is.

0: de Jackson 5. And I want you back.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: 6:08. Je beluistert naar Radio Oost. En we gaan zo meteen voor je op de rij zetten wat er vanavond en morgen allemaal nog gebeurt in de provincie. Ook zoeken we nog plaatjes bij het zomerse weer van vandaag. Want het is een,
2: bijzonder gewoon... warm is het vandaag eind september.
0: Zelfs 's nachts zo'n 15 graden. Dat is ook normaal voor de zomer. Nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar ook nog eventjes wat serieuzer nieuws voor die tijd. Want... de hele middag noemen we al het ongeluk op de N48. Dat is van Balkbrug richting Hogeveen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar blijken nu ook twee mensen bij om het leven te zijn gekomen. En het is een vrachtwagen vol afval. En op dit moment lijkt het erop dat de weg zeker nog tot morgen dicht blijft. Dus die N48 tussen Balkbrug en Hogeveen is zeker nog tot morgen vroeg afgesloten. Verder nog even die andere files, want er is ook een ongeluk gebeurd op de N35. Daar is nog niet veel meer over bekend, maar daar ook in beide richtingen een lange file. Dat is tussen Heino en Hoornhorst in beide richtingen nu 4 kilometer file en zo'n 20 minuten vertraging.

0: Ed Sheeran en de Galway Girl hoor je op Radio Oost. En we duiken de avond in, want er is van alles te doen.
1: Cardioloog Janneke Wittekoek geeft vanavond in Hengelo een theatershow over het vrouwenhart. En dat is niet zomaar, want vandaag is het Wereldhartdag en A Dress Red Day. Heb jij iets roods aan, Jan-Willem?
0: Nee, jij?
1: Ja, een beetje in mijn Schotse ruitjes, dat is een beetje rood.
0: Ja.
1: Nee, je draagt dus rood om aandacht daarvoor te vragen.
0: Ja.
1: Voor hart- en vaatziekten, specifiek voor vrouwen. En Marieke Ludwig is ook cardioloog met een kliniek in Weijen. En zij vertelt dat er 3 risicofactoren zijn.
2: De klassieke risicofactoren, daar hoort dus het roken bij, hoge bloeddruk, suikerziekte, zit het in je familie. Maar als je kijkt naar de nieuwe risicofactoren, dan is migraine een belangrijke. Met name dus voor die krampen van de bloedvaten. Auto-immuunziektes, dan maak je dus afweer tegen je eigen cellen. Moet je denken aan reuma of de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. En dan heb je nog de vrouwspecifieke risicofactoren. Dan moet je denken aan vroege overgang, maar bijvoorbeeld ook borstkanker. Het hebben gehad van borstkanker. En zwangerschapsvergiftiging of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dat zijn allemaal risicofactoren.

0: horen.
1: Ja, dan een heel ander verhaal. Vanavond is er weer een nieuwe aflevering van het politieke programma Oost in alle Staten op TV Oost. Hidde Heuting is de gast. Hij splitste zich af van de PVV en is nu onderdeel van de groep Markussauer. Heuting zegt dat nieuwe Nederlanders zich moeten aanpassen aan de joods-christelijke normen en waarden.
2: Nou, uiteindelijk zullen die mensen zich dus moeten gaan verhouden tot de Nederlandse samenleving. En als blijkt dat ze bijvoorbeeld wetten gaan overtreden, homo's uitschelden op straat, de Nederlandse normen en waarden, de joods-christelijke normen en waarden, zoals we die met elkaar allemaal hebben, hier aan tafel kunnen we die allemaal denk ik met elkaar delen. Ja, op een gegeven moment moeten we dan ook gewoon kunnen zeggen, ja, in Nederland is er geen plek voor u.
3: Zijn dat ook uw christelijke waarden?
4: Dat zijn zeker onze waarden. Maar die vertalen wij heel anders dan dat Hidde naast mij dat doet. Die dat toch vertaalt met, nou ja, zo weinig mogelijk niet-westerse mensen in ons land. Hè, hoor ik hem zeggen. Hogere straffen voor mensen die hier korter zijn als je iets strafbaars doet enzovoort. Ja, de joods-christelijke waarden die wij kennen gaan toch vooral over liefde, genade, rechtvaardigheid, gastvrijheid. Dat zijn totaal andere waarden. Ik denk dat dat de echte joods-christelijke waarden zijn.
1: Ook Renate van der Velden zit aan die tafel. Ze stopt na 8 jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie in Overijssel. Haar partij gaat anders om met christelijke waarden dan Heuting. Hoe dat precies zit kun je allemaal zien in het debat vanavond op TV Oost in alle Staten.
5: Ik ga zeker luisteren. Hoog bezoek komt morgen in onze provincie. Minister-president Rob Jetten bezoekt Stichting Ieder Kind. Ieder kind een Sint, moet ik zeggen, in Vriezenveen. Die organisatie zet zich in voor de bestrijding van armoede bij kinderen. En Jette gaat daarna door naar Almelo voor een bezoek aan vrijwilligersorganisatie Humanitas, die mensen bijstaat in lastige situaties.
1: En dan nog even wat anders.
6: De Military Boekelo.
1: Ja, precies. Bij de Military Boekelo is morgen de keuring van de paarden die gaan meedoen aan de wedstrijd. Die veterinaire keuring is meestal een formaliteit. Afgelopen jaren werden alle paarden goed gekeurd. De military begint donderdag met de dressuur en ook daar zijn we natuurlijk bij.
5: En de kinderboekenweek begint morgen. Hoe leuk. Ik vind dat altijd zo leuk, kinderboeken. Bedoeld om zoveel mogelijk kinderen natuurlijk aan het lezen te krijgen. Die ontlezing is er. Want dat is gewoon hard nodig, zo'n kinderboekenweek. Het risico dat kinderen laaggeletterd zijn, dat is aanwezig. En ook bij de kinderboekenruilmarkt in Ommen is daar aandacht voor. Kinderen kunnen een meegebracht boek omruilen voor een ander exemplaar om het zo te lezen en hergebruiken, te stimuleren. Want en kun je doorgeven.
1: Ja, zeker. Kun je zeker. Mijn kinderboeken heb ik niet meer. Die heb ik al een keer naar de rolmarkt
5: gedaan. Moet je eens een keer lezen, vlak voordat je gaat slapen. Het is hartstikke leuk.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ze al weg. Dus dan moet ik ze weer opnieuw gaan halen. Nou, vandaag was het al warm en morgen wordt het ook weer warm. De thermometer gaat richting de 26, 27, misschien wel 28 graden. En onze verslaggever Harro Brouwer zoekt juist de verkoeling op. En gaat eerst een rondje schaatsen, morgen vroeg, op de ijsbaan Twente. Tussen de diehard schaatsen. En daarna maakt hij een plons in het Tuindorpbad in Hengelo. Dat speciaal 1 dag nog weer open gaat vanwege de hitte. Meer erover hoor je morgenmiddag ook weer bij ons op Radio Oost.

0: Van Velzen en Baby Get Higher.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, je ziet dat het najaar is, de bomen verkleuren, de zon gaat met een warme gloed onder. En het is ook warm.
2: Ja, het is heel warm. Het wordt inderdaad wel echt herfst. Als ik naar huis rijd, is het elke dag wat eerder donker. Het is nu bijna donker als ik thuis ben. Maar het is wel echt zomers warm vandaag. En daar zoeken we muziek bij. Daar ga je zo meteen naar luisteren.
0: Zometeen dus de 6 voor 7. Welke 6 zijn het geworden? Dat hoor je na het nieuws. Nu nog eentje als een beetje voorbereiding daarop. Altijd goed, toch? De Beatles en I'll Fall.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP'er en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: De dag van Oost.
10: 7:02, de warme dag van Oost. Levert nu nog in Zuna zo'n 26,5 graad op. Oud-Leuzenerveld 26 en de Roskam, daar is het 26,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
11: Vanwege een ernstig ongeval op de N48 bij Zuidwolde is de provinciale weg naar Balkbrug in beide richtingen afgesloten. Rond 3:15 kwamen ter hoogte van Zuidwolde enkele vrachtwagens en een auto met elkaar in botsing. En bij het ongeluk zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen vervoerde huisvuil, dat ligt nu verspreid over de weg. In Tubbergen is in een leegstaande woning een drugslab ontdekt. De politie trof drugsafval en vaten aan die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Specialisten ontmantelen het lab en doen er onderzoek naar. De politie heeft mensen opgeroepen om zich te melden als ze iets verdachts gezien hebben. En misschien gebruik je het zelf ook wel eens voor medisch advies, AI. Handig omdat je meteen en 24 uur per dag advies kunt vragen. Maar volgens deze huisarts overspoelen mensen de dokter met vragen over hun AI-advies.
12: En nu komt de patiënt in en zegt, dokter, ik heb gegoogeld. Maar zou het kanker zijn? Zou het een CVA kunnen zijn? Zou het een subdural hematoom kunnen zijn? Migraine kunnen zijn? En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met patiënten in gesprek. En het kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van het... Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waarin bestaat. Van deel van de patiënten zeggen, oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of ja. Een disclaimer staat van, bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen en die bellen ook de huisarts.
11: De overbelasting komt volgens de huisarts ook door de druk op de zorg. En dus is AI-gebruik meer een symptoom dan het probleem.
12: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost onder druk staat. Omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, die ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
11: En de 55ste editie van de Military Boekelo begint over 2 dagen. Naast business en plezier draait het ook om paardensport op hoog niveau. En die paarden moeten natuurlijk goed verzorgd worden. Dat gebeurt in grote tenten op het terrein. Deze stalmeester en zijn team vrijwilligers zijn daar verantwoordelijk voor.
1: In die staldier, daar gaan ze gewoon 6 zomerdagen gaan ze daarin. En het moet gewoon in orde zijn. Er moet stro zijn, er moet kron zijn, er moet hooi zijn. En dat gaan we allemaal voor het heet ook al in de stal gooien. Wij kregen voor het heet al te horen wat ze erin wilden hebben. En dat gooiden wij er voor het heet in. Dus als de paarden daar binnenkomen, kunnen ze zo snel mogelijk naar de stal toe.
11: Ook wordt in de stal speciaal dimlicht gebruikt, zodat de paarden rust hebben. Meer lees je op oost.nl of in de app.
10: Dan nog de files op de wegen, de N35 in beide richtingen. Tussen Heino en Hoornhorst. Daar is een ongeluk gebeurd. Files zijn wel aan het minderen op dit moment. Nog 3 kilometer staat er in beide richtingen. En de vertraging zo'n 8 minuten. En de N48 hoorde je ook al in het bericht net. Dat is tussen, even kijken, Zuidwolde en Hogeveen. Dat is wel buiten de provincie. Maar vanaf Balkbrug is de weg afgesloten. En dat gaat nog zeker tot morgen vroeg duren, is de verwachting op dit moment door dat ongeluk. Dan naar het weer. Het was een zeer zomerse dag en het blijft nazomeren, Margot Ribbering.
13: Ja, de laatste 2 dagen van september. Vandaag dus ruimschoots boven die 25 graden met een dagrecord. En dat betekent dat het ook vanavond nog best lang warm blijft, ondanks dat de zon natuurlijk al vrij snel ondergaat om 7:30. Uiteindelijk koelt het af naar een graadje of 14, 15. En ook morgen wordt het warm, bijzonder warm. Misschien wel weer met een dagrecord, want we hebben nog steeds die matige zuidoostelijke wind en de aanvoer van warme lucht. En behoorlijk wat zon, zelfs meer dan vandaag. Pas later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe op nadering van een koufront wat in de nacht naar donderdag en donderdagochtend passeert met een paar buien. Daarbij is er ook kans op onweer. En na passage van het koufront is het ook nog steeds vrij warm. 20 graden donderdag, vrijdag en ook in het weekend met donderdag nog vrij veel restbewolking. Daarna hebben we een aantal rustige najaarsdagen. Ook dus in het weekend met zonnige perioden en mist in de nacht.
10: We nazomeren nog even door. Dankjewel, Margot.
13: Graag gedaan.
14: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
10: Het werd maar liefst 29 graden op sommige plekken in de provincie op deze 29e september. Welke muziek past er bij deze zomerse dag? We draaien zo André Hazes en De Zomer.
11: Summer in the City, Joe Cocker.
10: En André van Duin mag niet ontbreken met Als de Zon Schijnt.
11: Suddenly Last Summer van Motels.
10: En de zomerhit van dit jaar komt ook voorbij van Rutger van Barneveld. Maar we beginnen met ABBA.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over die zomerse dag die zomaar in één keer weer voorbij kwam in eind september. We draaiden al Summer Night City van ABBA.
2: Zomer van André Hazes.
1: En Summer in the City van Joe Cocker. Nog 3 nummers te gaan. Suddenly, Last Summer kwam nog even weer voorbij van de Motels.
2: En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Maar eerst de mooiste zomerhit van André van Duin. Als de zon schijnt.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hey, Remo!
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
17: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
16: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
8: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
16: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien, bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
10: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
9: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Voor de grootste keuze in

0: IJssel in de spotlight.
1: Deze week Bertolf. Hart over

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
7: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
6: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. 2 anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
6: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
5: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde vanmiddag op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg en ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Rijkswaterstaat hoopt dan klaar te zijn met het reparatiewerk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot premier. En ze wordt ermee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze ook minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze belooft onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. Mensenrechtenorganisaties zijn campagnes begonnen om de executie van een 50-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee tegen te houden. Het gaat om Christa Pike, die in 1995 veroordeeld werd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Haar advocaten vinden dat de doodstraf niet passend is voor een misdrijf die op zo'n jonge leeftijd is gepleegd. De vrouw was toen 18 en had psychische stoornissen doordat ze zelf was misbruikt. Als de executie doorgaat is Pike de eerste vrouw in 200 jaar die in Tennessee ter dood wordt gebracht. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer, het is droog en op veel plekken nog rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen dan enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
4: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
10: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
9: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof?
10: Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Voor de kust van Turkije is een eeuwenoud servies op de zeebodem gevonden. Honderden schalen en borden die in een oud schip lagen. De vondst gaat naar een museum. Ja, eerlijk gezegd ben ik niet dol op tentoongesteld aardewerk. Ik vind het nogal saai. Ik geniet meer van het sensationele geluid als een ober een stapel borden laat vallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voor een radioprogramma en zijn luisteraars best fijn om eens te weten hoe kerkuilen hun oren gebruiken. Nou, veel beter dan de mens in ieder geval. Wilma Borgman peilde de stemming in Politiek Den Haag, nu het minderheidskabinet een flauwe bocht naar links lijkt te maken. Een exclave Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen en is daarmee een spannende plek voor de Russen, maar ook voor de NAVO. Jacques Vriends is als 80-jarige een begrip in de jeugdliteratuur. Hij is schrijver van Achtste Groepers, Huilen Niet en nog zo'n 90 andere boeken. Een ideale gast zo vlak voor de kinderboekenweek. En morgen is het 30 september, de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Dat klopt, ja. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 29 september.
3: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn.
2: En daarmee lijkt er een begrotingsdeal op tafel te liggen. Dat die miljardenbezuiniging van tafel is, is reden voor feest bij vakbond FNV.
4: We moeten ook vieren wat we behalen, want hier is wel bloed, zweet en tranen geleverd door heel veel mensen die staken ook tegen wil en dank, die dat niet graag hadden gedaan, maar die dat deden omdat ze het verkeerd vonden wat het kabinet voorstelde.
2: De vakbond schrapt voorlopig zijn acties en wil weer meepraten. Er wordt steeds meer bekend over de aanhouding van de tachie van de hackerswereld.
5: We hebben een persoon aangehouden die verdacht wordt een rol te hebben gespeeld binnen de hackersgroepering, de Shiny Hunters. En daarnaast hebben wij deze persoon aangehouden omdat hij verdacht wordt van poging tot uitlokking van twee moorden.
2: Pepijn van de S werd al eerder veroordeeld voor afpersing, witwassen, datadiefstal en het hacken van bedrijven. Begin dit jaar kwam die vrij en werd meteen aangenomen bij een cybersecurity bedrijf, vertelt Pepijn zelf eerder aan een techjournalist, Daniel Verlaan.
6: Dat hij mij heeft aangenomen, dat is een enorm risico voor hem. En ook met de gedachte erachter, wat is de kans nou dat deze persoon weer op het slechte pad bewandelt?
2: En ook zijn werkgever was een paar maanden geleden nog zo optimistisch.
7: Wij weten vrijwel zeker dat Pepijn dit niet nog een keer gaat doen.
2: Maar de boodschap van de FBI is duidelijk.
8: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters.
2: Een plan met nieuwe natuurregels zorgt al een tijdje voor onrust op de Waddeneilanden.
9: Voor het bestaan van de eilanden komt daardoor denk ik in gevaar.
2: Rijkswaterstaat wil mogelijk delen gaan afsluiten tegen het zere been van de bewoners, omdat de overheid zelf in het gebied bezig is met verschillende soorten mijnbouw.
10: Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen, en anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
2: En daarom boden de eilanders in Den Haag een petitie aan met meer dan 50.000 handtekeningen.
11: Moet de natuur beschermen, moet wel in balans blijven met de levens van de mensen hier op de eilanden.
2: En mochten ze in Den Haag twijfelen, in het noorden staat de koffie klaar.
12: Kom eens met z'n allen deze kant op en ervaar zelf eens hoe het hier is. En dan zul je zien dat het niet nodig is om de boel te sluiten.
2: Online zijn er veel reacties op de nieuwe favoriete snack van de populaire influencer Monica Geuze.
13: Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
2: Ja, en de tube in kwestie, dan gaat het om tomatenpuree. En dat maakt heel wat los.
14: Een hele goede morgen gewenst aan iedereen. Behalve de schapen die rennen naar de supermarkt om tomatenpuree te kopen.
2: En die video is meer dan 1 miljoen keer bekeken. Foto's van lege schappen worden gedeeld, want
15: als mama Monica het zegt, dan moeten we het denk ik maar proberen. Een hapje tomatenpuree.
2: Monica is alleen bepaald niet de allereerste influencer die zweert bij deze snack.
16: En dan heb ik voor jou, dat heb ik altijd voor tussen de middag in mijn bureau. Dat is een klein geheimpje. En dat krijg jij nu van mij. Een lekker lekje tomatenpuree.
2: Ja, want op het hoofdkantoor van het Simplistische Bond hadden ze het al 40 jaar geleden in de gaten.
16: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Lekker lekje voor een extra kikje.
2: Ja, blijft mooi. Levi van Eck zocht het nodig uit in de kranten van morgen.
17: Driekwart van de grote Nederlandse datacentra geeft geen inzicht in hun stroom- en watergebruik, terwijl dat wel verplicht is volgens Europese regels. Dat blijkt uit onderzoek van Europese journalisten waar ook Trouw aan meedeed. Juist nu er steeds meer datacentra bijkomen, zeker door het toenemende gebruik van AI, neemt ook de impact op het milieu en het elektriciteitsnet toe.
2: Maar hoe hoog die belasting is, blijft dus grotendeels geheim. Dat is niet alleen in Nederland het geval, blijkt uit het onderzoek. In vrijwel alle EU-landen is er amper informatie beschikbaar over de milieu-impact van datacentra. Ze gebruiken veel stroom om te kunnen draaien en water om te koelen.
17: In NRC aandacht voor Andy Burnham, die nu 2 maanden premier van het Verenigd Koninkrijk is. Op de jaarlijkse conferentie van zijn Labour-partij deze week gaat het er optimistisch aan toe. Labour-leden voelen zich bevrijd nu Burnham hun leider is, nadat Keir Starmer in juni opstapte. Burnham is op dit moment de populairste politicus in het VK.
2: Volgens de directeur van een onafhankelijke denktank laat Burnham goed zien dat hij de alledaagse problemen van mensen goed begrijpt. Zo kwam hij Britten tegemoet in hun dagelijkse hoge uitgaven aan vervoer, boodschappen en energie. Toch moet Burnham nog wel laten zien dat het niet bij kleine maatregelen blijft, aldus de denktank.
17: Jongvolwassenen in het Amsterdamse uitgaansleven drinken minder alcohol, terwijl het gebruik van drugs als 3-MMC en ketamine toeneemt, is te lezen in het Parool. Het gaat om de Gen Z-generatie, jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Volgens de antennemonitor laten zij alcohol links liggen door de gestegen prijzen in de horeca, maar ook door het groeiende bewustzijn over de negatieve gevolgen voor het lichaam.
2: Daarnaast zijn bepaalde drugs vrij goedkoop in vergelijking met drank. Ook zeggen gebruikers van 3-MMC dat ze meer controle over hun roes hebben, doordat het effect van kortere duur is. Het gevaar daarvan is volgens experts wel dat mensen steeds meer nodig hebben om een roes te krijgen.
17: En de voorgenomen verhoging van de BTW op bloemen van 9% naar 21% bedreigt 2500 banen en levert veel minder geld op dan waar het kabinet op rekent. Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit waar de Telegraaf over schrijft. De BTW-verhoging moet 305 miljoen euro opleveren.
2: Maar volgens de Wageningen Universiteit zal dat maar maximaal 216 miljoen euro zijn, omdat mensen minder bloemen en planten gaan kopen door de hogere prijzen. Verder zijn er zorgen dat belangrijke Europese exportlanden het voorbeeld van Nederland volgen en ook de BTW op bloemen gaan verhogen. Dit kan leiden tot een omzetverlies van 1,8 miljard euro.
17: Toch zijn bloemisten niet alleen maar negatief. We moeten elkaar niet gaan aanpraten dat het allemaal te duur is. Dan koopt niemand meer wat, zegt de eigenaresse van een bloemenwinkel in Amsterdam. Ja, mijn bloemen zijn een luxe product, maar ze zijn dan ook heel mooi, besluit ze.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ben Lanklet-Sol met Seven Army. Maandenlang overleg tot diep in de nacht wachten de journalisten voor een deur. Bijna een kabinetscrisis en toen stuurde dat kabinet vandaag ineens een aangepaste begroting naar de Tweede Kamer. Ja, dan moet je spreken van, ja, wat is het? Een doorbraak of althans misschien een plan of toch alleen maar een brief, Wilma Borgman, help me hier uit. Ja, zit in Den Haag. Wat was dit nou?
1: Nou, een brief was er in ieder geval en een doorbraak, ja, dat is misschien nog iets te stellig, maar het is wel voor het kabinet in ieder geval een belangrijke stap vooruit. Iemand uit de oppositie die maakte vanavond, toen ik dit tegenkwam in de gang, de vergelijking dat het kabinet bezig is aan een hindernisbaan en dat de eerste hindernis nu is geslecht doordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn, worden de gesprekken met de vakbonden weer vlot getrokken en kan het kabinet nu eigenlijk echt van start.
0: Ja. Nou, pro was blij, die hingen, zou ik zeggen, de vlag uit. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel. Is het terecht dat ze zo tevreden zijn?
1: Nou ja, vanuit het perspectief van Klaver geredeneerd kun je dat, wel voorstellen. Want Klaver heeft maandenlang heel hoog ingezet. Heeft er samen met de vakbeweging een bondje gesloten. Geëist dat die bezuinigingen geschrapt zouden worden. Staking georganiseerd, OV stilgelegd. En hij had al voor de helft zijn zin gekregen, maar wilde ook de rest. En die heeft het kabinet hem nu gegeven, hem. En trouwens ook zijn bondgenoot Van Volt, Laurens Dassen. Dus ja, Dassen en Klaver waren blij vanmiddag.
2: Dat is me nu bevestigd. Die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En dat laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
3: Volgens mij is dit een mooi moment dat we snel weer om tafel kunnen om daadwerkelijk snel verder te praten. Om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
1: Ja, hoera, hoera, hoera. Maar hier hoort een maar bij, want er zit wel een flinke adder onder het gas. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor nu van tafel in deze vorm. Maar die bezuiniging, die helft die nog over was, die dik 3 miljard, die rekening blijft staan. Niet meer op de begroting van Hans Velbrief van Sociale Zaken, dus die begroting zal wel een meerderheid halen nu. Maar dat geld moet ergens gevonden worden, dus die opgetogenheid van Pro en Volt is wel een tikje voorbarig.
0: Ja, maar als je het zo uitlegt, Wilma, dan kan er dan in een latere fase alsnog afgesproken worden om toch op de sociale zekerheid te gaan bezuinigen?
1: Nou, dat zou in een latere fase, niet voor komend jaar, maar misschien op de wat langere termijn zomaar kunnen. Deze toezegging van het kabinet is bedoeld om sociale partners weer aan tafel te halen. En dat is gelukt, want die willen

0: weer komen praten. En dat geldt dus ook voor Pro. Maar dat gesprek dat daar dan wordt gehouden, dat gaat wel degelijk over hervormingen in de sociale zekerheid. Hoe de minder mensen arbeidsongeschikt kunnen worden, hoe ze sneller ook weer aan het werk kunnen gaan. En het kabinet denkt dat er na dat gesprek alsnog minder geld nodig zal zijn voor die sociale zekerheid. Je begint alleen niet meer bij de uitkomst van dat geld, maar je begint bij wat je inhoudelijk wil bereiken, waarbij die uitkomst uiteindelijk alsnog gehaald kan worden. Sterker nog, als het aan minister Heijnen van Financiën ligt, en de premier trouwens ook, gehaald moet worden. Luister maar.
1: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Nu zetten we een extra stap om daarmee ruimte te bieden aan vakbonden en werkgevers. Die zeggen namelijk ook dat het veel beter moet, hè? We willen mensen sneller aan het werk helpen. We willen voorkomen dat mensen die ziek worden te lang vastzitten in systemen. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken, zonder dat er aan de voorkant al een hypotheek op die gesprekken ligt. Maar uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
2: We halen het weg bij de SZW-begroting, ook op verzoek van de werkgevers en werknemers die hebben aangegeven, laat ons nou dat gesprek met een neutrale start doen. Maar die rekening gaat niet weg, dat hebben we ook altijd eerlijk over geweest. En in het voorjaar verwachten we ook dat de afspraken weer leiden tot aanvullende besparingen, maar het begint met hervorming en de inhoud. En daarnaast zit er voor elke partij echt wat in. Een soort VVD-achterban zie ik allemaal weer accijns en een vliegenbelasting en een box 3. Voor andere partijen is dat sociaal akkoord heel belangrijk. En ze proberen met alle partijen echt breed draagvlak te vinden en ook Nederland vooruit te helpen.
0: Nou, dat klinkt toch ook best, als je goed luistert, naar als een waarschuwing. Let op, lieve oppositie. Als het geld niet binnengehaald wordt via de sociale zekerheid, dan moet het ergens anders. En we weten ook al waar dan, namelijk van allemaal. Alle ministeries moeten dan inleveren. Er gaat dan als het ware een grote kaasschaaf over de hele begroting, met uitzondering van Defensie, Justitie en Infrastructuur. Maar alsnog, en ja, dan levert de grootste begroting het meeste in. Dus bij onderwijs komt dan een groot deel van de rekening terecht.
3: Ja, we hoorden de VVD steeds weer zeggen dat de plannen uit het coalitieakkoord toch echt noodzakelijk waren.
0: Ja.
3: En dan hebben we het over die hervormingen van de sociale zekerheid. Waarom is die partij dan toch akkoord gegaan?
0: Nou ja, je hoorde het Heijnen net al zeggen, er zit ook voor de VVD-achterban iets in. En dan gaat het vooral over de hervorming van de belasting die je betaalt over je vermogen. De zoveel besproken belasting in box 3. Over je beleggingen, je vakantiehuizen, dat soort dingen. En nu is het zo dat je die belasting moet betalen over de winst op papier. Dus stel je aandelen zijn meer waard geworden op papier, dan moet je over die meerwaarde die je nog niet hebt gekregen, maar al wel hebt gemaakt, daar moet je dan al belasting over betalen. En straks gaat de fiscus pas zijn hand ophouden als je daadwerkelijk de winst in euro's op je rekening hebt staan. Dus als je dat huis al hebt verkocht of die aandelen hebt verzilverd. En dat is al een lang en diep gekoesterde wens van de VVD. En dat de VVD dat nu heeft binnengehaald, dat is ze daar veel waard. En vanmiddag zei VVD-fractieleider Brekelmans over de plannen van het kabinet.
4: Wat er in ieder geval wordt gezegd is dat er een oplossing voor box 3 in zit. Wat een hele belangrijke is, omdat dat gaat over het spaargeld van mensen en over ook het investeringsklimaat van onze economie. Dus als dat element erin zit, vind ik dat bijvoorbeeld een hele belangrijke.
0: Ja, je noemde net al die kabinetscrisis, Wilfried, in augustus. Die ging over meer over deze belastingherziening en dat dit nu is opgelost. Dat is voor de VVD heel erg belangrijk.
3: Ja. Kost dat dan niet ontzettend veel geld? Hoe gaan ze dat betalen?
0: Ja, het kost miljarden, want het duurt even voordat dat nieuwe systeem gaat werken. En in de tussentijd mist de staat enorm veel belastinginkomsten. Nou, de prijs daarvoor, die wordt betaald door meer mensen belasting te laten betalen. Mensen met vermogen, maar ook bij mensen met een klein vermogen, mensen met een spaarrekening, daar komt de fiscus ook langs straks. En dat is ook pijnlijk voor de VVD, die nog een maand geleden vond dat het bonnetje juist niet terecht moest komen bij spaarders. En dat gebeurt dus nu precies wel. En de oppositiepartijen aan de rechterkant, met deels dezelfde achterban, die hebben daarom nu veel moeite met die plannen. Luister maar naar Christoffer van de SGP en Joost Eertmans van Ja 21.
5: Kijk, we hebben gezegd, box 3 is de goede beweging. Als dat het geregeld wordt als vermogenswinst. Maar de dekking van het tijdelijk tekort, zeg maar, dat moet wel op een goede manier geregeld worden.
6: Maar zo geen steun voor het belastingplan?
5: Nee. Op deze manier niet.
6: Nee, we zijn één wat dat betreft. We trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want waar voor ons de grootste moeilijkheid liggen, heb ik ook vaak gezegd, medische ethiek. Maar het kleine spaarders mee betalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat er in sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Nou, daar gaan we ook bepaald geen voorstander van.
0: Ja, dat was Christoffer van de SGP. Daar gaan we geen voorstander van zijn. Daar zit dus nog veel politieke pijn. En ook bij de VVD-achterban is het onrustig. We zagen vanavond dat de partij het op enorm zijn best doet om het uit te leggen. En vooral naar de winst te wijzen, naar die box 3-herziening. Maar ja, die spaarders, die kleine beleggers, die zijn nou juist de rug gegaan van de VVD-achterban. Dus ja, dat ligt daar toch heel moeilijk, Wilfried.
3: Ja. Ja, we hebben het wekenlang gehoord, hè. Gaan ze nou over links, gaan ze nou over rechts? Ja. Het hield maar niet op. Zou je kunnen zeggen dat het kabinet nu toch gekozen heeft?
0: Ja, dat lijkt misschien zo, omdat Pro en Volt met z'n tweeën een meerderheid kunnen bieden in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar het kabinet zegt zelf van niet. Ze hebben het steeds maar over de 7 partijen uit de oppositie met wie ze nog zaken willen doen. Behalve Pro en Volt zijn het ook nog 50PLUS en BBB, de SGP, JA21 en ook nog de ChristenUnie. En daar zit wel een probleempje, want die partijen hebben ook nog andere wensen dan alleen maar financiële. Asiel, over draagmoeders, over zorgfraude. Het kabinet zegt vandaag dat ze ook daarover willen doorpraten, omdat de hoop op brede steun nog niet is opgegeven. Jette zei afgelopen vrijdag, er zijn 100 zetels binnen te halen voor ons beleid. En dat denken ze nog steeds te halen. Ook al moet daar misschien wel wat aan de plannen van vandaag voor worden veranderd. Nou, daar gaan ze dan de komende dagen over hebben. Bij 2 dagen maar liefst debat over al dit geld. Dus Wilfried, ja, vandaag hebben ze de eerste hindernis gehaald. Maar morgen is alweer de volgende in zicht.
3: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres door diezelfde NAVO tegen zijn exclave Kaliningrad. Dat is een stuk Russisch grondgebied dat aan de Oostzee ligt. Spanningen rondom dat gebied lopen op. Eva Kukier, goedenavond. Jij was correspondent in Rusland voor NRC. Sinds een paar jaar volg jij het land van een afstandje. Kun je de ligging van Kaliningrad eens wat beter omschrijven? Wat ligt er allemaal zo omheen?
7: Nou, Kaliningrad, wat je net al zei, het ligt aan de Oostzee. Het ligt tussen Litouwen, Polen en Belarus in, Wit-Rusland. En het wordt door die landen afgesneden van Rusland. En het is Russisch grondgebied, dus daar is, ja, daar is een heel gebied wat tussen Rusland en Kaliningrad ligt. En dat maakt het ook een heel strategisch belangrijk punt voor Rusland, ook omdat het aan zee ligt.
3: Ja, en Rusland klaagt nu bij de NAVO, die zeggen, ja, jullie hebben daar manoeuvres, zijn daar manoeuvres van plan. Weet jij wat de NAVO van plan is en wat maakt Rusland dan zo onrustig?
7: Nou, wat Rusland nu direct onrustig maakt, is dat eind vorige week in Litouwen een grote oefening is begonnen. Dat is een mobilisatieoefening waarbij een oorlogsscenario wordt nagespeeld, hè, zoals dat gebeurt in militaire kringen. En daarbij worden onder andere evacuatieroutes en bevoorradingsroutes getest. En dat is iets wat de Russen hebben opgemerkt. En die zijn daar behoorlijk bezorgd over. En die hebben deze week een felle verklaring uitgegeven dat ze absoluut niet zitten te wachten op militaire bewegingen aan hun westgrens. Hè. Dat is toch een stukje Rusland daar aan die Oostzee. En daar heeft Rusland van de week een felle verklaring over uitgegeven, dat ze dat zien als een provocatie. En dat ze bereid zijn om Kaliningrad met hand en tand te verdedigen, indien nodig, in geval van een escalatie. En dat betekent ook in Russische retoriek dat ze daar gewag hebben gemaakt van de mogelijke inzet van nucleaire wapens.
3: Ja, kernwapens. Hè? Ja. Hebben de Russen eigenlijk een punt, vind jij?
7: Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Er is heel veel angst, hè. Dat zien we natuurlijk al maanden opbouwen daar in de Baltische Staten, in Polen. Er is heel veel onrust over Russische oefeningen, Russische drones die daar het luchtruim binnenkomen. En de Balten hebben natuurlijk een hele geschiedenis. Ze zijn vroeger bezet geweest door de Sovjets. Dus die spanningen lopen daar heel hoog op. En dat hoor je bijna dagelijks inmiddels in het nieuws, dat er over en weer heel veel zorgen zijn over een mogelijke escalatie. Tegelijkertijd, Rusland heeft zelf ook die zorgen. Rusland voert al sinds de oorlog in 2022 is begonnen in Oekraïne een heel propaganda-offensief dat Europa, het Westen, bezig is Rusland aan te vallen. En dat Rusland zich moet verdedigen. Dus die angst in Rusland is ook aanwezig en die wordt ook uitgespeeld in de Russische propaganda.
3: Jij bent in 2022 nog op reportage geweest in Kaliningrad. Wat is dat voor een gebied, voor een land?
7: Nou, Kaliningrad is een hartstikke mooi gebied. Het is heel landelijk, het ligt aan de kust. Daar komen ook heel graag Russische toeristen in de zomer op het strand liggen. Er zijn heel veel vakantiedorpen waar je vakantie kunt vieren. Het is heel, wat ik zei, heel landelijk, heel mooi met weilanden, et cetera. En ja, veel Russen die komen daar ook graag, of kwamen daar graag voordat de oorlog begon. En de sancties werden ingevoerd door Europa om bijvoorbeeld boodschappen te doen die veel goedkoper zijn. Net over de grens in Litouwen of in Polen. En die mogelijkheden zijn nu allemaal afgesloten. Daarbij is Kaliningrad, dat is wel ook een heel belangrijk punt. Het is de thuishaven van de Baltische vloot. Die ligt daar aan de kust. En dat maakt het tot een enorm gemilitariseerd gebied. En ook een gebied waar je dus moeilijk, zeker nu als journalist, kunt rondreizen. En waarbij je de hele tijd op je tellen moet passen. Je mag niet te dicht bij de grens komen. Er is natuurlijk heel veel FSB, geheime politie. Je wordt heel erg gecontroleerd op de luchthavens. En mensen worden ook echt geïntimideerd. Er is ontzettend veel controle in dit gebied.
3: Ja. Maar goed, jij vertelt dat het toen jij er was, het best wel een plezierig gebied was. Maar door de hele invasie in Oekraïne en alles wat daar speelt in de contreien, is het land niet meer zo leuk voor toerisme, vermoed ik ook.
7: Nou, toch wel. Kijk, het is toch. Ja, het is toch zo, Russen die kunnen er nog steeds heen. Ze kunnen over door Litouwen is nog steeds personenvervoer mogelijk. Dat gaat per trein. Veel Russen die gaan daar op familiebezoek. Ja, en wat ik net zei, ze gaan toch ook op vakantie. En van die dreiging, die geopolitieke dreiging, merk je dan vaak op de vierkante kilometer iets minder. Het is wel zo, de prijzen zijn enorm gestegen vanwege de sancties, de westerse sancties. Vroeger kwamen daar ook veel Russen om auto-onderdelen op te halen die goedkoop de Poolse grens overkwamen. Dat kan allemaal niet meer. En er is natuurlijk echt ontzettend veel controle door het leger en door de politie.
3: Ja, ik begrijp dat Immanuel Kant, de filosoof, daar gewoond heeft. Is hij hier ook geboren eigenlijk?
7: Ja, dat klopt. Hij is er geboren. Hij ligt er ook begraven in Kaliningrad zelf, in het vroegere Koningsbergen. Want daar is Kant geboren. En, want vroeger was Kaliningrad Duits, het was Oost-Pruisen. Dus het was een Pruisisch gebied. En dat is door de Russen na de Tweede Wereldoorlog, of aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, veroverd in een enorme slag, de slag om Koningsbergen. En daarbij hebben de Russen gewonnen. Er zijn ontzettend tienduizenden soldaten zijn daarbij omgekomen. En vervolgens hebben ze de Duitsers daar gedeporteerd, weggehaald, weggestuurd, weggejaagd. In kampen gezet trouwens ook. En hebben ze dat gebied helemaal opnieuw herzetteld met Russische inwoners en mensen uit andere Sovjetstaten.
3: Ja, maar die Immanuel Kant, die heeft hij op een of andere manier, ergens rond 1300 of zo, heeft zijn filosofie nog enige invloed op het land?
7: Nou, best wel, want toen ik daar was, merkte ik dat ook. De Russen daar die tegen Poetin zijn, dat zijn er echt best wel wat. Die hebben een soort geheime, die zeggen wel eens, we wilden dat dit gebiedje weer Pruisisch wordt. En dat zeggen ze dan. En dat mag niet. De Russische autoriteiten zijn daar heel scherp op. Iedereen die ook maar iets, ook al is het maar een grapje, verwijst naar de Pruisische, Europese verleden van Kaliningrad. Die kan de politie op zijn dak krijgen of de geheime dienst. En daar moet je echt heel erg mee oppassen. Maar dat is wel degelijk een grapje wat daar rondgaat. Dat je veel hoort als je daar bent. En wordt ook, je ziet overal Immanuel Kant. En het is ook een beetje, dat is ook een beetje lastig voor Rusland. Omdat Kant is natuurlijk zo'n beroemde Europese filosoof. Waar Kaliningrad ook zich mee afficheert, waarmee het heel veel toerisme trekt. En ze proberen die hele Kant, die Immanuel Kant, een beetje te russificeren. Dus ook daar zie je dat Rusland toch heel veel moeite doet, of in ieder geval in dit gebiedje dan, om deze man een beetje Russisch te maken.
3: Om de Europese glans een beetje weg te poetsen van Kant, zeg maar. Ja. Nou, ik begon net met te zeggen dat Rusland de NAVO waarschuwt. Wat moet de NAVO met die waarschuwing? Moeten ze bang zijn? Moeten ze gas terugnemen?
7: Het is een waarschuwing zoals we al heel veel hebben gehoord vanuit Rusland. Rusland dreigt sowieso heel graag met nucleaire wapens, met kernwapens. Ze weten dat dat effect heeft. Ze weten dat dat ook de angst aanjaagt in Europa. En dat zag je ook aan de reactie vanuit Litouwen deze week en ook vanuit Polen. Wij zijn hier niet bezig met provoceren, maar wij zijn bezig ons voor te bereiden op een mogelijke Russische aanval. En ze proberen dat ook aan NAVO-zijde natuurlijk te downplayen. Iets minder dat proberen die paniek weg te nemen.
3: Ja, maar jij ziet het wel degelijk als een spannend stukje grond waar het een en ander plaats zou kunnen vinden.
7: Het is een heel spannend stukje grond vanwege ook die kleine grens. Dat is 75 kilometer. Die loopt van Kaliningrad naar Wit-Rusland. Wit-Rusland is natuurlijk voor een groot deel al ingelijfd, of eigenlijk volledig ingelijfd door Rusland. Dat is een klein stukje grens waarmee Litouwen, de Baltische Staten in zijn totaliteit zijn afgesneden van de Europese Unie. En dat is zowel voor de Baltische Staten natuurlijk heel belangrijk. Mocht Rusland ertoe besluiten via Wit-Rusland dat stukje grond te bezetten, dan worden de Baltische Staten afgesloten van de Europese Unie. En vice versa, zegt Rusland van ja, als daar Polen en Litouwers de boel gaan militariseren en daar misschien wat ze nu ook doen, oefeningen plannen, dan zien wij dat als een directe bedreiging voor onze soevereiniteit en voor ons gebied daar. Dus van beide kanten is de angst groot en dat kan makkelijk tot een escalatie leiden.
3: Ja, snap ik. Ja. Dankjewel, Eva Kukia.
7: Dankjewel, fijne avond.

0: Voilà.
1: Angel met Libre. Waar een geluid vandaan komt, dat kunnen wij mensen doorgaans heel goed bepalen. Maar een kerkuil, ja, wacht even, die kan dat veel beter. Onderzoeker Mark van Wanrooy en zijn team van Radboud Universiteit lieten mensen dagenlang rondlopen met nagemaakte uilenoren om te kijken wat we daarvan kunnen leren. En dan ging het ook nog eens specifiek om de kerkuil. Dag Mark, wat maakt dat die kerkuilen zo goed kunnen horen eigenlijk?
2: Die kerkuil heeft asymmetrische oren. Zoals je waarschijnlijk wel weet, wij mensen hebben geen asymmetrische oren en moeten bepalen aan de hand van de verschillen tussen beide oren. Tijdverschillen, luidheidsverschillen. Dus als het geluid van rechts komt, komt het eerder aan het rechteroor dan het linkeroor. Ja. En ook luider. Maar dat is alleen, dat is symmetrisch. Dus dat kunnen we alleen maar voor horizontaal richting horen gebruiken. Verticaal richting oren gebruiken we eigenlijk onze vorm van onze oren. Die vorm van
1: en met verticaal doe je boven en onder
2: boven beneden.
1: Waarnemen.
2: Ja, ja, ja.
1: Zeggen boven dit beneden. Geluid komt van beneden.
2: Dat, ja, ja. Dit geluid komt van beneden of boven of ook voor en achter. Dat komt door de vorm van de oren. Die vervormt het geluid eigenlijk. En dat kunnen we gebruiken om te bepalen. Ja. Onze hersenen kunnen we gebruiken om te bepalen waar dat vandaan komt.
1: Ja. Maar nou die kerkuil.
2: Ja, want dat is niet zo nauwkeurig eigenlijk. Maar die kerkuil die gebruikt eigenlijk die asymmetrische oren.
1: Maar even asymmetrisch, dat is ook optisch gewoon te zien.
2: Dat is gewoon
1: die oren
2: zien.
1: Staan gewoon gek of raar.
2: Die staan raar, die is te zien als je de veren verwijdert.
1: Ja.
2: En dan zie je echt dat de één oor naar boven gericht is en de andere oor naar beneden gericht is. De gehoorgang staan ook asymmetrisch. En dan kunnen ze dan de verschillen tussen beide oren gebruiken om zowel horizontaal als verticaal te richting horen.
1: Ja.
2: En dat zorgt ervoor dat ze veel beter kunnen richting horen en ook, bijvoorbeeld kunnen jagen door te richting horen.
1: Maar daar moet je ook maar opkomen. Want je werkt aan de Radboud. En dan weet je opeens heel veel van een kerkuil omdat die oren een beetje gek staan.
2: Wij hebben dus heel veel onderzoek gedaan naar de mens. En we weten precies hoe de mens dat kan. Ook hoe we dat leren om te richting horen. Maar ook van de kerkuil is eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook in de jaren 70, jaren 80. Ontzettend veel artikelen. Maar op een gegeven moment kwam een nieuwe collega bij ons. En die had ook inderdaad onderzoek gedaan naar die kerkuilen. Vooral naar zien eigenlijk. Niet naar horen, maar naar zien. En die zei toen opeens, ja, maar wacht eens even. Jullie doen wel onderzoek naar die mensen. Maar uilen kunnen dat veel beter. Die hebben gewoon asymmetrische oren. Kunnen we dat ook niet bij de mensen toepassen? Dat vonden we wel interessant. Ook sowieso omdat we dat al eerder hadden gedaan. Door die oren te vervormen met mallen. Maar dat is eigenlijk om nieuwe oren te geven aan mensen. En we hebben ook aangetoond dat mensen dat kunnen leren. Maar nog niet met die kerkuil oren.
1: Nee, en dan hebben jullie een aantal proefpersonen gevraagd. Een stuk of 50, meen ik?
2: 11.
1: Oh, sorry.
2: 11 maar. Maar best weinig.
1: Ja.
2: Tegenwoordig moeten we
1: misschien
2: veel meer.
1: Misschien met een aantal dagen die iemand maximaal heeft volgehouden.
2: Inderdaad.
1: Want je hebt die oren, maar heeft dat er heel gek uitgezien eigenlijk?
2: Dat ziet er heel gek uit. Het ziet er een soort stuk rubber. Roze rubber, kauwgomachtig materiaal. Daar loop je mee rond. In principe merk je daar weinig van qua richting horen. Het is meer socially awkward.
1: Maar sommige mensen hielden het maar 3 dagen vol, las ik. En anderen tegen de 50 of zo.
2: Ja. Dat ligt vooral aan het feit dat we meten mensen elke dag met hun richting horen. Dat gaan naar ons lab toe in de kelder van de Radboud Universiteit. In het donker, geluidsarm. En elke dag 1 uur moesten ze dan naar geluidjes zitten luisteren. Ja. En alle geluidjes zijn gewoon ruisjes. En dat is gewoon heel saai. Dus het is niet zo dat iedereen dat lang vol kan houden.
1: Nee.
2: Degenen die het langst hebben gedaan zijn ook de auteurs van het artikel. Waaronder ik bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Wij hebben het gewoon lang volgehouden omdat we dachten van het is misschien wel
1: hoeveel
2: belangrijk.
1: Hoeveel dagen heb jij het volgehouden?
2: Ik heb het volgens mij iets van 48 dagen volgehouden. Ja.
1: Ja. Ja. En wat komt er dan uit?
2: Dat komt dan uit. In het begin zie je gewoon dat mensen gewoon verticaal niet meer kunnen richting horen met die uilenoren. Want dat ben je niet gewend. Maar na verloop van tijd leer je dat weer. Wel heel langzaam en ook heel beperkt eigenlijk. Zoals ik al zei, we hebben eerst ook normale mensoren, nieuwe mensoren aangeboden. Dat kunnen we wel perfect leren. Maar die uilenoren is veel moeilijker te leren. Maar we kunnen het wel, maar het duurt veel langer.
1: Want dat vraagt om een aanpassing van de hersenen, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Het vraagt om aanpassing van de hersenen. Want we zijn gewend om de vervorming door de vorm van het oorschelp te gebruiken. En dat moeten we nu eigenlijk vergeten. Dat moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. We moeten alleen de verschillen tussen beide oren gaan gebruiken. En dat kost tijd en moeite. Ja.
1: En als je ze dan weer afdoet, in jouw geval na 48 dagen, moet je dan ook weer wennen?
2: Dan ben je meteen weer gewend. Je vergeet niet je oude oren, eigenlijk.
1: Nee. Maar Mark, nu komt natuurlijk de handvraag. Waar is dit allemaal goed voor? Afgezien van dat het een leuk verhaal is.
2: Ja, het is een leuk verhaal. Het is gewoon, eigenlijk is het ook een puur fundamenteel onderzoek. Gewoon, we willen gewoon kijken hoe kunnen wij richting worden. Hoe kunnen we leren om te richting worden. Het enige wat misschien relevant zou kunnen zijn, maar dat moeten we nog gaan onderzoeken. Dat doen we ook vaak met mijn collega's van KNO, keel, neus en oor, van het Radboud UMC. En bedrijven van gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Dat zou ook misschien kunnen helpen met mensen met gehoorstoornissen. Die kennenmerken, die uileoren te geven, zodat ze bijvoorbeeld weer kunnen verticaal richting komen. Want die mensen met gehoorverlies, met gehoorapparaten, de vorm van de oren kunnen ze niet meer gebruiken. Het enige wat ze nog kunnen gebruiken is de verschil tussen beide oren. En dat is misschien iets wat we willen gaan kijken of dat inderdaad...
1: Ja, maar misschien willen gaan kijken. De ambitie zal toch hoog genoeg zijn om hier meteen mee aan de gang te gaan?
2: Dat willen we zeker doen. Het is alleen of het echt nuttig is, of mensen dat echt kunnen gebruiken, dat moeten we gewoon echt nog testen. Dus dat hebben we nog niet gedaan. En we weten nu ook niet zeker of de hersenen van mensen met gehoorverlies dat ook echt wel aankunnen. Nee. Dus dat misschien het voorzichtig is meer van we weten niet wat eruit komt. Ja. In plaats van dat we niet willen dat we dit gaan testen bij die mensen.
1: Ja. Schiet me nog één ding te binnen. Die kerkuilen, dat zijn beesten die je ook gewoon dan in huis hebt, zou ik maar zeggen, in het Radboud Universiteit?
2: Nee, die hebben we helemaal niet. Nee. Nee.
1: Gewoon, je hebt de kennis opgedaan en je weet
2: kennis
1: hoe
2: opgedaan,
1: het met die oren zit.
2: We weten hoe dat in elkaar steekt. En we hebben ook een collega, een van de co-auteurs.
1: Ja.
2: Die heeft ook in Aachen gewerkt. En daar hadden ze wel kerkuilen. Ja. En die weten ook precies hoe die uilenoren in elkaar steken.
1: Ik vind het een fantastisch en heel leuk en spannend onderzoek. En met dank aan de kerkuil. Wie weet gaan we met z'n allen weer een beetje beter horen. Dankjewel, Mark van Manrooy.
2: Graag gedaan.

Alex Warren met Ordinary. Morgen begint de kinderboekenweek en het thema is Spot aan. En zo heet ook het officiële kinderboekweekliedje. Gezongen door Kinderen voor Kinderen. Tekst geschreven door Jacques Vriends. Die zit hier tegenover. Maar eerst even luisteren naar Spot aan.

0: chicken playbacks.
1: Ja, de man die dit schreef, dan hoorden we alleen nog maar het refrein van Spot aan. Dus Jacques Vriends, die vrolijk heen en weer ging.
2: Ja.
1: Op zijn eigen tekst en de muziek. Bekend van onder meer wellicht, hè, de bestseller van Achtste, Groepers huilen niet. En ook nog 90 andere boeken. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, Spot aan, dat mag je dan schrijven. Is dat leuk, zo'n thema?
2: Nou, zeker, want ik speel al van kind af aan toneel. Mijn ouders hadden een hotel en die hadden weinig tijd voor hun kinderen. En dat was een toneelzaaltje. En dan, ja, dan met de kinderen uit de buurt speelden we daar voorstellingen. En we deden meestal maar wat. En we hadden ook geen tekst, dus vaak draaide het ook uit op ruzie. Ik noem wat, we zeiden dan, nu gaan we vandaag Sneeuwwitje spelen. En dan kregen we ruzie wie de prins mocht spelen, want... Ja. Sneeuwwitje vonden we allemaal heel leuk. Dus dan was er weer gedoe en geharrewar. En toen heb ik op een dag bedacht... Weet je wat, ik ga het eerst opschrijven. Ik ga eerst een toneelstuk schrijven. En zo ben ik ook begonnen met schrijven.
1: Ja.
2: Dus toneel is ook mijn hele leven... speelt het een rol.
1: En doet u het nog?
2: Nog steeds, ja. Ja,
1: ja?
2: Ja, ik ga zelfs deze kinderboekenweek nog het land in... met een voorstelling rondom mijn boek Grootmoeders Grote Oren. Dus ik blijf theater trouw.
1: Wat is uw rol?
2: Ik vertel het verhaal. Ik heb in Grootmoeders Grote Oren heb ik een aantal klassieke sprookjes opnieuw verteld. En die speel ik dan op het toneel en dan speel ik alle rollen.
1: Wauw. Ja, als je zo vroeg begonnen bent in een hotel van je ouders, dan zit het er wel in, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Dus, ja. 50 jaar geleden dus kwam uw eerste boek uit. Ja. Die Rotschool met die fijne klas. Is nou een jubileumeditie uit. 50 jaar geleden, dan ga je toch denken. Klopt zo'n verhaal nog? Houdt het nog stand in deze tijd? Wat vindt u?
2: Nou, het bijzondere was dat ik ooit begonnen ben als schoolmeester in Amsterdam. In Buitenveldert op de Merkelbachschool. En het was voor die tijd, en dan heb ik het over 1970... was het een hele vooruitstrevende school. We deden daar al dingen die nu heel normaal zijn. Kringgesprekken, kinderen zaten in groepjes, we hadden een prachtige schoolbibliotheek. We werkten volgens een Dalton-systeem met taken, weektaken, dagtaken. En dat is ook in het boek terechtgekomen, dat ik toen schreef. En nu mijn uitgever bedacht om het boek opnieuw uit te brengen, dacht ik, nou, ik ga het nog eens lezen, heel kritisch. En dacht ik, nou, dit kan nog gewoon. Want ik kom nog wel vaker op scholen om te vertellen en voor te lezen. Ik heb alleen wat dingen aangepast. Hè. Het bord met een krijtje, ja, dat kennen kinderen.
1: Dat gaat wel digitaal
2: dat
1: tegenwoordig.
2: Dat is een digitaal bord geworden, een digibord.
1: Maar zijn dus best nog wel veel dingen hetzelfde in het onderwijs, vindt u? Maar het ziet er anders uit. Maar is het niet zo dat de sfeer in... Ik weet het niet, in klassen, in groepen heel anders is geworden. Ik heb altijd indruk dat het veel wilder is, dat het veel minder stil is dan dat het vroeger moest zijn.
2: Nou ja, ik weet dat ik en toen ik begon op die school, dat het voor mij ook even wennen was. Omdat ook kinderen mochten elkaar helpen, liepen ook door het lokaal heen. Ja. Maar omdat op die school, en dat heb ik zelf later toen ik directeur werd ook toegepast. Als kinderen van jongs af aan gewend zijn om op zo'n manier te werken en ook discipline kunnen opbrengen om in alle rust te werken, en als ze elkaar iets uitleggen om dat zachtjes te doen en in groepen te werken, dan is dat iets wat toen al gebeurde in die klasse en nu nog steeds gebeurt.
1: Ja. Ja. Als we nou naar boeken gaan, zijn de thema's dan in die 50 jaar veranderd? Want u schrijft vaak vanuit de realiteit, hè? Wat u zelf soms heeft meegemaakt of heeft gezien of gehoord.
2: Ja, ja. Iets wat me op een of andere manier raakt, daar schrijf ik dan over.
1: Waarom
2: ja.
1: moet dat eigenlijk? Waarom doet u dat?
2: Nou, ik denk dat het altijd zo werkt bij mij. Ik loop tegen iets aan, of ik hoor iets, of ik heb iets meegemaakt. En dat blijft dan een rol spelen. Een heel ander voorbeeld. Ik woon een aantal jaren in Zuid-Limburg. Ontmoette daar een paar oud-mijnwerkers. Hoorde daar de verhalen over de mijnen. En dacht, hé, wat bijzonder. He, want het zijn hele wisselende verhalen. Aan de ene kant, dus, we gingen naar beneden, we lieten elkaar niet in de steek. He. Aan de andere kant van de stoflongen. En we moesten, het stuk moest eruit, de opzichters.
1: Die,
2: maar die mannen die dan ook tegen me zeiden toen ik met ze in gesprek raakte, we zouden wel terug willen. En dan begint er bij mij iets te...
1: Combinatie van hardheid en weemoed.
2: Ja, en dan ga ik denken van, als je nou als kind opgroeit in zo'n kolonie, in zo'n mijnwerkersdorp, wat doet dat dan met je als kind? En ja, dan...
1: Doet u dan veel research?
2: Ja, zeker wel. Voor dit soort boeken zeker. En een van mijn laatste boeken, wat nu ook een themaboek is in de kinderboekenweek, is Kermiskind. En het gaat over een kermisfamilie, maar dan van 100 jaar geleden, die van de ene kermis naar de andere trekken om voorstellingen te spelen. En dan doe je natuurlijk ook heel veel onderzoek.
1: Ja, ja. Dan gaat u 100 jaar terug. Maar toen u jong was, las u Arendsoog, heb ik gehoord.
2: Ja.
1: Dat is fictie. Dat las het over zelf ook heel graag.
2: Ja. Maar nee,
1: waarom, als je daar als kind zo gek van bent, waarom raakt u dan af van de fictie en gebruikt u de realiteit voornamelijk?
2: Nou, en dat kwam omdat ik las, Arendsoog las ik vooral omdat het op school werd voorgelezen, want bij mij thuis was er weinig tijd om voor te lezen. En daardoor ben ik Arendsoog gaan lezen, want ik wilde weten hoe het afliep, want die broeders, ik zat bij de broeders op school, die hielden altijd op spannende momenten op. En toen ik alle Arendsoogen uit had, toen zei iemand in de bibliotheek tegen mij, de juffrouw van de bibliotheek, ja, je hebt nou alle Arendsoogen uit, ik heb hier een boek. Daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En dat was de kinderkaravaan van Ann Rutgers van der Loef. Mm-hmm. Is een naam die bijna
1: vaag.
2: Ja, vaag. Was in mijn jeugd een van de grote kinderboekenschrijvers. Zo relatief is dus bekendheid, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
2: En ik las dat boek en ik ontdekte ineens dat er ook boeken waren die over echte mensen gingen. Kijk, dat Arendsoog, die was alleen maar goed. Ja. Er zat geen vlekje aan.
1: Nee. En overigens, Witte Veten, klein tussenvraagje. Indiaan, kan het nog?
2: Dat in deze tijd, nee, ik denk het niet meer.
1: Nee,
2: maar
1: kunnen het kinderboekenschrijvers eigenlijk de concurrentie aan met wat er nu aan de hand is? Mobiele telefoons?
2: Nou ja, ik denk
1: social media?
2: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat op scholen dat we blijven voorlezen, dat we kinderen tijd geven om zelf te lezen. Ze ook heel veel boeken aanreiken. Leerkrachten zelf ook lezen als kinderen lezen. Want laten we eerlijk zijn, ik weet dat ik als meester, als je dan, ik noem maar wat, een geschiedenisverhaal vertelt en je hebt van alles gedaan, en dan zeg je wel op een zeker moment tegen kinderen, nou, ga nu bladzijde 14 tot en met 21 lezen. En kinderen die leeservaring hebben, omdat ze ontdekt hebben wat leesplezier is, want dan doe je natuurlijk die ervaring op, die gaan geschiedenis doen. Maar kinderen die geen leeservaring hebben, die denken, hoe kom ik ooit door die bladzijden heen?
1: Ja.
2: Dus je werpt eigenlijk ook voor kinderen die je niet de kans geeft om plezier te krijgen in lezen, werp je eigenlijk een barricade op in het onderwijs.
1: Ja.
2: En daarom is het denk ik heel belangrijk om je best te doen om kinderen aan het lezen te krijgen.
1: Ja, en dat doet u, hè? Want u heeft miljoenen boeken verkocht, miljoenen kinderen die lezen het en ze blijven doen. Kennelijk haakt u steeds aan bij de tijd. Hoe doet u dat?
2: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ja, ik denk dat het gewoon de onderwerpen zijn waar je op een zeker moment tegenaan loopt en denk, ja, dat vind ik interessant. En dan praat ik er met mijn uitgever over. En als die dan roept, ja, doen, dan ga ik daarmee aan de slag. Ja.
1: Ik heb een hele goede tip voor u, dus net zitten luisteren, meneer Vriends. De kerkuil, de oren van de kerkuil.
2: Ja.
1: We hebben er samen echt van genoten. Ik zag het aan uw gezicht toen ik binnenkwam. Ik ga u heel veel plezier wensen met de Kinderboekenweek en al uw boeken en al uw verhalen. Dank u wel voor uw komst.
2: Nou, dankjewel, graag gedaan.
0: Het is 5 voor 12.
1: Morgen is het 30 september en dat is volgens het CBS de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Ongeveer 44.000. Als we terugrekenen, moeten al die jarigen dan ergens tussen kerst en oud en nieuw zijn verwekt. Goedenavond, seksuoloog Kokkie Drost. Ja, een beetje gekke start van een raar onderwerp weer eigenlijk. Van de kerkuil naar meneer seksuoloog hierover. Waarom worden er zoveel kinderen verwekt rond die feestdagen?
3: Ja, nou ja, je kunt het natuurlijk heel simpel verklaren. Het is buiten koud en binnen is het warm. Het is donker, het is gezellig. Je kruipt lekker tegen elkaar aan. En je denkt nog eens na hoe gelukkig je bent. En je denkt, één kindje kan nog best. En voilà, 9 maanden later hebben we een babyboom.
1: Ik vind het een mooi romantisch verhaal, maar ik kan me toch ook heel veel ruzies herinneren rond de kerst. Waarbij mijn ouders wellicht voor het eerst in hun leven apart sliepen.
3: Oh, kijk, ja.
1: Ik zeg maar wat,
3: extreme.
1: Hè. Maar sorry?
3: Ja, bij wijze van spreken. Ik begrijp het. Nee, het zijn best wel twee extremen. Kijk, feestdagen leggen de kwetsbaarheden in de relatie bloot. Je hebt zeg maar in januari ook heel veel mensen die gaan scheiden natuurlijk. Maar het kan juist ook de sterke kanten van een relatie blootleggen. En ik moet eerlijk zeggen, soms is het ook gewoon zo gezellig en is de wijn in de man en de wijsheid in de kan, dat er ook wel eens spontaan een kindje kan verwekt worden. Dus het is niet altijd per se dat mensen heel diep nadenken over, ja, we gaan nu een kind verwekken.
1: Ja.
3: Maar je ziet het wel, dat is heel grappig, want je hebt de donkerste dagen van het jaar allemaal zo rond kerst. Het is natuurlijk heel veelzeggend dat als er een stroomstoring is bijvoorbeeld in Nederland, dat we ons massaal gaan voortplanten.
1: Oh ja, is dat echt zo?
3: Nou, dat is echt zo, ja.
1: Oh, okay.
3: Het is echt bewezen. Of tenminste, je hoort het vaker als een stroomstoring is, dat je dan ook 9 maanden later een piek ziet in het geboortecijfer.
1: Ja, Maar bijvoorbeeld een goede voetbalwedstrijd waar iedereen euforisch van achter de televisie vandaan komt en dan het bed induikt.
3: Ja, dat
1: en ook gelijk de naam maar verzint voor 9 maanden later, een voetbalnaam.
3: Ja, nou, er moet ook wel een soort van emotionele toenadering zijn. Kijk, weet je, een kind, laat ik het anders duiden. Je kunt zwanger raken van seks, maar niet van elke seks word je altijd per definitie zwanger. Heel vaak denken mensen ook wel bewust na van, hey, is er nog aan deze kersttafel nog ruimte voor een kindje? Maakt het ons heel erg gelukkig. En dan kan ik me voorstellen dat als je vandaag 9 maanden geleden hebt bedacht, hey, het is voor ons wel eens tijd om een prachtig nieuw schepseltje op de wereld te zetten. Ja, dat die donkere dagen, dat die uitstekend geschikt zijn om samen te besluiten. Weet je wat? 30 september vieren wij een nieuw leven.
1: Ach, wat mooi. Nou, ik dank u wel. Seksuoloog Kokkie Drost, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: Radio 1.
1: Podcast.
0: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
2: Ja.
0: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
3: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
4: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
5: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
3: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
0: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
6: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
3: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen.